0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

trein, fremd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Zondag 2 augustus. De 47e Festival De Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn 2 verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
8: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
7: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
9: No ICE! No KKK! No fascist USA! No ICE!
7: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
11: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
12: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
0: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
6: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen, Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, een heel goedemorgen. Dinsdag 14 juli is het. Herma, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: In Frankrijk is nationale feestdag, 14 juillet. Hier zijn we in de ban van branden, hoe naar dat ook klinkt. Gisteren die afschuwelijke brand die Meppel in zijn greep hield. Maar afgelopen nacht opnieuw brand, hè?
14: Ja, het is echt alle hens aan dek voor vooral de brandweer in Zuidwest-Drenthe. Want inderdaad, in Ansen ging een rietgedekte boerderij. Nou, ik weet niet of die in vlammen op is, want volgens mij is de brand nog steeds gaande. Maar het is in ieder geval een grote brand daar. Ja.
13: NL Alert is zojuist een dikke uur verleden verstuurd. Nou, we gaan zo even overbellen met de veiligheidsregio Drenthe. En natuurlijk praten we ook na over die grote brand in Meppel gisteren. En je hoort ook hoe de meedoelpas werkt en of zo'n pas voor jou, voor het OV in Groningen en Drenthe iets is. Verder zijn we in Veningen, want dat dorp maakt zich op voor 1000 paarden en nog veel meer mensen voor het jaarlijkse concours Piek. We blikken vooruit op het nieuwe seizoen in het amateurvoetbal, want die ziet er anders uit dan voorheen. En onze Robert trapt de trekker zo weer aan. Hij gaat van Dwingelo naar Bovensmilde.

heeft hij mooi weer bij, hoor. Veel zon vandaag. Vanmiddag kans op wat stapelwolken, maar het blijft droog. Er staat een matige wind uit noordoostelijke richting en de temperaturen 28, misschien 29 graden.

0: Eminem was dat. En I'm your man. 7:09 is het. Ja, brand afgelopen nacht dus in een rietgedekte boerderij aan de Grote Esweg in Ansen. In verband met de brand is een NL Alert gestuurd. Een dik uur geleden gebeurde dat. Over die brand ga ik praten met Edwin Veldman van de Veiligheidsregio Drenthe. Een heel goedemorgen.
1: Een goedemorgen.
0: Hoe staat het op dit moment met de brand in die rietgedekte boerderij?
1: Nou, ik kan melden dat de brand eigenlijk brandmeester is.
0: Is zojuist brandmeester gegeven?
1: Ja, om ongeveer, ik denk 10 minuutjes geleden, is het brandmeester gegeven. Ze zijn nog een half uurtje aan het nablussen, maar ze zijn rustig aan het afschalen nu.
0: Ja. Hoe laat kreeg u melding van brand?
1: We kregen het om rond 2:40 was de melding die wij gekregen hebben. Ja. En dat was de brandwoning.
0: En wat troffen collega's aan?
1: Een dakbrand. En het is een boerderij waarin aan de achterzijde riet zit en aan de voorzijde pannendak. En de achterzijde, daar was het aan branden.
0: Hoe lastig is dat als het om deels een rietgedekte boerderij gaat of huis?
1: Nou, er ligt natuurlijk de plek waar het in zit. Hij zit nu in de achterkant, zat hij erin. Daar heb je dan waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je de water op. Maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dat is de mogelijkheid nog. En dat hebben ze nog geprobeerd om sleuven te maken aan beide zijden. Zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor die jongens die nog op het dak zaten om naar beneden. Hè. Volgens mij de foto bij jullie op de site stond die al. Hè, dat een aantal jongens boven op het dak zaten met ademlucht. Maar die zijn die sleuven aan het maken.
0: Ja. Waren de bewoners thuis op het moment dat de brand uitbrak?
1: Ja, ze waren thuis. Ze hebben nog geprobeerd om zelf nog een blussing te doen. Maar met het resultaat dat het op een gegeven moment grote brand is geworden. Niet omdat zij de blussing hadden gedaan, maar ze konden hem gewoon niet tegenhouden.
0: Zijn ze verder ongedeerd gebleven?
1: Ja, gelukkig wel. Ja.
0: Is er al iets duidelijk over de oorzaak van deze brand?
1: Nee, over de oorzaak heb ik nog niks te kunnen wenden. Wat ook niet wat ze zit. Ze zijn gewekt door de rook en door het knisperen van vuur waarschijnlijk. Dus,
0: even voor 6:00 heeft u een NL-alert gestuurd. Had dat te maken met de rookontwikkeling? Waarom heeft u dat gedaan?
1: Ja. Nou, dat zijn verkenningseenheden van de brandweer. En dat zijn degenen die, dat is een speciale groep die metingen gaat verrichten. En die zijn naar de kant van Ansen. De rookbeeld ging ook helemaal naar Ansen toe. Omdat wij dus ook een kraan hebben gehuurd, die hebben laten komen. Om te zorgen dat we dicht bij drie kunnen komen. Dus gaan ze drie aftellen. Alleen dan komt er heel veel zuurstof bij, dus dan wordt de rooklaag ook dikker. Daar hebben ze gemeten, eigenlijk niks gemeten qua koolmonoxide. Maar de geur was wel ontzettend aanwezig in het dorp Ansen. Nou ja, en met dit weer staat iedereen natuurlijk met de ramen en deuren open. Hè, om zo maar te zeggen, tussen boven. Dan ga je daar ontzettend veel last van krijgen.
0: Geldt dat alert nu trouwens nog? Het zijn brandmeester is gegeven?
1: Nee, de NL-alert staat ongeveer voor een uurtje. Voor mensen die dan binnenrijden, kunnen ze hem nog opzoeken op de NL-alert-app. Maar dat is niet meer het geval. Dus we zijn nu aan het nablussen, dus de rooklaag. Dus door de extreme hitte, dan gaat de rook nog eens een keer omhoog. En dan voert dat veel verder mee en dat zal nu veel minder zijn.
0: Ja, hoe lang verwacht u nog bezig te zijn met nablussen?
1: Nou, ik denk dat wat ik gehoord heb van de officier van dienst die daar aanwezig was, dat het ongeveer nog een half uurtje zou duren totdat zij alle hotspots en alle smulbrandjes uit hadden.
0: Ja, drukke tijden voor u zeg. Na de brand, de grote brand in het centrum van Meppel gisteren, deze nacht opnieuw een brand. Wil dat zeggen dat die brandweerlieden gewoon in één keer doorgingen? Nauwelijks slaap hebben gehad?
1: Nou, nee, gelukkig niet hoor. Nee, we hebben natuurlijk onze brand. Op een gegeven moment was het voor ons klaar in Meppel. Aan brandweer inzet. De nablussen, dus daar gaan we ook afschalen. Nou, die mensen hebben gelukkig nog weer wat rust kunnen pakken. Want ze staan wel een beetje weer in die hoek. Hè? Dus er zijn toch best wel wat posten die ook in Meppel waren, die ook weer hier in Ansen waren. Dus Ja, nou ja, we hopen dat het nou een beetje rustig blijft. Dat zou voor ons heel fijn zijn. En voor de burgers natuurlijk ook.
0: Absoluut. Edwin Veldman van de Veiligheidsregio Drenthe. Dank u wel voor uw toelichting vanochtend. Op die brand dus afgelopen nacht in een huis in Ansen. En dan gaan we natuurlijk ook nog even terugblikken op de brand die gisteren Meppel in zijn greep hield. Wat een rustige zomerdag had moeten worden. Ja, werd helemaal anders in Meppel. Door brand in het pand van een slagerij aan Woldstraat. Daar brak een grote brand uit. Inwoners van 43 huizen zijn geëvacueerd gisteren. Een deken van roet en rook viel over de stad. Ja, hoe is het nu daar in Meppel? Stefan Klomp, een heel goede morgen, verslaggever van RTV Drenthe. Vroeg uit de veren, ben je alweer terug in het centrum van Meppel?
2: Ja, goedemorgen. Ik sta inderdaad bij de slagerij. Ik ben er even een rondje omheen gelopen. Even kijken wat de stand van zaken is. En het is, afgezien van dat het nu heel erg rustig is, ja, zie je nu inderdaad de laatste resten van wat de slagerij was.
0: Want wat zie je nog?
2: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, dus daar zitten houten platen in. En het grote gaten in de ramen vanwege de brand. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Allemaal stenen. Wat is allemaal ingestort natuurlijk. Ja. Daar is helemaal niks van over.
0: Drama voor de eigenaren natuurlijk. Mensen in die omgeving. Heb je de eigenaren nog kunnen spreken? De eigenaren van die slagerij?
2: Nee, de eigenaar zelf die was ook op vakantie. Die is vanavond waarschijnlijk teruggekomen. Mm-hmm. En de familie zelf die wilde nog even niet reageren gisteren.
0: Inwoners, ik zei het net, van 43 huizen zijn geëvacueerd, hè, in verband met die brand. Konden die afgelopen nacht wel weer in hun huis slapen?
2: Ja, iedereen kon weer terug naar huis vanavond. De schade viel ook eigenlijk wel mee. Dus er is geen waterschade in de nabijgelegen huizen en de. Nou ja, dan is er een beetje rookschade. En één bewoner die vertelde aan ons dat haar tuin kapot is. Omdat daar natuurlijk brand heeft gewoed. Er moest de brand weer bij. Dus dat is een puinhoop geworden. Maar ze zei, als dat het is, dan is het helemaal prima. Want de brandweer heeft inderdaad de brand helemaal alleen tot de slagerij weten te houden. De nabijgelegen panden zijn vrijgebleven van brand.
0: Ja. Je hebt meerdere mensen gesproken, meerdere Meppelers. Wat doet zo'n brand met hen? Een brand in het centrum van hun stad?
2: Ja, nou ja, het trekt natuurlijk ook heel veel bekijks. Het is best wel een bekende slagerij. In de zin van, hij zit er al lang, familiezaak. Bekend binnen en buiten Meppel. Het is vlakbij het centrum, dus ook dat heeft impact. Er waren een aantal winkels extra dicht vanwege de rookontwikkeling. Dus ja, dit is wel iets wat speelt in de stad.
0: Ja. Berichten waren dat de brand zou zijn begonnen in de meterkast. Is dat inmiddels bevestigd? Is dat zeker?
2: Dat is wel wat wat we de hele tijd horen. Dat het in de meterkast is begonnen. Ja. Over een oorzaak is nog niks naar buiten gebracht.
0: Nee. Weet je wat er vandaag bij het pand gaat gebeuren?
2: Ik denk dat er helemaal niks gaat gebeuren bij het pand. Ja, misschien dat er wat noodmaatregelen genomen worden. Maar ik denk dat de verzekering misschien een keer langskomt. Dat soort dingen. Maar ik denk niet dat er nu al begonnen gaat worden met een sloop.
0: Okay. Stefan Klomp vanuit het centrum van Meppel. Met een terugblik op de dag van gisteren. Dankjewel.

0: de vele hits van ABBA. Knowing me, knowing you.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 14 juli, herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. Begin in 1867, dan geeft de Zweed Alfred Nobel een demonstratie van zijn uitvinding. Dynamiet. En dat spul is zeer explosief.
3: But then, the Nobel's laboratory in Stockholm exploded, killing 5 people, among them Alfred's younger brother. Despite this setback, Nobel continued his research. The explosive simply had to be made safe for industrial application.
0: Ja, het gaat mis in een fabriek waar ze onderzoek doen in Stockholm. Er vallen 5 doden daar, onder wie het jongere broertje van Alfred Nobel. Maar toch gaat hij door met zijn uitvinding. Dan naar een bijzonder moment voor Ferrari, want ze boeken op 14 juli 1951 hun allereerste overwinning in de GP.
4: A new star was born in Gonzalez, who, driving his Ferrari at an average speed of 96.11 miles per hour, had won the British Grand Prix, a truly magnificent race.
0: De Argentijn Gonzalez pakt die eerste overwinning voor Ferrari in de GP. 14 juli 1973 dan is dit onze favoriet.

0: van Sherfdeen. 5 weken blijft het staan op nummer 1. 6 jaar later, in 1979, is het grootste openluchtconcert tot dan toe in Parijs. Een concert met de synthesizers van Jean-Michel Jarre. In eigen land lezen we in 1998 in het blad Onze Taal dat Van Cote en de Bie de Nederlandse taal hebben verrijkt met zeker 40 woorden en uitdrukkingen. Zoals deze.
1: Mozes kribbelwabam, ik down, zeg. Jij man, de pijman.
0: Mozes kribbel, typetje Cor van der Laak had de schurft aan slecht taalgebruik.
2: Gelezen, Remy Talling. Leuk, hè? Is het nog zo erg van der Laak? Want de 2 letters zijn weggevallen, hè? De L en de S van Rijmiel en Stalling. Ja, dat is wel erg. Hè? Daar begint het mee, de taalverloedering. Dat mensen dat niet bijhouden. Niet even die etalage controleren, is het nog goed wat erop staat. Hè? De Rijmi-talling. Vader is met zijn Rijmi naar de talling. Ja, wat krijg je nou? Dat kinderen s'avonds schrabbelen en die leggen ineens op het bord talling of Rijmi. Wat is dat, joh? Nou, dat is toch van de Rijmi-talling? Daar begint het mee. Dat is de oorzaak van de verloedering.
0: En wanneer de jarige van vandaag. Congratulations. RTL-presentator Edward Niesing is jarig vandaag. 78 is hij geworden. Voormalig minister Wouter Bos is 63 nu. Prinses Victoria van Zweden is ook jarig. Zij is 49 geworden. En zanger Milo die is 45 nu. En voor de plaat van vandaag gaan we terug naar 14 juli 1789. Begin van de Franse revolutie.

Les 5 heures, Paris Seville. Het is 3 minuten voor 7:30, straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over strengere regels bij Trapel.

0: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Het is 7:30, tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Herma Boer.
5: Goedemorgen. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansen. Maar een half uur geleden werd het zijn brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL-alert verstuurd. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt. De brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
6: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je het water op. Maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd, om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
5: Maar inmiddels is het dus gelukt om de brand onder controle te krijgen. De brandweer verwacht nog een half uurtje bezig te zijn met nablussen. In Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd naar de grote brand in het centrum van gisteren. En die brand ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook- en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de bewoners van al die ontruimde woningen konden gisteravond weer naar huis. Als door een wonder bleef de brand vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is niets meer over. Rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel gelden strengere nieuwe veiligheidsmaatregelen. Terrein is officieel aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent dat er extra camera's worden geplaatst, er meer toezichthouders komen en dat er vanaf nu preventief gefouilleerd mag worden. De maatregelen volgen op incidenten door een kleine groep overlastgevers. Vluchtelingen mogen daarnaast vanaf morgen niet meer buiten wachten. Ze krijgen overdag binnenopvang bij een nabijgelegen pand met strikte huisregels. Ze worden dan avonds naar nachtlocaties gebracht. En in Veningen worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het internationale paardensportevenement Concours Hippique de Wolde, dat donderdag begint. Opvallend is dat er dit jaar meer ruiters uit het buitenland meedoen dan uit Nederland zelf. In totaal reizen deelnemers uit ruim 30 verschillende landen af naar Drenthe. Het internationale paardensportevenement is opgeknipt in 2 blokken... van 16 tot 26 juli... en is voor het publiek beide weken gratis toegankelijk. Nou, meer hierover hoor je straks na 8:00... en al het nieuws kun je natuurlijk ook terugvinden via onze app en op rtvdrenthe.nl.
4: Ja, maar dankjewel. Even kijken wat voor weer ze erbij hebben. Gert Voerman, een heel goedemorgen.
7: Goedemorgen, Judith.
4: Nou, het begint in ieder geval al zonnig. Tenminste, hier boven de studio in Assen. Geldt dat ook voor de rest van Drenthe?
7: Ja, de rest van Drenthe is ook zonnig begonnen. In het zuiden zat nog een beetje bewolking, maar dat is nu naar het zuiden weggetrokken. En een andere stad dus dan de laatste paar dagen, toen we steeds begonnen met laaghangende bewolking. En mooie temperaturen alweer op dit moment. Afgelopen nacht trouwens ook een vrij zachte nacht. Normaal zit je rond 13, 14, maar in Ooddoorn was het 15 graden. Dieven 16,5 als minimum, Vledder 16,9. En vandaag dus een droge dag, een dag met veel zon. Misschien in de loop van de dag, of misschien maar in de loop van de dag zullen er een paar velden middelbaar paar bewolkingen ontstaan, een paar kleine stapelwolken. Maar die temperatuur die loopt lekker op. Warme dag, 28 graden toch wel gemiddeld op veel plaatsen. Misschien lokaal wel 29 graden met een matige noordoostenwind. Het is wel zo, boven Duitsland zit er in de bovenlucht een lager drukgebiedje, een zwakke storing. Daar zie je af en toe een bui ontstaan. Er is een kleine kans dat zo'n bui misschien ook wel ergens Drenthe aandoet. Het zal heel lokaal zijn, maar ik acht die kans klein, maar ik noem hem wel eventjes. En dan vanavond en vannacht opnieuw droge nacht met opklaringen, wat hoge bewolking, minimaal 14 tot 15 graden. Opnieuw een zwakke tot matige wind, nog steeds uit die noordoostelijke richting.
4: Ja, vandaag een aardige temperaturen met 28, misschien wel 29 graden. Maar is dat de warmste dag van de week?
7: Ja, het zou erom lopen. Ik denk dat morgen min of meer vergelijkbaar is. Kan eens een keer een gaatje schelen. Want morgen opnieuw droog, met opnieuw veel zon. Die matige noordoostenwind lijkt langzamerhand wel een passaatwind. Want er blijft nog uit het noordoosten waaien. Flink wat zon, ik zei het al. Een loffendag weer een paar kleine stapelwolken. Opnieuw een kleine kans op een hele lokale onweersbui. Dat moeten we een beetje in de gaten houden. En kijk je naar de donderdag. Eerst dachten we dat het nog echt tropisch zou worden. Maar de laatste berekeningen laten net een gaatje minder worden. 27, 28 graden met iets meer bewolking. Ook flinke zonnige periode. Het zal waarschijnlijk wel weer op de meeste plaatsen droog blijven. Dus die tropische grens pakken we niet. Nou, daar zullen veel mensen misschien ook wel blij mee zijn. Maar heerlijke temperaturen van 28, 29 graden.
4: In het zuiden van het land zitten ze daar overheen, hè?
7: Ja, daar komen ze elke dag aan die grens van 30 graden. Ja. Vandaag ook weer in Zuid-Limburg 31, misschien wel lokaal 32 graden. Dat sluit natuurlijk weer aan boven de hitte. Hoewel het nou iets afneemt boven Frankrijk. Met het zuidoosten van Frankrijk 8, 39 graden. Lokaal zelfs 40. Ja. Dus we hebben ook wel, wat dat betreft, zitten we steeds een beetje aan de rand. We hebben natuurlijk het voordeel wat mij betreft met die noordoostenwind. Dan komt die lucht over de Noordzee heen. En ja, 's ochtends heb je dan af en toe bewolking. Maar het is wel ons nationaal koelsysteem, noem ik het wel eens. Ja. Want het zorgt er wel voor dat die echte hitte, tenminste als die wind zuidoost is, ons niet echt kan bereiken.
4: Ja, precies.
7: Of wel noordoost is.
4: Noordoost, inderdaad. Ja, ja, hey, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
7: Gaan we doen.
4: Dag Gert. Verkeersinformatie is er op de A32. Heerenveen richting Meppel moet je rekening houden met bijna 3 kilometer tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid. Is de meedoelpas in het OV misschien iets voor jou? Hoor je zo.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Rush en Give Me The Night.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: De landelijke leeftijdskorting voor 65-plussers voor bus, tram en metro stopt vanaf volgend jaar. Voor Drenthe zou dat betekenen dat ouderen niet meer goedkoper met de bus kunnen reizen. Een oudere die het niet breed heeft is de 78-jarige Beatrix Schilkerke uit Assen. Zij vreest dat het verdwijnen van de OV-korting grote gevolgen heeft.
2: Een stuk vereenzaming en vooral mensen met een enkele AOW met een heel klein pensioentje. Nou, dan kun je gewoon thuis blijven. Ik heb geen kinderen, dus er zijn geen kinderen die kunnen komen halen met een auto of wat dan ook. En ik denk vooral mensen op het platteland, nou, dat is echt, dat wordt een drama. Je zit te verpieteren.
0: Ja, ze vreest dus voor een isolement, deze 78-jarige Beatrix Schilkerke. En straks mogen gemeenten en vervoerders zelf bepalen welke doelgroep er korting krijgt. Zo wil het OV-bureau Groningen en Drenthe een alternatief bieden door speciale meedoepas. Directeur Rosalinde Hoorweg van het OV-bureau Groningen Drenthe, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is een meedoepas?
3: De meedoenpas is een pas die mensen in staat stelt om buiten de spits gratis te reizen met bus en regionale trein. Dat kan dus in Groningen en Drenthe met de regionale trein en in Drenthe vooral ook met de bus.
0: Niet eens korting, maar helemaal gratis.
3: Ja, althans, dat wordt dan betaald door de gemeente, maar de reiziger reist gratis.
0: En hoe snel
3: kan... En we kennen deze pas al in twee gemeenten in Groningen. De gemeente het Hoge Land en de gemeente Eemsdelta. En de inzet van het OV-bureau en de provincie Drenthe is nadrukkelijk om deze ook in de Drentse gemeente te gaan invoeren.
0: Ja, hoe snel kan dat gebeuren?
3: Ja, dat zijn we een beetje afhankelijk van de medewerking van de gemeenten. We hebben goed contact al met ze. Ik hoop dat we dat vanaf begin volgend jaar kunnen realiseren.
0: Ja, want heeft u enig idee hoe die gemeenten daarin staan hier in Drenthe?
3: Op zich positief. Ze zien dat dit mooie gelegenheid is voor mensen om wel mobiel te blijven. We weten ook van gebruikers van deze meedoenpas dat het letterlijk hun wereld vergroot. Het stelt ze in staat om mantelzorg te verlenen of vrijwilligerswerk te doen. Het kan ook helpen om naar betaald werk toe te komen. Alleen gemeenten hebben wel hulp nodig, ook in financiële zin. En daarom ben ik in ieder geval heel blij dat in de Staten van Drenthe er voor 2 jaar... 2 keer €1 miljoen is gereserveerd. Dus hopelijk helpt dat om samen dit voor elkaar te gaan krijgen.
0: En daarmee kan deze pas worden ingevoerd of moeten gemeenten dan toch nog zelf iets bijleggen? Want u zegt, gemeenten hebben financieel hulp nodig. Hè? Die hebben geen goed jaar financieel gezien. Hè? Komt al het geld van de provincie nu of moeten gemeenten toch nog iets bijleggen?
3: Het ligt er een beetje aan welke condities we met elkaar gaan afspreken. Het is ook een beetje een technisch verhaal. Ik denk wel dat gemeenten daar zelf ook een deel aan moeten bijdragen. Maar deze bijdrage vanuit de provincie Drenthe gaat zeker helpen.
0: Ja. Dan zouden bijvoorbeeld ouderen, zoals deze mevrouw Geelkerken, dus gratis met de bus kunnen. Maar dat kan dan in Drenthe en Groningen. Hoe ziet dat dan voor de rest van Nederland?
3: Ja, ik ben blij dat u die vraag stelt. Wij zijn al een tijdje op weg, dus wij zijn overheden en vervoerders, om samen met het Rijk te kijken naar een landelijke meedoenpas. Die kent voorlopig de titel Onderwegpas, maar dat is hetzelfde. Wij waren daar vorig jaar een heel eind mee. Uiteindelijk is dat niet gelukt en heeft het vorige kabinet daar een streep onder gezet. Maar ik hoop dat onze nieuwe staatssecretaris, mevrouw Bertram, toch nog aanleiding ziet om hier nog eens naar te kijken. Want dan zou je voor alle mensen in Nederland een gelijke pas hebben. En zijn mensen dus niet afhankelijk van de precieze voorwaarden die iedere gemeente stelt.
0: Ja, want als mevrouw Geelkerke zo'n pas zou krijgen, wil dat zeggen dat ze in Drenthe en Groningen dus gratis met de bus zou kunnen. Maar wil ze Overijssel in, dan zou ze weer moeten betalen. Zoals ze nu voor staat.
3: Klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, we gaan
3: kijken. Met een landelijke onderwegpas dus niet. Dan zou dat veel meer mogelijkheden bieden.
0: We gaan kijken hoe gevoelig ze daarvoor zijn in Den Haag. In ieder geval dank voor vanochtend, Rosalinde Hoorweg van het OV-bureau Groningen Drenthe.

0: moeten wat voor doen. Work for that love. Tangerine was het. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Begin in eigen land, want ziekenhuizen hier bij ons in Nederland gaan een gevoelig type abortussen uitvoeren. Het gaat om de afbreking van zwangerschappen tussen de 22e en 24e week. Dat lezen we onder meer in het AD en het Parool. Is ook toegestaan, hè, tot 24 weken.
1: Ja, maar het gebeurt in de praktijk nauwelijks. En dat heeft dan te maken met de sociale of de medische indicatie. Dus voor een sociale reden wordt het over het algemeen niet gedaan, maar wel met een medische indicatie. Maar bij deze pilot gaat het dus wel om een sociale reden, waarbij ze 4 zwangerschappen tussen de 22e en 24e week gaan afbreken bij een ziekenhuis in Amsterdam. Is dus een pilot. Ja, meestal eigenlijk als er geen medische indicatie is, wijken de vrouwen nu noodgedwongen uit naar bijvoorbeeld Spanje of naar Engeland. Ja, ja. Soms zelfs naar Amerika, waar het natuurlijk ook heel omstreden is, maar in sommige staten wel kan. Ja. Moeilijk onderwerp eigenlijk ook.
0: Ja,
1: 24 weken. Je hebt ook kindjes die zo vroeg geboren worden, die ze nog weten te redden ook.
0: Ja, ja, ja, ja. Goed, gaan we naar over kinderen gesproken. Meer dan 200 kinderen in Nederland die geen vaste voogd hebben. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door personeelstekort niet altijd. En dat leidt tot veel onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
2: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind.
0: Ja, jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft terug wil brengen. In Amerika dan zijn honderden mensen de straat op gegaan, Herma, om te demonstreren tegen ICE, hè?
1: Ja, inderdaad, de immigratiedienst daar. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen, maar ja, bewijs daarvoor ontbreekt en dat maakt de gemoederen nogal verheerlijk.

0: in Texas een Mexicaan gedood, ook bij zo'n verkeerscontrole.
1: Van Amerika gaan we naar Noorwegen, want meer dan 100.000 Nooren die hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. Zijn ze dan wereldkampioen geworden? Nee hoor, ze liggen eruit. Maar blijkbaar ontzettend trots op de voetballers.
0: Het voelt voor hun misschien wel alsof ze wereldkampioen zijn geworden. De voetballers verloren natuurlijk van Engeland, maar ze zijn ontzettend trots daar in Noorwegen. Want het was voor het eerst dat de Nooren de kwartfinale van een WK wisten te behalen. Dus gingen de fans massaal roeien.

0: Ja, wij Nederlanders hebben ons misschien onsterfelijk gemaakt daar met onze Oranje Mars. Maar de Nooren, nou, die hebben ook echt wel indruk gemaakt met hun
1: absoluut,
0: roem.
1: Absoluut. En ze krijgen een rondrit door de stad volgens mij. Ze gaan nog naar de koning daar, hè?
0: Ja, daar zijn ze al inderdaad geweest. Okay. Ze zijn ontvangen door koning Harald en zijn familie. En Haaland is natuurlijk de meest opvallende speler, de topspeler daar. Die had nog een toeristenwinkel in Amerika leeggekocht. Want hij kwam het vliegtuig uitstappen met een opgezette wasbeer. Inclusief dat hij zelf een cowboy hoed op had, cowboylaarzen aan. Dus heeft genoten in Amerika, volgens mij.
1: Ja. Hey, vanavond gaat het WK verder. Welk duel hebben we vanavond?
0: Ja, de eerste halve finale. Dus het gaat nu echt wel ergens om. Om 9:00 staan Frankrijk en Spanje tegenover elkaar. En dan morgen natuurlijk deel 2, de tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië. Nou, wil je al een gokje wagen? Wat gaat de finale worden?
1: Oeh, deze is heel... Ja, het wordt ook steeds lastiger. De Argentijnen, denk ik.
0: Zeg ik ook.
1: En ik denk dan Frankrijk.
0: Ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja?
0: Ik denk ook Frankrijk, Argentinië.
1: We gaan het zien.
0: Ja.
1: Afwachten geblazen. Misschien wordt het wel Engeland, Spanje. Zou ook grappig
0: zijn. Ook mooi.
1: Tot zover. Dit is Bouke.

0: DTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. DTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
8: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
7: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
9: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
7: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Op de A32 loopt het van Steerveen richting Meppel. 2,5 kilometer tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid.
11: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
12: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
13: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
14: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
15: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
6: Radio Drenthe.
16: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
17: Goedemorgen Drenthe. Dinsdag 14 juli is het. De brand afgelopen nacht in een rietgedekte boerderij in Ansen is geblust. In verband met die brand is rond 6 uur een NL-alert afgegeven. Bewoners van het huis waren thuis, maar bleven ongedeerd. Het is nog niet duidelijk hoe die brand in Ansen is ontstaan. Bewoners die gisteren geëvacueerd zijn bij de brand in het centrum van Meppel, die konden afgelopen nacht weer in hun eigen bed slapen. Door die brand in een slagerij is dat hele pand verwoest. De gevel staat nog wel overeind. In het centrum van Meppel was die brand dus. Veningen maakt zich op voor 1000 paarden en nog veel meer mensen voor het jaarlijkse Concours Hippique. Gaan we het zo over hebben. We blikken ook vooruit op het nieuwe seizoen in het amateurvoetbal, want die ziet er wel wat anders uit dan voorheen. En onze Robert, die trapt de trekker zo weer aan. Hij gaat van Dwingelo naar Bovensmilde.

En daar heeft u schier weer bij. Veel zon vandaag. Vanmiddag ook wat kans op stapelwolken. Er staat een matige noordoostenwind bij 28 of maximaal 29 graden.

0: Nieuwjaarsnodiging op deze dinsdagochtend, 9 minuten over 8. Wat jij, Let's Dance the Cats.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Zou jij het kunnen zo vroeg in de ochtend al even lekker dansen, Robert? Een heel goede morgen.
3: Nee, ik ben niet zo'n danser. Er is heel wat bier in voordat ik de dansvloer betreed.
0: Dat had niks met de vroege ochtend te maken. Dat wil ook op de late avond niet. Nee, ik snap me weer.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja. En gisteren, jouw eerste dag op de Trekker. Hoe was die eerste dag?
3: Nou, het was vooral eerst even wennen aan die Trekker. Ik ben natuurlijk maak ik indruk dat ik een boerenjong ben of een van het platteland. Maar de Trekker in, dat is niet mijn dagelijkse kost. Dus ja, dat moest eerst even eraan gewonnen. En ik raak aardig vergroeid met het Trekker. Het is een aardig gehobbel. Dus de balans tussen de zeg maar 21 en 24 kilometer per uur. Dat moet een beetje, dat moet precies tussen gaan zitten. Maar dan is hij zo stabiel mogelijk, zeg maar. Anders is het een gebonken gedoe. Ja, en verder, het verband. Was mij echt nog steeds, jullie, je zult dit nog wel weten van vragen van de Trektocht, dat wij dan een oproepje doen, hè, en van God, hij ons over het mat hebben wilt voor een kop koffie, ga dan even aan de straat staan. Nou, werkelijk waar, er bent meerdere plekken geweest waar mensen de huizen uit kwamen rennen met een kop koffie.
0: Ach,
3: en dat denk ik, ja, dat je zo'n impact nog hebt, zeg maar, als regionaal omroep, dat toch wel iets, dat vind ik toch wel heel erg mooi.
0: En dat je dan in zo'n provincie mag wonen en werken, hoe lekker is dat?
3: Ja, ja, zeker toch? Weten.
0: Ja, jij vertrok vanuit de Ruinen, Robert, hè? En toen kwam je onder meer terecht in Lee, bij kinderdagverblijf Hupsalee. En daar viel je met de neus in de boter, want je kreeg droge worst aangeboden.
3: Welke is varken? Ik denk dat het donkere is dan rund. Ja,
4: klopt, dat heb je helemaal goed.
3: Donker, ik mee mijn kennen.
4: Licht is van de varkens.
3: Dan moet je maar gewoon een stukje proberen. Welke raad jij aan?
4: Ik zou beginnen met de rund en dan afsluiten met varken.
3: Nou, dan doen we dat. Niks onsmakelijker dan op radio eetgeluid maken, maar toe maar, het is niet anders. Nou, niet verkeerd. Dat kan ik alvast beloven. Ik heb een hartstikke droge bek, mag ik niet zeggen, van op die Trekker rijden. Ik kreeg hem niet voor. Veel te weinig gedronken
4: snel
3: vandaag.
4: Veel te veel
3: koffie. Nee, ik kal rustig deur.
4: Heerlijk melk hebben staan, als je dat wil.
3: En nou gaan we de vark proberen.
4: Proberen.
3: En had de vark ook een naam? Hoe heet het varken?
5: Ed en Fred.
3: Nou, dan zullen we eens even kijken hoe Ed en Fred smaken. Je kreeg commentaar op. Maakt niet uit.
4: Ja.
3: Dus het vetter, hè?
4: Ja.
3: Ah, heerlijk.
4: Dus hier wel de favoriet.
3: Dat snap ik wel.
4: Ja.
3: Ook die van mij.
4: Ze hebben een goed leven gehad, dus dat scheelt.
3: Nou, eigenlijk is het alleen maar mooi, hè? En je weet wat ermee gebeurd is. Ja. Dit is eigenlijk waardevoller.
0: Ed en Fred, ja, die kwam je zomaar tegen op je rit vanuit de Ruinen richting Lee, Robert. Maar het smaakt goed, begrijp ik.
3: Ah, fantastisch. En het is ook eigenlijk, ja, het heeft wel iets cruus, hè, dat je dieren die op een naam geeft. Maar eigenlijk is het ook wel weer heel mooi dat die varkentjes waar die wassen van maakt bent, die zwienen was dan, dat die gewoon een fantastisch leven daar had op de boerderij. En dat kinderen ook zien wat voedsel wegkomt. Dus het heeft ook wel weer iets educatiefs.
0: Je ging naar Dwingelo. Hoe was de ontvangst daar?
3: Nou, ik moet je, zoals jij mij kent, moesten we er nog een flink ding jagen om überhaupt op die te komen. Dus 5-3 kwamen wij met de Trekker Dwingelo binnen knappen. En daar stond alleen op ons te wachten een mevrouw Uurt Ansen van de zorginstelling, die heel graag even ons wou zien. Dus die hoort dan nog even ontmoet. Maar we komen vandaag nog een keer door Dwingelo heen, want daar staat men natuurlijk.
0: Ja.
3: En dan giet de route, geloof ik, moet ik even denken, op Dieveran, dan op Hoger Smilde aan, van Hoger Smilde naar Hieken. Nee, Oranjeko is nog, dan Hieken. Hieken, Smilde en Smilde, Boomsmilde. Nou, ik weet niet of je een beetje topografisch onderlegd bent, maar dat is alles behalve één rechte streep. Dus wij meanderen als het ware met die karavaan door de provincie heen. Dus dat wordt weer spectaculair.
0: Lekker, hartstikke mooi. En als mensen weer het huis uit rennen met koffie, dan stop jij wel even. Denken.
3: Altijd welkom. Ja, want je hoorde het mij net al zeggen, de dreuge bek. Zeg maar, als je op die Trekker zit en de schrale windvol zon, zeg maar, waait je al in het gemoed. Dan heb je wel zin in een beetje verkoeling of wat te drinken. Dat is dan wel lekker. En dan mag best koffie weten. En helemaal smorgens.
0: En het wordt 8, 29 graden, dus je kunt wel wat gebruiken, jongen. Ik wens je heel erg veel plezier. Vandaag eerst door Dwingelo en langzamer zeker al meanderend door Drenthe richting Boven Smilde. Robert, veel plezier.
3: Yo.

0: is 17 minuten over 8. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We zijn er tot 9 uur met nieuws, weer en verkeer. En blikken vooruit op ZH De Wolde. En dan heb ik het over paardensport. Het jaarlijkse evenement. Het begint donderdag allemaal weer in Veningen. En daarbij komen iets van 1000 paarden naar Veningen toe. En heel veel ruiters, internationale ruiters. Voorzitter Michel Broek, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit welke landen komen die ruiters met hun paarden?
1: Uit Amerika, Canada, Duitsland, Frankrijk, de bekende paardenlanden. Dus overal.
0: Is dat eigenlijk al wat jullie gewend zijn, dat ze van heinde en verre naar Veningen toekomen?
1: Ja, in zekere zin wel. Alleen we hebben dit jaar wel meer internationale ruiters dan Nederlandse ruiters. Dus dat is wel iets nieuws.
0: Dat is voor het eerst dat gebeurt?
1: Ja. Ja.
0: Wat maakt dat het evenement nou zo aantrekkelijk is dan voor internationale ruiters?
1: Ja, dus de breedte sport die kan samen met de internationale sport kunnen ze samen tegen elkaar de strijd aanvechten. En dat maakt het wel uniek, denk ik, dat een paardensport evenement dat biedt de breedte sport en internationale sport samen.
0: Het evenement duurt 8 dagen, verdeeld over 2 weken. Donderdag begint het allemaal, maar je zou ook kunnen denken, we gaan een dikke week hard buffelen en dan hebben we het in 8 dagen wel klaar. Waarom is dat verdeeld over 2 weken?
1: Oh, dat zijn gewoon dat zijn internationale regels.
0: Ja?
1: De internationale wedstrijd duurt 4 dagen en dan, dat is het dan ook. En dan kunnen blijven en dan beginnen we weer op de donderdag. Dus het is reglementair zo bedacht dat het 2 keer 4 dagen is.
0: Dat is voorgeschreven als het ware?
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Nou is het 28, 29 graden, morgen ook weer. Maakt dat nog uit dat het bijna tropisch is in Veningen?
1: Nou ja, we hebben voor de aankomsten hebben we dat mensen eruit is allemaal vroeg aan kunnen komen. Zodat de paarden nog enigszins met aangename temperaturen kunnen reizen. En dan vervolgens hebben we vele aansluitpunten voor ventilatoren in de stallen. En we hebben een overdekte tent voor de schaduw. Daar hebben we ook wel veel ventilatoren, of 2 grote ventilatoren, die daar de koele luchtstroom bevorderen. En zodra ze het voortrein af kunnen ze gelijk naar de douches.
0: Ja, waar kijkt u nou het meest naar uit in deze komende 2 weken?
1: Topsport. Kijk, wij zijn gek op paardensport. En het mooiste is natuurlijk als heel veel mensen op de tribune zitten en je een goede winnaar hebt. En dat er gewoon geen ongelukken zijn gebeurd. Dat is natuurlijk waar we naar uitkijken.
0: Ja. Hoeveel bezoekers verwacht u?
1: Normaal, andere jaren hebben we een beetje tussen de. Over het hele weekend 5000 bezoekers. Dat zou mooi zijn dat we dit jaar ook weer hebben, natuurlijk.
0: Nou,
1: ondanks het mooie weer.
0: Ja, ondanks, of misschien wel dankzij, wie zal het zeggen. Ja.
1: Ja,
0: Michel Broek, alle puntjes al op de i of moet er nog het een en ander gebeuren?
1: Nee, alles zit er bovenop. Ja,
0: u bent goed. Er klaar voor, ze kunnen komen.
1: Ze kunnen komen.
0: Voor de komende 2 weken, CH De Wolde, Michel Broek, voorzitter, dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Simon. En you can call me Al.
1: Maak kans op een helikoptervlucht.
2: Tijdens de Classic GP.
0: Ja man, helikoptervlucht, hoe zit dat? Nou, je kunt nog meer winnen, Herma. Ook kaarten natuurlijk voor die Classic GP.
3: Klopt inderdaad, zondag 30 augustus is dat op het TT-circuit. Ja. En ja, als je van oude auto's houdt, nou, dan zit je denk ik op de goede plek.
0: Nou, inderdaad.
3: Is zo'n helikoptervlucht? Motoren. Zou jij het durven?
0: Ik sta er niet op te trappelen, maar ik zou het wel doen, denk ik.
3: Ja, lijkt me fantastisch. Maar,
0: Ja, nee, ik stap op een vliegtuig in, dat maakt niet uit. Mijn vader vond het heel spannend bijvoorbeeld. Die is nooit het vliegtuig ingegaan, hoor.
3: Nee, mijn moeder ook niet.
0: Die vond het helemaal niks. Maar nee, dat doe ik wel, want ik wil ook ergens anders kunnen komen, zomaar zeggen.
3: Ja, maar een helikopter is denk ik toch wel weer anders.
0: Is inderdaad, je zit met een neus op het raam, zomaar zeggen. Ja. Hè? Dat is ook weer het mooie raam. Ja. Je kijkt ook bijna recht naar beneden, dat idee.
3: Ja.
0: Ja. Maar goed, ja, prachtig, want die helikoptervlucht gaat over het TT-circuit. Het circuit waar die Classic GP dus is. Zondag 30 augustus kun je erbij zijn. Je kunt dus kaarten winnen met ons spel. Kaarten om die oude motoren, die klassieke racewagens te zien op het circuit. Dat alleen al is hartstikke mooi. En één van die winnaars van de kaarten, die wint nog zo'n helikoptervlucht. Nou, wat moet je ervoor doen? We zijn ook met het spel een beetje teruggegaan in de tijd. De tijd van het Polygoonjournaal. En deze nieuwslezer die omschrijft een groep, een artiest, een band, noem het maar op, aan jou de vraag. Over welke, in dit geval, groep heeft hij het?
4: Deze groep wordt aan het einde van de jaren 60 opgericht door Peter Green. In de daaropvolgende decennia wisselt de samenstelling menigmaal. Onderlinge meningsverschillen en roerige gebeurtenissen tekenen de geschiedenis van het gezelschap dat desondanks een indrukwekkende reeks klassiekers op zijn naam brengt.
0: Zeker heel veel klassiekers die we ook met enige regelmaat nog draaien hier op Radio Drenthe. Heb je enig idee om welke groep het gaat? Dan zou ik appen of bellen, want dan maak je dus kans op kaarten voor de Classic GP op zondag 30 augustus op het TT-circuit. En natuurlijk op die helikoptervlucht. Succes!

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
7: 8:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Hè, maar zet het op een rijtje. Ja, grote brand afgelopen nacht en ook nog vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansem. Tegen 7:00 werd het sein brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL-alert verstuurd. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt en de brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
8: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan spuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus ja, dat is de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
7: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd naar de grote brand in het centrum van gisteren. Die brand ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer naar huis. Als door een wonder bleef de brand vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp vanochtend.
9: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, er zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Wat is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
7: Voor grootschalige bankhelpdeskfraude vanuit Drentse vakantiehuisjes zijn 3 mannen in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar. Het drietal uit Groningen en Leeuwarden lichten vooral ouderen op. In totaal maakten ze ruim €100.000 buit. De verdachten werden betrapt op een park in Gasselte-Nijveen, maar waren eerder ook actief vanuit vakantiehuisjes in Emmen, Orvelte en Appelscha. De rechtbank in Assen legde de verdachten vorig jaar nog celstraffen op van 3,5 en 4 jaar. 3 verdachten gingen in hoger beroep, maar ook het gerechtshof vindt dat er voldoende bewijs is voor fraude en deelname aan een criminele organisatie. En rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel gelden strengere nieuwe veiligheidsmaatregelen. Terrein is officieel aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dit betekent dat er extra camera's worden geplaatst, er meer toezichthouders komen en dat er vanaf nu preventief gefouilleerd mag worden. De maatregelen volgen op incidenten door een kleine groep overlastgevers. Vluchtelingen mogen daarnaast vanaf morgen niet meer buiten wachten. Ze krijgen overdag binnenopvang bij een nabijgelegen pand met strikte huisregels. En dan worden ze 's avonds naar nachtlocaties gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws in het kort. Maar alles kun je natuurlijk terugvinden via onze app en op rtvdrenthe.nl.
10: En zo is het, Herman, dankjewel. Wat is het weer dat we erbij gaan krijgen? Bijvoorbeeld bij de Drentse Fiets Vierdaagse en natuurlijk ook bij onze trekkertocht. Want Robert is op pad en die hoopt er wel een beetje lekker weer bij te hebben natuurlijk. Maar volgens mij zit dat wel goed, of niet dan, Geert Voerman? Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Judith. Ja, dat zit wel goed, want kijk je nu naar Drenthe, dan is het echt helemaal onbewolkt. Een uurtje geleden zag je nog een heel klein beetje bewolking in het zuiden. En die temperatuur is al heerlijk aan het reageren. Emma Kompaskim had het 19 graden. Roderes, die zat net op de 20+. En dat blijft vandaag zo in die zin dat de temperatuur verder gaat oplopen. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tussen rond die 28 graden. Regionaal misschien wel 29 graden. Veel zon. De bovenlucht is wat licht onstabiel. Dus in de loop van de ochtend en vanmiddag kan hier en daar wat fel de middelbare bewolking ontstaan. Of een paar stapelwolken. Ik denk wel dat het droog blijft. Een hele kleine kans dat er een bui langs de oostgrens ontstaat. Maar ik denk zo goed als droog op de meeste plaatsen. En een wind die uit het noordoosten komt. Een matige noordwestenwind. En vanavond nog lekker warm. Temperaturen tot zonsondergang boven de 20 graden. Vannacht uiteindelijk ergens tussen de 14 en de 16. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Dus opnieuw gaan we een zomerse dag bijschrijven. De vijfde op rij, geloof ik, bijvoorbeeld voor Hoogeveen.
10: Ja, en laat die noordoostenwind maar bij, zou ik zeggen. Want ik vond dat gisteren wel lekker verkoelend, hoor.
11: Ja, het is lekker verkoelend. Die lucht is ook niet extreem vochtig. Hè. Het is droog is een groot woord, maar toch relatief droog. Mm-hmm. En dat maakt het voor het gevoel een stukje frisser. En gisteravond was dat het geval, eergisteravond was het geval. Zul je vanavond ook zien. En morgen eigenlijk min of meer hetzelfde. Dat betekent droog, flink wat zon. Wat lokaal wat bewolking in de loop van de dag. Vooral in het oosten van de provincie. Een kleine kans op een bui. Vergelijkbare temperaturen, 27, 28 graden, misschien lokaal weer 29 graden. En je wordt op je wenken verdiend, of gediend moet ik zeggen. Want in de loop van de dag komt die noordoostenwind weer bij, een matige noordoostenwind.
10: Ja, eigenlijk een prachtige zomervakantieweek, hè? Echt hoogzomer.
11: Hoogzomer en dat gaat nog even door. Je ziet heel langzaam maar zeker, wordt er wel een beetje aangeknaagd. Donderdag. Opnieuw zon, misschien net weer wat meer bewolking. Temperatuur een graadje minder. En vrijdag gemiddeld 25 graden. Die wind gaat dan langzaam naar het noordwesten toe. Er komt wat meer bewolking. Ook nog steeds zon. Ja. We hebben het over 25 graden. Is nog steeds die zomerse grens. Mm-hmm. Kleine kans op een bui. En zaterdag en zondag komt die noordwestenwind er wat meer bij. En dan gaan we richting normaal. Zondag denk ik nog een graad of 20, 21. Wolken. Af en toe zon. Dat wisselt elkaar met af. Normaal Nederlands zomerweer. En misschien dat de zondag weer eens ergens een bui gaat vallen.
10: Oké. Dankjewel. Heb een mooie dag en we horen je later weer, Gert.
11: Ja, gaan we doen.
10: Hoi hoi.
11: Hoi hoi.
10: Verkeersinformatie, één file in de regio. Die staat opnieuw op de A32 Heerenveen richting Meppel. 2,5 kilometer tussen Meppel-Noord en Meppel-Zuid. En VOW wint kaarten voor die Classic GP en maakt kans op een helikoptervlucht. Dit is de opgave.
12: Deze groep wordt aan het einde van de jaren 60 opgericht door Peter Green. In de daaropvolgende decennia wisselt de samenstelling menigmaal. Onderlinge meningsverschillen en roerige gebeurtenissen tekenen de geschiedenis van het gezelschap dat desondanks een indrukwekkende reeks klassiekers op zijn naam brengt.
10: Ah, maar welke groep is het met die vele klassiekers? Laat het weten op 0592 33 11 88.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl. Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Goedemorgen Drenthe.

0: moet wel een heel bijzonder gevoel zijn, inderdaad. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Het kan je zomaar gebeuren, Marga de Jong uit Builen. Een heel goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ben je een beetje van dansen?
3: Ik was wel van het dansen en eigenlijk nog wel hoor. Als ik een goede plaat of zo hoor, dan heb ik altijd wel zin om een beetje te gaan swingen, ja.
0: Ik vroeg het vanochtend ook aan Robert. Nou, die moet je niet bellen om te dansen, kan ik je vertellen.
3: Nee, hè?
0: Nee. Hey Marga, we gaan spelen om kaarten voor de Classic GP. Heb jij die ooit zien rondrijden, die klassieke motoren en auto's?
3: Ik heb wel eens voorbij zien komen, ja. Ja.
0: Live, in levende lijven, op het circuit in Assen ook?
3: Nee, dat niet.
0: Oeh,
3: nee,
0: dat zou zomaar kunnen gebeuren op zondag 30 augustus.
3: Oké.
0: Okay. Ja. Want we gaan twee kaarten weggeven en misschien wel aan jou. Dit is de opgave.
4: Deze groep wordt aan het einde van de jaren 60 opgericht door Peter Green. In de daaropvolgende decennia wisselt de samenstelling menigmaal. Onderlinge meningsverschillen en roerige gebeurtenissen tekenen de geschiedenis van het gezelschap dat desondanks een indrukwekkende reeks klassiekers op zijn naam brengt.
0: Maar welk gezelschap is dat, Marga?
3: Nou, dat is Fleetwood Mac. Ik hoorde al... Ja...
0: Hartstikke goed. En wat hoorde jij?
3: Ik hoorde Peter Green zeggen. Ach. En toen belde ik gelijk, want ik wist dat hij het opgericht had.
0: Ja, hartstikke goed. En dat betekent dat jij voor het eerst op het circuit in Assen klassieke motoren en auto's gaat zien, Marga.
3: Oké.
0: En heb je wat met een helikopter?
3: Nou, eerlijk gezegd eigenlijk niet, want ik heb hoogtevrees en ik heb vliegangst.
0: Lekker dat je mee hebt gedaan, want je maakt kans op een helikoptervlucht, Marga de Jong. Hey, hoe dan ook, dat gaan we allemaal vrijdagmiddag horen bij René wie het wint. Maar in ieder geval ontzettend veel plezier op 30 augustus bij die Classic GP.
3: Nou ja, dat komt vast in orde. Dat lijkt me dan nog wel leuk. En anders vindt iemand anders van de mannen dat wel leuk. Maar in ieder geval, ja, de lucht in, dat is denk ik niks voor mij.
0: Zullen we nog een uurtje verder praten of niet?
3: Nee hoor.
0: Marga, dank en tot ziens hè.
3: Jij ook bedankt hè.
0: En dit zijn ze dan al lang en breed begonnen. Fleetwood Mac op Radio Drenthe.

0: groep die we zochten. Fleetwood Mac en Don't Stop. We gaan voetballen, want de KNVB heeft de competities voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. En voor sommige clubs wacht een seizoen vol derbies. Andere Drentse clubs komen er op het oog bekaaid vanaf. Nou, ik ga het erover hebben met sportverslaggever Stijn Steenhuis, die hier is aangeschoven. Fijn dat je er bent, Stijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Best wat veranderingen dit seizoen. En dat komt door dat samengaan van die zaterdag- en zondagclubs. Hè? Leg even uit, hoe zit dat?
1: Klopt, dat was op landelijk niveau al zo. En in de eerste klasse ook, sinds 2 seizoenen geleden. Dan spelen inderdaad zaterdagclubs tegen zondagclubs. En dat was voorheen altijd gescheiden.
0: Ja.
1: En nu zijn daar de tweede en derde klasse ook bijgekomen. Dus die gemengd indelen noemt het KNVB dat. Dat is wel eventjes nieuw voor amateurvoetballers, wat doorgaans gewoontedieren zijn.
0: Is het fenomeen zaterdag- of zondagclub er dan af nu?
1: Op dat niveau wel. Je hebt wel je eigen voorkeur. En als je een zaterdagclub bent en je speelt tegen een zaterdagclub, dan gebeurt dat op zaterdag. Mm-hmm. Dus dat blijft nog wel overeind. Maar het is minder heilig en de scheiding is minder stevig dan voorheen.
0: En waarom is dat?
1: Om de afstanden te verkorten, dus minder reiskilometers, maar ook om interessante derbies te krijgen. Je krijgt bijvoorbeeld nu op derde klasse niveau Ruinen tegen FC Zuidwolde. Die speelden doorgaans nooit tegen elkaar. En nu dan wel. En dan is dat nog niet eens echt een derby. Maar bijvoorbeeld in Emmen krijg je Drentina tegen WKE 16. En die hebben elkaar vaak ontlopen in de competitie en gaan nu tegen elkaar spelen.
0: Ja, en waarom is dat belangrijk? Ja, om leuke potten te hebben waar meer op het spel staat, als het ware.
1: Ja, en ook waar mensen toch echt op afkomen. En de scheiding zaterdag-zondag, zoals ik al zei, is misschien in letterlijke vorm wel minder heilig dan voorheen. Dus het is een wat achterhaalde theorie. En dus ga je krijgen dat het toch minder uitmaakt zaterdag of zondag. En dat je Drentita tegen WKE 16 hebt. Ja. Wat gewoon een meer interessant affiche is dan zeg Drentina tegen FC Zuidwolde.
0: Ja, maar voor Drentina en WKE valt het dus goed. Hè? Ze hebben een mooie derby in Emmen. Maar geldt niet voor elke club, hè?
1: Nee, er is wat chagrijn in de kop van Drenthe vooral. Ik ben gisteravond naar de uitzending van de FACO-podcast geweest. En die hebben het over al het amateurvoetbal in de kop van Drenthe. En het blijkt toch dat in die regio men minder te spreken is over de competitieindeling. Je hebt bijvoorbeeld op derde klasse niveau heb je 3 Drentse amateurvoetbalclubs. Dat zijn ONR, FC Zuidlaren en SVZ uit Zeien. Dat is allemaal in datzelfde gebied. En die spelen allemaal in een andere competitie. Dus die gaan elkaar rondlopen. Bijvoorbeeld Zuidlaren gaan niet tegen SVZ spelen. Terwijl ze daar met dat weekendvoetbal toch zich wel erg op hadden verheugd.
0: Maar hoe kan dat dan?
1: Ja, de KNVB moet indelen en die doen speelden prikjes op de landkaart. En dan moet je toch 14 of soms 12 clubs in een competitie hebben. Uh-huh. En ook bijvoorbeeld op vierde klasse niveau FACO, van de FACO voetbalpodcast zelf, die zijn doorgaans wat meer noordelijk georiënteerd. Dus die spelen liever tegen actief uit Eelde en tegen clubs uit Groningen, omdat de reisafstand minder groot is dan wanneer ze bijvoorbeeld dit seizoen naar CEC uit Emmer Kompaskuur moeten. Dus dan zit je 50 minuten in de auto in plaats van 10 minuten naar Eelde. Dus ze zitten vaak in dit geval niet bij actief in. En dat vinden ze heel zonde, dat vinden ze doodzonde.
0: Hebben ze bezwaar gemaakt?
1: FACO is de enige club in Drenthe die een bezwaar heeft gemaakt. En dan zegt de KNVB, oké, kom maar met een oplossing. En dan moet je wat creatief gaan zijn, hoe kun je ruilen. Maar zover gaat het niet komen. Dus voor sommige voetbalclubs uit de kop van Drenthe, ik noem bijvoorbeeld ook Annen, tweede klasser Annen, zit niet in bij bijvoorbeeld Gomes uit Norg. Maar die moeten ook eerder naar Germanicus Coevorden. Ja. En dat is een beetje pech, dat is dan toch je lot, omdat het puzzeltje moet kloppen van de KNVB. En bij heel veel clubs is dat gelukt. En bij een aantal clubs, bijvoorbeeld uit de kop van Drenthe, niet.
0: Naar welke derby kijk jij vooral uit?
1: Ik kom zelf uit Barger Kompas, dus ik ben meer Emmen georiënteerd. Dus ik heb het dan over WKE tegen Drentina, lijkt me heel interessant. Maar door dat weekendvoetbal krijg je bijvoorbeeld grote amateurvoetbalclubs als Rolde Boys, dat vaak op zondag speelt, tegen Germanicus, of Rolde Boys zelfs tegen Noordse Schut. Ja, voor het amateurvoetbalprogramma Onze Club zijn dat heel interessante affiches. Dus ik, als maker, ben ik heus tevreden. Maar ik snap het chagrijn in de kop van Drenthe ook. Ja,
0: lekker. Je hebt er nou al zin in, maar het is nog even vakantie, hè?
1: Ja, even vakantie, maar we hebben er al langzaam een beetje zin in.
0: Hartstikke goed. Stijn Steenhuis. Over het weekendvoetbal en mooie derbies hier in Drenthe. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: met het nummer op het Drenthe Songfestival. Ilse Scholte was dat en Minopa.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen met branden in Drenthe. Afgelopen nacht was er een grote brand in een rietgedekte boerderij in Ansen. Toen we belden met de veiligheidsregio Drenthe was net het zijn brandmeester gegeven. Even rond de klok van 7 gebeurde dat. Niemand raakte gewond bij de brand. De oorzaak is nog niet bekend. Blikte natuurlijk ook even terug op de grote brand van gisteren in Meppel. Verslaggever Stefan Klomp zag dat vanochtend de rust is teruggekeerd in de binnenstad. Maar van de slagerij waar de brand gisteren woedde is weinig meer over. Alleen de gevel staat nog overeind. En verder hoorde je dat Drentse ouderen zich zorgen maken over het schrappen van de leeftijdskorting voor 65-plussers in het OV. Het OV-bureau Groningen-Drenthe hoopt de zorgen een beetje weg te nemen door het aanbieden van een alternatief plan, namelijk de speciale meedoepas. Iedereen met een laag inkomen mag dan buiten de spits gratis met de bus of de regionale trein. Nou, de provincie stelt er in ieder geval 2 keer 1 miljoen voor beschikbaar, 2 jaren achter elkaar. En of gemeenten gaan meedoen, dat is nog niet zeker, maar daar zijn ze in ieder geval ook mee bezig om dat uit te zoeken. En we keken alvast even vooruit net naar het amateurvoetbal van het komend seizoen. KNVB heeft de competities bekendgemaakt. Er staan ons mooie derbies te wachten. Maar niet alle clubs zijn blij met de indeling, hoorde je net. Zo vinden wat clubs in de kop van Drenthe dat ze wel erg ver moeten reizen. Nou, dit nieuws, ander nieuws, je leest het natuurlijk ook altijd bij ons online. Op de app en op de website. Kijk maar even. Het is bijna 9:00, 9:02. En dat betekent koffie en keuvelen zometeen met Dimitris. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, wat ga je zo doen?
2: Ja, we hebben een druk programma. We hebben natuurlijk een trekkentocht. Maar we hebben het eerste uur ook tussen 9:00 en 10:00 met alleen maar nederpop. En we gaan de schatkist van Nederland openen. En daar zit een Frans tintje aan.
0: Oh, en dat op 14e.
2: Joe.
0: Nou, dat is niet voor niks, hè?
2: Nee.
3: Heb je al geoefend op begin van de revolutie?
2: Nee, ik heb geen woord Frans gehad op school.
0: Jullie wel? Okay.
2: Ja, zeker. Dat is afgeschaft, denk ik.
0: Nee, joh. Hij is niet afgeschaft.
2: Ja, dat was niet mijn niveau dat je dat had.
0: Nou, mooi dat je bent in ieder geval. Zometeen koffie en keuvelen met Dimitris en Herma. Veel plezier erbij. En tot morgen.

0: Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
6: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
5: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
7: We hadden graag op vakantie gewild en dan houdt het gewoon op.
8: Dat gaat nu niet?
7: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
8: Vakantieplannen aanpassen?
7: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
5: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
3: Met Dimitri.

Hey, goedemorgen, het is 8:08. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen. Staat de koffie al klaar bij je? Mijn naam is Dimitris Kops. Wim hoor je vandaag later op Radio Drenthe. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten hier in Koffie en Keuvelen deze dinsdagochtend. We geven zometeen kaarten weg voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Het hele weekend wordt er dan met oude racewagens en motoren geraced op het circuit. En misschien win jij wel een hele bijzondere prijs, namelijk een helikoptervlucht voor 2 personen boven het circuit. Hoe je dat allemaal kan winnen, dat vertel ik je later deze ochtend. En ook gaat de trekkertocht weer verder. Daarover hoor je zometeen Robert. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop. Muziek van de eigen bodem. Een Drentse Doezen-klassieker die goed aansluit bij de trekkertocht zometeen. En verder openen we de schatkist van Nederland met deze ochtend een bijzondere plaat van Peter Koelewijn. Dat kan ik alvast verklappen. En muziek onderweg van de Dolly Dots en René Vroger. En dit hier is Annemiek Drent.

0: Ieder jaar hoor je van 24 december tot en met Oudjaarsdag de Drentse Duizend hier op Radio Drenthe. En jij bepaalt zelf wat er in de Drentse Duizend staat. Ieder jaar kan je stemmen op je favoriete muziek. En zo wordt het de lijst Veur en Duur Drenthe. En deze weken zijn we natuurlijk druk met onze trekkentocht hier op Radio Drenthe. En daarom eens even kijken in de Drentse Duizend naar platen die daar mooi bij aansluiten. En ik heb er eentje gevonden. Ze ontstonden in 1990 in het café De Karre in Tuk. Dat is in de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. En het idee ontstond toen ze lekker aan het bier zaten en de jukebox in het café plotseling kapot ging en de stamgasten gewoon zelf maar eens even wat begonnen te zingen. Mannenkoor Karrespoor. Ja, ze stonden met Mooi Man in de Drentse Duizend vorig jaar op nummer
1: 313.

0: aardbeien bij Boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Goedemorgen, het is 9:55. Tijd voor de headlines uit het nieuws. Het nieuws van Drenthe. Een grote brand afgelopen nacht in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 vanmorgen was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond en de oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. In de binnenstad van Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd naar de grote brand van gisteren. Van de slagerij waar de brand in de ochtend uitbrak is weinig meer over. En 3 mannen uit Groningen en Leeuwarden zijn in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar voor bankhelpdeskfraude vanuit Drentse vakantiehuisjes. En voor het weer gaan we naar Gert Voerman.
7: Vandaag is er opnieuw veel zon met oplopende temperaturen. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo rond de 28 graden. Misschien lokaal wel 29 graden met een matige noordoostenwind. Wel in de loop van de dag wat stapelwolken. Het zijn kleine stapelwolken. Misschien een veldje met de baarbewolking, maar dan houdt het wel op. En vanavond, vannacht opklaringen. En het koelt af met minima tussen de 14 en 16 graden.
6: Zometeen op Radio Drenthe meer nederpop. Tot aan 10:00 alleen maar muziek van eigen bodem. Met Doris D. en Jan Smit zometeen.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Nu bij Dirk. Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.

0: De schatkist van Nederland.
1: Deze week staat de schatkist van Nederland helemaal in het teken van Frankrijk. En dan mag een nummer als Parlez-vous français natuurlijk niet ontbreken. Peter Koelewijn nam het op in 1986. Een vrolijke meezinger over een autorit naar Parijs. Waar zijn Frans niet veel verder komt dan un patie. Peter Koelewijn is een van de echte grondleggers van de Nederlandse rock'n'roll. Al sinds Kom van het dak af uit 1959 schrijft, produceert en zingt hij hits die generaties meegaan. En ook met deze knipoog naar Frankrijk bewijst Peter Koelewijn dat een goed verhaal en een aanstekelijk refrein tijdloos is.
0: De schatkist van Nederland.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. Je kan het allemaal bekijken op TV Drenthe, maar natuurlijk ook allemaal horen hier op Radio Drenthe. En deze week is Robert Oosting op pad. Robert rijdt van Ruinen naar Buinerveen in 5 dagen. En per dag legt hij dan ongeveer zo'n 30 kilometer af. En vandaag gaat Robert starten, als het goed is, in Dwingelo, hè Robert?
2: Ja, dat is helemaal goed. Wij staan hier nu op het brinkje van Dwingelo. Tussen de Igeboom, zeg maar, die nog enigszins roet van schaduw voorziet. Ja, en de trekker die heeft vannacht slapen bij Marketing Drenthe. En dat zit in het voormalige Planetron, geloof ik, aan de rand van het Dwingelde veld. En ja, daar heeft de trekker dus staan. Wij zijn inmiddels al een paar 100 meter verplaatst naar het centrum van Dwingelo. En ik meen dat er wat met de trekker mis was, want ik reuk eens een keer. Ik denk dat Ruuk wat verbrand. Ik kan niet helemaal goed plaatsen. Of nou de oliefilters waren, of rubber, of een rem die aanloopt. Nou, ik ben alleen maar onderzoek uit West. Met de trekker, de McCormick International 423, is helemaal niks mis. Ze ben namelijk hier ergens op dak aan het werk. Het dak leer aan branden, geloof ik. Was al eens even kijken. Goedemorgen. Oh, daar zit die mevrouw zo mooi te lachen. Ja, is hij hier zo heerlijk in zonnig? Het is te stralen. Ik denk, ik loop even mee toe.
3: Hallo.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wie ben je?
3: Ik ben Tineke Beuving.
2: Dag Tineke. En wat kon je doen? Ben je hier voor de winkel? Of,
3: Ik wil de winkel even in. En die is om 10 uur open. Dus,
2: Oh, je bent gewoon te vroeg.
3: Ik ben te vroeg, ja.
2: Heb je wat speciaals in het hoofd om te halen? Of gewoon in neuzen?
3: Ik wil even voor een cadeautje kijken. Dus dat wacht.
2: Een verjaardag of een aanzwaar.
3: Ja.
2: Nou, alvast gefeliciteerd dan met de verjaardag. We zullen de Tineke rustig laten zitten hier in Sunnegie. Ja, bedankt. Bedankt. Ik geloof dat hier de geur vandaan komt. Ja. Hier zitten de boosdoeners. Mooi. Ik denk de boel ziet in de brand, maar jullie zijn met het dak aan de gang. Ja. Ja. Tenminste, de kop neemt dak op of zo. Of,
4: Ja, we hadden op het pand hiernaast hadden we asbest.
2: Ja. En dat asbest, dat is niet best.
4: Dat is niet best.
2: Nee.
4: Asbest hebben we laten verwijderen. En het hele dak is eraf geweest. We hebben met het hele gezin nog even boven in de nok gezeten om even het mooie uitzicht te bekijken.
2: Ja, super.
4: Ja. Ja. En daarvoor moesten we dit afdakje ook slopen. Dus nu zeiden we, er moet er maar direct een goed afdak voor in de plaats. Dus vandaar.
2: De plaatselijke aannemer die was al drank met een rond dakleer en in de VW bed met een trekker.

0: Hij zegt, je ziet wel hoe laat of wat, zeg maar. Wat is nou de tip om het hoofd een beetje koel te houden dan met deze temperatuur? En dan met een mastiekbrander erbij. Nou, dat met goede tips, dat zullen wij vandaag ook maar ter harte nemen. Gewoon rustig doordoen, zeggen. Nou, succes ermee in ieder geval. Ik klalde de ladder weer af. En Dimitris, wij zullen maar eens even maken dat we op Diever aankomen. Want de route is als volgt. Dieverbrug. Diever, van Diever gaan we op Gildenbrug aan. Gildenbrug. Hoge Smilde, Oranje, Hieken. Ik denk via Lege Holleveen en Lege Holden naar Bobensmilde aan. En daar is onze bestemming. Dus we hebben nog een hele tippel voor de boeg. En we gaan gewoon maar eens even op Dieverbrug aan. Want ik geloof dat daar een hele leuke tip binnenkomt is. Iemand die nog melkt met melkbus. Nou, dat zit. Lusten met, Domiet. Wij gaan de trekker gewoon aantrappen en die kan het op.
1: Hartstikke goed. We houden contact, Robert. En succes.
0: Yo.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: De hele zomer gratis sporten?

0: in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers. Aan tafel.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Radio Drenthe.

0: Ja, het is toch lekker dat je een beetje cool krijgt op een dag als vandaag. Hè? Het wordt een warme dag vandaag. Alleen jammer dat je zo'n hele gang erachteraan krijgt.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Cool and the gang en fresh hier op Radio Drenthe. Het is 8:08. Goedemorgen, goedemorgen. Mijn naam is Dimitris. En Herma is er ook.
3: Ja, goedemorgen. Ik wou net zeggen, cool and the gang. Je hebt de boel gewoon goed aan de gang. Dat kan ook nog.
0: Dat kan ook, ja. Maar ik dacht, ja, een beetje koeltjes zo. Terwijl het 100.000 graden buiten is.
3: Nou, we zagen net Robert al vertrekken. Lekker met ook hoofd in de wind. Is ook lekker cool, denk ik.
0: Hij heeft dat mooi voor elkaar, ja, op die trekker. Want hij trekt met de trekker toch door onze mooie provincie. En dat is allemaal te bekijken op TV Drenthe. Ja, we zijn nu even aan het gymnastieken, maar als dat afgelopen is, dan schakelen we weer...
3: Straks gaan we weer gezellig meekijken daar.
0: Maar Robert, die gaat door de provincie. Hey, nu iets anders, iets leuks. Je maakt kans op 2 kaarten voor de Classic Grand Prix.
3: Ja,
0: en dan vraag je, wat is de Classic Grand Prix? Maar dan gaan ze met oude auto's en motoren gaan ze over het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus.
3: Zo gaan we van een oude trekker dus naar inderdaad andere oude voertuigen. Ja, ik zag ook echt legendarische Formule 1-auto's bijvoorbeeld. We hadden het al een beetje over. Jij bent ook wel een Formule 1-kijker, ik ook. Nou gaat mijn Formule 1-kijkgeschiedenis niet zo ver terug, denk ik, als dat deze auto's zo oud zijn. Maar dit is denk ik met fantastisch geluid ook.
0: Ja, dat moet heel mooi zijn inderdaad, ja. Ja, nee, dat... ook wel weer gevaarlijk natuurlijk, want vroeger hadden ze die halo niet.
3: Klopt, en nou is het natuurlijk niet zo'n wedstrijd waar het er zo om gaat als vroeger. Uh-huh. Met dat gevaar, maar inderdaad, het is een behoorlijk dodelijke sport ook wel geweest hier en daar. Is dat wel gebleken.
0: Ja.
3: Maar daar gaan we natuurlijk niet voor bij zo'n classic... Grand Prix, dat het daar gaat gebeuren. We gaan voor veiligheid. Maar in ieder geval prachtig om te zien. En vooral ook prachtig om te horen, lijkt mij.
0: Ja, het is dus op het TT-circuit in Assen. Zondag 30 augustus. We hebben hier 2 kaarten daarvoor liggen. Dan kan je al die oude racewagens en motoren bewonderen op het circuit. En we hebben ook nog een hele bijzondere prijs. Want als je wint, maak je ook nog een keer kans op de hoofdprijs. En dat is een helikoptervlucht voor 2 personen boven het circuit.
3: Ja, dat is natuurlijk helemaal tof. Ik zou het doen. Zou jij in zo'n helikopter stappen? We hadden het vanochtend met Judith, had ik het er ook al even over. Die zei, weet ik
0: niet. Het
3: is
0: wel een beleving, hè?
3: Lijkt me geweldig.
0: Ja, het is heel mooi.
3: Je bent ook nog niet in een helikopter geweest.
0: Een helikopter nooit, nee.
3: Nee, ik ook niet.
0: Wel eens een klein vliegtuigje, maar het is toch anders,
3: ja,
0: denk ik.
3: Ik
0: zou ook wel graag dat opstijgen willen meemaken, want dan ga je gewoon recht omhoog.
3: Dat is echt volgens mij anders, inderdaad. En
0: dan in een vliegtuig.
3: En je zit zo dicht op wat je kunt zien, op de ramen ook.
0: Ja.
3: Dat is
0: en dan boven Assen, dat moet gewoon geweldig zijn.
3: Lijkt me fantastisch.
0: Ja, goed, we hebben er wel een vraag aan gekoppeld. Het is niet bellen en winnen. Nee, je moet wel iets voor doen. Zullen we gewoon even gaan luisteren naar de vraag?
3: Yes.
0: Daar komt-ie.
4: Onder de naam Robert Allen Zimmerman wordt deze Amerikaanse artiest geboren. Als singer-songwriter weet hij generaties muziekliefhebbers te inspireren. Zijn literaire kwaliteiten worden uiteindelijk zelfs bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur. Een onderscheiding die slechts weinigen uit de populaire muziek ten deel valt.
0: Oeh.
3: Ja, die Amerikaanse artiest.
0: Ja.
3: Welke zoeken we?
0: Robert Allen Zimmerman wordt gezegd. Maar die zoeken we niet. We zoeken echt zijn artiestennaam, hè?
3: Ja, ik had dit niet geweten. Maar soms is een zoekmachine ook... nuttig.
0: Ja, of je weet het gewoon, je bent groot fan.
3: Precies.
0: En je mag nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. 0592-3311-88. Over wie hebben we het hier? 0592-3311-88. Bel of app en win 2 kaarten voor de Classic Grand Prix op TT-circuit Assen. En die maakt kans op die hoofdprijs, die helikoptervlucht.
5: One side of me is warm and quiet.

0: tijdens de Classic GP. Aan de telefoon hebben wij Bert Boer uit Westerbork. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen uit een zonnig Westerbork.
0: Zonnig Westerbork, ja?
1: Ja.
0: Lekker zeg. Ik vind het toch een beetje gek, want Wim Boer presenteert dit programma normaal gesproken. Die is er vandaag niet. Maar er zit toch een boer naast mij, dat is Herma Boer.
2: Ja.
0: En dan hebben we ook nog een boer aan de telefoon.
2: Je zou bijna doorgestoken kaart denken, hè?
1: Wat wil je nog meer, bedoel, hè?
0: We kunnen die boertjes niet loslaten zo, ochtends hier op Radio Drenthe.
1: Het achtervolgje.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Voor zover wij weten zijn wij geen familie, hè, Bert?
1: Nee. Nou ja, of je moet heel ver terug in de tijd, maar ja, dat weet ik niet.
2: Ja, het zou kunnen. Ja, Wim en ik zijn dus inderdaad heel ver weg wel familie.
0: Oh ja?
1: Ja.
2: Ja. Maar dat is echt drie lijnen terug of iets dergelijks. Dus nou, wellicht fietst Bert Boer daar ook nog ergens tussendoor, maar wij weten het niet.
1: Nee. We gaan het zien.
2: Ja, stamboomonderzoek.
0: Bert Boer, wat ga je vandaag doen in Westerbork?
1: In Westerbork gaan we niet zoveel doen, denk ik. Lekker even een beetje relaxen, een beetje genieten van het mooie weer. En we hebben een vakantie, dus dat is helemaal goed, hè?
0: Lekker zeg. En vanavond nog voetbal kijken?
1: Natuurlijk.
0: Ja, 9 uur, hè?
1: Ja. Dat is helemaal voor elkaar.
2: Wie gaat de eerste finalist worden?
1: Ik denk Frankrijk.
2: Ja, ik ben het met je eens, maar...
0: Ik denk Spanje.
2: Jij denkt Spanje, ja. Nou.
1: Nee. Mbappé die scoort 2 keer, dus dat is klaar.
2: Kijk.
0: Maar Jamal ook.
2: Ja, die zit er niet in dit toernooi.
0: Ja, die komt er nog wel in, toch?
2: Oké, nou dan moet hij wel opschieten nu.
0: We gaan het zien vanavond 9 uur, hè?
1: Helemaal goed.
0: Spannend. Hey, Bert Boer, wij hebben hier de hele week kaarten voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Dan kan je dit hele weekend kijken naar oude racewagens en motoren die daar over het circuit een rondje gaan rijden, of 2 of 3. En we hebben er ook een hele mooie hoofdprijs aan hangen. Dat is namelijk een helikoptervlucht boven het circuit voor 2 personen. En zie je dat een beetje zitten in zo'n helikopter?
1: Dat lijkt mij geweldig.
0: Ja?
1: Wel, ja, ik heb met 2 vliegen gedaan, ballontocht hebben gedaan, maar een helikopter dat staat nog niet op mijn bucketlist. Dus als dat zou kunnen, dan zou dat helemaal mooi zijn.
0: Dus die wil je nog wel een keer afvinken?
1: Wie weet.
0: Ja. Nou, je maakt de kans op. We hebben een vraag gesteld aan je. En we gaan nog 1 keer luisteren naar de vraag, oké? Daar komt-ie.
3: Onder de naam Robert Allen Zimmerman wordt deze Amerikaanse artiest geboren. Als singer-songwriter weet hij generaties muziekliefhebbers te inspireren. Zijn literaire kwaliteiten worden uiteindelijk zelfs bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur. Een onderscheiding die slechts weinigen uit de populaire muziek ten deel valt.
0: Ja, Bert?
1: Ja, toen de naam Zimmerman al viel, toen wist ik het al gelijk. Dus ik dacht Bob Dylan.
0: En dat is het enige juiste antwoord.
1: Okay.
0: Gefeliciteerd. Je wint 2 kaarten voor de Classic Grand Prix op TT-circuit in Assen. Op zondag 30 augustus. En je gaat met je hele hebben en houden, wou ik zeggen. Maar met je gegevens ga je in de Hoge Hoed. En daar wordt iemand uitgetrokken. En komende vrijdag ga je dat horen, toch Herma?
2: Klopt, inderdaad. Dan in de latere uitzending, hè, tussen 3 en 6... wordt dan die winnaar van die helikoptervlucht bekendgemaakt.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan het zien.
0: Dus blijf in de buurt van de telefoon als er vrijdagmiddag wordt gebeld. Dan wel even opnemen, hè?
1: Natuurlijk, dat komt voor elkaar.
0: Hartstikke goed. Hey, Bert Boer, mag jij raden wie ik ga draaien op Radio Drenthe?
1: Ik denk Bob Dylan, hè?
0: Ja, Gerard Joling is het niet, nee. Bob Dylan! Lekker zeg. I Want You is wel lekker zo, hè?
1: Helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Fijne dag!
1: Ik wens jullie minder. Dag.
0: Dag.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. En deze week doet Robert dat. Hij is op pad. Robert, goedemorgen. Zo, wat een herrie.
3: Goedemorgen. Wat zei je, Dimitris?
2: Het is een beetje lawaaierig bij jou.
3: Ja, wist dat? Dat heeft alles te maken met een grote ventilator die achter ons stiet. En die ventilator die stiet in de stal van de familie Albers en bij mij stiet Remco. En ja, dit is wat verkoeling voor de koen, denk ik, ja, of niet?
4: Zo is het. Met het warm weer moet je goed verkoelen. Hè? Anders dan...
3: Dit is een koe die ziet er cool uit, als ik zo eens achter me kijk.
4: Ja, zeker weten.
3: Ja, wat ben je dit voor koen?
4: Vlek 4 koeien. Ja, een beetje robuust ras. Authentiek wil ik niet zeggen, maar het is een ras wat tegen een stootje kan. En melk en vlees, dus een mooi dubbeldoel. En ik denk dat we daar met elkaar in Nederland naartoe moeten. Dus,
3: Ik dacht, die jongens van die trekker toch, die bent toch aan de gang. Ik moet nog even naar Dieven toe, want het is namelijk zo dat jij als melkveehouder een relatie hebt. Niet per se amoureus, maar wel een relatie hebt met de ijssalon Aldaar. En jullie leveren dan melk aan.
4: Ja, klopt. De ijssalon Smaak in Dieven, die kopen bij ons de melk, zeg maar, om daar ambachtelijk ijs van te maken. En die halen elke dagverse melk op. En ik zei, dan brengen we dit keer naar jullie toe. En dan moeten jullie die melk maar meenemen.
3: En eigenlijk misbruik jij hoe ze trekker een beetje om die melk daar te krijgen.
4: Ja, ik denk in deze tijden moet een beetje
3: efficiënt
4: wezen. Ja. Dus ik denk, ik moet jullie eens in bellen. Dan kunnen jullie mooi die melk daarheen verslepen.
3: Maar goed, onder één voorwaarde. Ik zei dat doen, maar dan moet wel in de melkbus. Dus jij hebt dat kan geregeld worden.
4: Ik zei, ik heb wel een mooie melkbus die hier altijd gebruikt is op dit bedrijf. Dus nu is hij eigenlijk uit de running, maar we doen er geen kibbeskiet mee. Hij is gewoon nog zoals het was. Dus ik zei, daar kan gewoon prima melk in. Dus daar gaan we.
3: Ik wil er eens even in lopen, Remco. Want dan cameraman Mark voorzichtig voor het opstapje hier. Oh, hij is al voorbij. In filters wisselen. Want hij heeft verstand van camera's, diafragma's en zonnefilters. Dat moet allemaal wel op van licht naar donker en van donker weer naar licht en naar zoom. En dan komen we hier. Is dit het voormalige tanklokaal of moet je dit nu?
4: Hier stond vroeger een oude tank, hier stond de tank, maar die werd te klein. Dus daar hebben we een silo tank gekocht.
3: Yeah.
4: En daar kan iets meer melk in. En dat is weer, weer van deze tijd. Ja.
3: Voor de jongens van de melk houden we ook makkelijk natuurlijk. Ja. Kijk, hier staat er staat ook een nummer op. 5114. Even ruiken.
4: Ja.
3: Ik ruik geen kabit.
4: Nee, er is absoluut niks meer gedaan. Dus,
3: de deksel is nog niet krom. Dus,
4: nog mooi schoon. Dus,
3: perfect. En hoe ging dat nou? Moet je dan onder, hoe tap je dit nou af hier?
4: Hier een mooie tapkraan.
3: Ja? Och. De computer erbij en daar giet het al in. En dit is melk van afgelopen week?
4: Ja,
3: of,
4: van vandaag.
3: Oh, dat is echt heel vers.
4: Verser kan niet.
3: Ah, dit is super. Kijk, en dan gaan wij deze melkbus dus straks naar de ijssalon en Dieven vervoeren. En zo zien we weer dat je met zo'n trekkertocht ook een logistieke functie kunt vervullen. In het kader van efficiëntie is het natuurlijk hartstikke mooi. Het leven is duur genoeg. En nou, toch die kan dat moet. En we waren je achter de trekker. Ja, dan kan het net mooi met het schild Remco weer een boel tiet en ook energie. En ik denk dat ze bij de ijssalon ook hartstikke blieden met ben.
4: Ja, zeker. Want het is vandaag mooi weer. Dus ze zullen wel wat verkopen, denk ik.
3: En al het ijs wat ze dan maken, dat komt dus van je melk.
4: Ja, klopt.
3: Super lokaal.
4: Ja, behalve citroen. Hè, daar gaat geen melk in. Maar.
3: Oh, nou, dat is goed dat er nog een bij is. Of een hele zure koen hebt, dan zou het kunnen.
4: Ja,
3: het
4: zou kunnen, maar... Ja. Nee, ze hebben 20 verschillende smaken, dus er wordt al onze melk in verwerkt. Ja.
3: Ik denk dat de tankauto normaal sneller gaat, of niet? Ja. Met een grotere slag.
4: Daarom is er ook tankauto, hè, tegenwoordig.
3: Ja, precies. En dit is als moeder zijn vrouw zelf nog een pannig hier warme melk of zo op vuur zetten wil, dan kun je hier de pannig hier bij de kraan halen.
4: Ja.
3: Oh, kijk eens even. Nou, hartstikke mooi. Er zit behoorlijk wat melk in. Ja. Nou, dan druk ik hem dicht en dat is het. Moet je me helpen tillen zo met één hand? Oh, er zit nog wel gewicht in.
4: Arbo, hè?
3: Ja, precies. Arbo technisch verantwoord. Nou, dan zetten wij de melk op het karretje, Dimitris. En dan even kijken. Ja! Hartstikke idee.
4: Fantastisch.
3: Nou, en dan hopen we dat als wij aankomen dat we geen slagroom hebben in de bus. Maar dan moet het lukken zo.
4: Nou, hartstikke mooi, jongens.
3: Moeten we er nog een boodschap bij geven namens je? Veel plezier ermee. Of wat, hoe groeten.
4: Nee, dat komt wel goed. Ze weten wat ze ermee moeten.
3: Ja, dat hoop ik. Dan gaan wij als een zode bliksem op die aan Dimitris, om deze melk toch nog enigszins, het is nog lekker koel, te bezorgen. En misschien zit er vroeger al wat in het vat. Maar dat kon wel achterhouden, bent. Tot straks.
2: Hartstikke goed. We houden contact, Robert. Succes.
3: Yo!
0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
7: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Goedemorgen, het is 11:02. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Scheper.
9: Goedemorgen. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog eens vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 werd het zijn brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL Alert verstuurd. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt. De brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners die konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
10: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan spuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus er is de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd, om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
9: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd na de grote brand in het centrum van gisteren. Die brand die ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer naar huis. De brand die bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp.
11: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, er zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Want het is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
9: Voor grootschalige bankhelpdeskfraude vanuit Drentse vakantiehuisjes zijn 3 mannen in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van tot 3 jaar. Drietal uit Groningen en Leeuwarden lichten vooral ouderen op. In totaal maakten ze ruim 100.000 euro buit. De verdachten werden betrapt op een vakantiepark in Gassen-te-Nijveen, maar waren eerder ook actief vanuit vakantiehuisjes in Emmen, Orvelte, Appelscha. De rechtbank in Assen legde de verdachten vorig jaar nog celstraffen op van 3,5 en 4 jaar. 3 verdachten gingen in hoger beroep, maar ook het gerechtshof vindt dat er voldoende bewijs is voor fraude en deelname aan criminele organisatie. En bij een plaggehut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen vroeger in plaggehutten woonden. Plaatselijk belang Noordse Schut die ontdekte de vernielingen gisteren. Meerdere plaggen zijn losgetrokken. Vrijwilligers die balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen vernield worden bij de plaggehut. Zij zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. Meer nieuws uit onze provincie vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
2: En dan gaan we voor het weer naar Gert Voerman.
12: Vandaag is er opnieuw veel zon met oplopende temperaturen. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo rond de 28 graden. Misschien lokaal wel 29 graden met een matige noordoostenwind. Wel in de loop van de dag wat stapelwolken. Het zijn kleine stapelwolken. Misschien een veldje met de baarbewolking, maar dan houdt het wel op. En vanavond vannacht opklaringen. En het koelt af met minima tussen de 14 en 16 graden.
2: Hij hoort het zomer in Drenthe, dus laten we zometeen een lekkere zomerplaat draaien. Juarez komt eraan, adios Lepido en ook de Four Tops zometeen.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis. Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
17: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
18: Maar ook wel, Joke. Het is een veldhof.
17: Verwen jij je maar.
18: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
17: Maar mee?
18: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
17: Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: Ja, 3 weken lang rijden we met de trekker door onze mooie provincie. Je kan het ook allemaal bekijken, de route en zo, op rtvdrenthe.nl. Maar leuker is het om het allemaal te zien. Dat kan op TV Drenthe en horen kan ook natuurlijk hier bij Radio Drenthe. Robert Oosting is op pad, liters diesel in de trekker. En ongeveer 30 kilometer per dag legt hij af. Robert, waar ben jij op dit moment?
3: Ja, liters diesel in de trekker en liters melk in de bus. Want voor de mensen die net intuurt, we zullen op kort u de doek noemen wat we oude doet in Diever. We komen net van Dieverbrug, melkveebedrijf Ouwers en Remco, die stiet hier bij mij. En die heeft net even een melkbusje voor ons stap. Die zeggen, oh, gaan jullie nog naar Diever toe, want er zullen wel donders makkelijk uitkomen. Want de melk moet naar de IJsselon. Ik zeg, nou, dat treft, wij gaan die kant op. Remco, die stiet hier inmiddels nog bij mij om die zware bus straks nog even van het karretje af te halen. Maar dat is een kort verhaal, hè, geloof ik.
4: Ja, zo is het, ja. Niet anders.
3: Nee, precies. Want jij levert hier melk aan de IJsselon, die nou ja, ook recent van eigenaar gewisseld is, geloof ik.
4: Klopt, ja. Dat is sinds van het voorjaar. Ja.
3: Nou, we kunnen over proten, Amber, hetsen, maar we kunnen ook even naar binnen toe gaan. Ik denk dat dat het beste is.
4: Ze heeft zelf een mooi verhaal.
3: Dat dacht ik. Nou, we zullen eens even met gevaarvrij leem hier de straat oversteken en die dikke melkbus van de trekker af aan. Als jij maar die kant pakt. Up. Ja, ik kreeg de boter al een beetje af van, je, van dat gestuurd. Dat, we moeten hopen dat er nog melk in de bus zit. Maar...
4: Zo te zien we.
3: Oh, gelukkig. Het, zo te voelen ook. Er is een behoorlijk gewicht in. Zo. Ach, zul je net zien. Negotie. Klanten. Ja, joh. Nou, maar ja, dat giet gewoon deur. We zetten hem hier alvast neer. En dan kun jij rustig eens deur tappen. Maar dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ja, dat giet allemaal tegelijk. Heb je ook een favoriete smaak zonder reclame te maken? Maar...
4: Boerenjongens, hè?
3: Ja. Hoe kan het ook anders?
4: Ja, zo is het.
3: Er zit nog een druppel in, geloof ik.
4: Precies, dat is goed voor het innerlijk, hè? Ja.
3: Ja. Hoe is die samenwerking zo tot stand gekomen? Ben je ooit hier naar de IJsselon toe gegaan en hij zegt van... Nou jongens, ik heb wat melk en jullie maken ijzer. Volgens mij ben die ding heel goed te combineren, of?
4: Nou ja, zoiets. Nee, de vorige eigenaar die zocht graag, die zocht melk. Ja. Die wil een ambachtelijk product maken. En die zei, ik wil graag melk bij rechtstreeks van de boer. Dagverse melk.
3: Ja.
4: Nou, ik zei, dat hebben we wel. En dat kun je bij ons wel kopen, zeg maar. Ja. Dus ze kopen de melk en ze verwerken dat dagvers in het ijs.
3: Ja, en de ene melksoort is de andere, geloof ik ook niet. Je hebt een bepaald type koen, vertelde je net al.
4: Ja, klopt. Vlek 4. Ja, ik weet niet of ze betere melk hebben. Ik vind van wel, maar... het is hele romige melk. Het volle melk, dus ja, en daar maken ze heerlijk ijs van. En,
3: ja, precies, want is dat bijvoorbeeld, we hebben de Friesia Holstein is geloof ik het meest voorkomende type koe in Nederland zo'n beetje. Is die melk anders dan bijvoorbeeld van die koe?
4: Nee hoor, is niet anders. Het is hetzelfde gehalte zit erin, okay. Maar het is gewoon, omdat het rechtstreeks van de boer komt, het is niet verdund, het is, het is niks uitgehaald, het is puur en dat is wat de smaak ten goede doet, denk ik.
3: Ja. Amber, kom maar in bij, want ik denk, ik zou even de klant, normaal gesproken ben je nog helemaal niet open geloof ik om dit tijdstip, hè?
5: Nee, over 10 minuten zouden we open.
3: Precies, speciaal voor ons om de melk te komen brengen, doe je de deur in de lus. En de eerste klant die dacht, ha, de deur in de stad lus, we komen maar gauw.
5: Ja.
3: Ja, maar hoe is het gewoon? Jij hebt hier altijd gewerkt. En nou werk je hier en ben de eigenaar.
5: Ja, heel anders. Ja. Het is heel leuk, ik heb het heel erg naar mijn zin. Het gaat goed, het is mooi weer gelukkig, dus dat zit heel erg mee. En ja... Laten we hopen dat het nog een mooi seizoen wordt.
3: Ja. Oh, dat komt vast goed, maar ik vind het zo dapper, want je bent 19 jaar. Toen ik 19 was, was ik eerder bezig met hoe hard niet brommen en bier drinken en weet ik wat allemaal. En je hebt de eigen zaak. Er zit voor mij in ieder geval heel veel verschil in.
5: Ja, ik snap dat het heel anders is voor andere mensen. Maar ik heb dit gedaan met superveel support van de oude eigenaren. Ja. En sowieso de mensen om mij heen helpen mij heel erg. Ik weet dat het een hele mooie kans is, dus ik ben daar heel dankbaar voor.
3: Wat heb je over de streep trak? Want ik denk, zoiets gaat niet over één nacht ijs, om maar even een onbedoeld woordgrapje te maken.
5: Nee, zeker niet. Het is een proces geweest van maanden. Bijna een half jaar. Met heel veel vallen en opstaan. Het was natuurlijk ook niet zo makkelijk om bij een bank binnen te lopen en een lening te krijgen. Maar gelukkig heb ik uiteindelijk een hypotheekverstrekker kunnen vinden. En is het allemaal gelukt.
3: Ja. Dus, en is dit in je schoot geworpen? Of werd je als klein meisje op een dag wakker en dacht ik wil een IJsselon?
5: Nee, het leek me altijd al leuk om een café te hebben. Of iets waar ik met mensen kan omgaan. Ja. En ik werk hier al sinds ik 14 ben. Dus nu vijfde jaar.
3: En je bent de eigenaar.
5: En ik ben de eigenaar.
3: Hard gegaan.
5: Het is hard gegaan. Ja. Maar ja, ik heb het altijd gewoon heel erg naar mijn zin gehad. Ik vind het een supermooie zaak. Dus ja, eigenlijk... was het een beetje een sneeuwbal. Het werd steeds groter. En ik had nooit gedacht dat dit had gekund.
3: Precies, en toch kan het.
5: En toch kan het.
3: Ja. Hey, en even speak in de keuken, want hierachter wordt al dat ijs gemaakt. Wordt de melk straks... Even heel kort, want we hebben dus melk in een melkbus daar staan.

0: Maar dat is dan iets minder eng, een machine.
1: Minder eng.
0: En dan...
1: De ijsmachine.
0: Ja, hier wordt het gedraaid en...
1: Ja, hier heeft Mieke net ook al melkmix gedaan. Dan is hier de shockvriezer. Dan is
0: een magnetron. Maar dit is een shockvriezer. Dat gaat heel koud in één keer.
1: Klopt.
0: Ja. Oh, dat is de magnetron.
1: Ja, dat is de magnetron. En hier komt dan het ijs in als het net gedraaid is. Ja. Zodat het even wat harder kan worden. En dan is dit onze grote vriezer. Met onze...
0: Hier staan alle smaken dan. Sorry, we lopen echt kats in de weg. Dat is, ja.
1: Arme Mieke.
0: Oh ja, ik zie het, ja. Oh, hey, en na al dat prum, al dat experimenteren, maar er moet natuurlijk ook een heleboel geproefd worden. Heb jij nou na, ja, ik wil zeggen, al die jaren, het is nog maar 4 jaar, ook nog steeds een favoriete smaak? Dat je zegt, dat kun je mij altijd nog verwakker maken.
1: Ja, ik heb de vorige keer gezegd cheesecake, maar ik ga nu voor chocola.
0: Chocola?
1: Chocola met een toefje slagroom. Dat vind ik echt het allerlekkerste.
0: Nou, het water loopt me in de mond. Ja, dit is daar ook bij het einde van deze radiobijdrage, Dimitris. Een stukje agrarisch logistieke dienstverlening. We bent de hele week nog te boeken uit melkbussen van A naar B getransporteerd hebben wilt of aan zwart. En ja, wij hebben nog een hele rit voor de boeg. Want vanaf Dievenbrug is nog maar een klein eentje naar, ik geloof uit het hoofd, Hogesmilde, Oranje, Hieken, via Lege Holden naar Boomsmilde uiteindelijk. Dus wij gaan het verdaan.
2: Hartstikke mooi. En neem zelf ook een ijsko, Robert.
0: Nou, wie weet, de dag is nog niet hem.
2: Zo is dat. We houden contact, doe.
0: Yo!

0: aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te

0: Kampman in Pessen of Assen.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
0: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Radio Drenthe.

0: Goedemorgen, het is 11:08. Het laatste uur van Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Om 11:15 hebben we de column van het Huus van de Tol. Ja, dan kun je je Drenthe weer een beetje bijspijkeren.
1: Dat geldt vooral voor jou dan, denk ik, in dit geval.
0: Nou
1: ja, tenminste, hoe machtig ben jij het Drenthe?
0: Niet.
1: Nee, precies.
0: Ik ben wel geboren in Drenthe, maar nee.
1: Maar dat is al een mooi begin.
0: Dus dat is dan toch wel mooi dat je dan zo'n column krijgt.
1: Ja, precies.
0: Dat je een beetje weet, hè. En Robert over de taal gesproken, die beheerst het wel, hè.
1: Nou, dat heeft hij nu al een paar keer heel duidelijk laten horen ook vanochtend. En ik ben heel benieuwd waar hij vandaag allemaal uit gaat komen. Hij is vandaag onderweg van Dwingelo naar Boven Smilde. U hoorde hem net, hè, bij die ijssalon. Nou, we kunnen een klein beetje op een camera meekijken van de auto. Die staat nog steeds bij die ijssalon. Dus ik heb wel zo'n vermoeden wat ze daar aan het doen zijn. Ik gok dat er iets lekker versnaperd wordt daar.
0: Ja, lekker zeg. Ik zag al die ijsbakken liggen zojuist. Ik denk, nou, er zit wel wat lekkers tussen. Allemaal verschillende smaken. Heerlijk zeg. Ja, de trekkertocht in volle gang. Je kan meekijken via TV Drenthe. En het is ook allemaal te beluisteren hier op Radio Drenthe. En zometeen dan leggen we opnieuw contact met Robert. Want hij is dus onderweg vandaag naar Boven Smilde. Maar onderweg komt hij allemaal leuke dingen tegen. En dat hoor je hier op de radio. En dat zie je op TV.
1: En mensen kunnen zich ook bij ons melden. Hè? Dus is hij vandaag bij jou op de route en jij wil Robert iets vertellen, iets laten zien? Heb je een fantastische hobby? Noem het maar op.
0: Dan
1: meld je bij ons.
0: Ja.
1: Dat kan bijvoorbeeld via de WhatsApp 0592 3311 88. Bellen mag natuurlijk of mailen naar de redactie. Laat het ons weten.
0: Dat zou wel leuk zijn dat hij eventjes bij jou langskomt. Nou goed, we gaan Robert zometeen weer eventjes spreken hier op de radio. En Herma?
1: Ja?
0: Wat doe jij als jij geen vogels hoort fluiten?
1: Ja, dan ga ik niet naar buiten.

0: some lovin'. Spencer Davis Group. Dit is Radio Drenthe, 11:15. Goedemorgen, Dimitri is hier zo. En Herma is er ook.
1: Jazeker.
0: Dit is Koffie en Keuvelen. Ben je wel eens met de auto op vakantie geweest, Herma?
1: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak. En ging je dan altijd ook door Luxemburg om daar goedkoop te tanken?
1: Nou, niet speciaal om te tanken.
0: Nee?
1: We komen wel eens door Luxemburg, maar ik ben niet zo'n tanktoerist.
0: Nee.
1: Het blijkt dus eigenlijk dat dat altijd een beetje het goedkoopste land was, toch?
0: Ja, het was altijd het goedkoopste land. En de mensen die dan bijvoorbeeld naar Spanje gingen of naar Frankrijk, die gingen altijd door Luxemburg. Want dan kon je heel goedkoop tanken. En die sigaretten kostten er bijna niks. Sterker, je kreeg geld mee.
1: En, klinkt alsof jij dit dus wel bewust doet? Of,
0: nee, ik ben niet met de auto op vakantie ganger, zeg maar.
1: Oh, okay.
0: Nee, dat doe ik bijna nooit.
1: Je hebt geen vliegschaamte, zeg maar.
0: Nee, daar heb ik niet zo'n last van. Maar Luxemburg was altijd heel goedkoop. Stond er echt om bekend van heel goedkoop. En dat is dus niet meer zo nu.
1: Oh.
0: Nee, er is een nieuw goedkoopste land van Europa. En dan zou je denken, dan moet je heel ver een beetje in de Balkan
1: gaan. Ja, ik zat ook te denken Griekenland of zo.
0: Nee, Spanje.
1: Oh.
0: Spanje is volgens nieuw onderzoek het goedkoopste land om te tanken. Let op, in Spanje, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar is de benzine €1,64. Maar dat is langs de snelweg. Als je in Spanje dus zeg maar het binnenland inrijdt, is een liter €1,46.
1: Niet.
0: Ja, dat is nog goedkoper dan een biertje.
1: Jeetje, dan zou je... Ja, nee, het is natuurlijk gewoon te ver om even heen en weer te rijden. Maar je zou het bijna doen.
0: Maar dat is toch ongelooflijk? Dat is zo goedkoop. En hier in Nederland zijn we de duurste samen met Zwitserland van heel Europa. In Nederland is de benzineprijs het hoogst met €2,43 per liter gemiddeld langs de snelweg. En in Zwitserland is dan weer de diesel het duurst. Dat is €2,49.
1: Ja, en nou dacht ik dat Duitsland dus ook wel enigszins betaalbaar was. Maar dat schijnt dus ook nu niet meer zo te zijn, hè? Er zat een korting op van 17 cent volgens mij per liter, maar die is er weer af. Waardoor het ook helemaal niet, want ik ga komend weekend lekker door Duitsland. Dat ik zei van, dan gooien we de tank even vol. Toen zei iemand al, nou, dat levert je niet zo heel veel meer op in Duitsland.
0: Nee, zonde.
1: Maar Spanje dus, ja, die kant ga ik dan weer net niet op.
0: Nee. Maar dat is wel een aanrader nu als je dit zo leest. Dan denk je toch van, laat ik maar die kant opgaan.
1: Ja, ik denk dat omboeken toch nog duurder is dan uiteindelijk.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is toch niet normaal. Wij betalen hier over de €2. En in Spanje dus €1,46 per liter. Weet je.
1: Moet je wel die hitte even aankunnen.
0: Dat dat wel. Je moet een paar bosbranden voorbij rijden. Maar dan heb je wel wat. Hartstikke goed. Dit is Koffie en Keuvelen op de dinsdagochtend. Robert is bezig met de trekkertocht. We gaan zo meteen weer contact leggen met Robert. En dit is Celine Dion. I can't.

0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan.
2: Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
6: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Scheper.
7: Goedemorgen. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 werd het zijn brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL Alert verstuurd. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt. De brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners die konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het

0: rietendak lastig te bestrijden.
1: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus ja, dat is de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor die jongens die nog op het dak zaten.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd na de grote brand in het centrum van gisteren. Die brand die ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer terug naar huis. De brand die bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp.
2: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, dus daar zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Want het is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
0: En bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk belang Noordse Schut die ontdekte de vernielingen gisteren. Meerdere plaggen zijn er losgetrokken. Vrijwilligers die balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen vernield worden bij de plaggenhut. Zij zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
3: En dan gaan we voor het weer naar Gert Voerman.
4: Vandaag is er opnieuw veel zon met oplopende temperaturen. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo rond de 28 graden. Misschien lokaal wel 29 graden met een matige noordoostenwind. Wel in de loop van de dag wat stapelwolken. Het zijn kleine stapelwolken. Misschien een veldje met een paar bewolking, maar dan houdt het wel op. En vanavond, vannacht opklaringen. En het koelt af met minima tussen de 14 en 16 graden.
3: Je hoort het, een zonnige dag in Drenthe. En daarom gaan we zo meteen een zonnige plaat draaien. Vamos a la Playa komt eraan van Rigera en ook Roxette.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. Deze week is Robert Oosting op pad. En ja, dan kom je wat tegen onderweg. Robert, goedemorgen is het nog.
3: Ja, goedemorgen. Je komt inderdaad wat tegen. Daar wil ik je net even naartoe metnemen. Want eigenlijk is een reportage maken of verslaggeving niks anders van ergens weten. Goed kieken, je zintuigen de kost geven. Ruiken, heuren, kieken dus. En dan zie je van alles in één oogopslag. Nou, hey, daar bijvoorbeeld 2 fietsers die lekker aan het fietsen bent. Mooi! Ja, ze steekt de handel op. Die bent fijn een stukje uit fietsen nou. De temperatuur nog toelaat. Er staat hier een wagenkie op de brug in Gildenbrug. En die brug wonen wij over hem aan de stille kant van het kanaal langs erin. Kun niet, want de brug was dicht. Pion, volgende situatie. Wat is er aan de hand? Ik zie daar een gele bus staan van de provincie Groningen. Ik denk, hé, die bent mooi in de Utrechtting. Maar we zullen er eens even naartoe lopen. Want volgens mij ben die drak bezig met iets. En dan heb je daar nog weer wat. Een boot met mensen die aan het waterharken bent. Of weet ik wat ze aan het doen bent. In ieder geval ook dat. En dat allemaal op 10 vierkante meter. Dus zie maar aan je ogen goede kost geeft. Dan kun je overal wat een verhaal maken. Maar we zullen hier eens even naartoe lopen. Want die ziet er niet best uit. Ik zie zware gereedschappen met veiligheidsgordels. En is de hele brug aan tonten? Dan valt het met.
4: Is niet goed.
3: Nee, hè? Nee. O jee, en nu dan?
4: Ja, repareren.
3: Nou moet de Groningers er aan te pas komen om de Drentse brug te maken. Ja. Dat is waar.
4: Zeker.
3: Ja, hè?
4: Wij noemen dat altijd
3: ontwikkelingshulp. Ik denk, ik zal het maar vast voor je maken. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar Bert Grunningers, heeft hij gewoon meer verstand van bruggen als Dren?
4: Ja, dat moet je bij deze man weten.
5: Oh, bij deze man nog wel.
3: Ja, ik dacht dat Grunningers altijd zo direct met gestrekt benen erin ging. Maar dat valt me nog met. Dat is een genuanceerd verhaal wat dat betreft.
5: Oh, valt wel mee toch?
3: Nee, zelf, de brug is niet. Het is vooral nu onderhold, hè, om erger te voorkomen.
5: Natuurlijk, altijd.
3: Ja.
5: Preventief werken moeten we doen.
3: Precies. Maar waarom met Groningers dan zo goed in bruggen repareren of controleren dat wij Drenthe dat niet kunnen?
5: Ah, wij hebben meer bruggen natuurlijk.
3: Ja, dat is waar, dat is een hele goeie.
5: Ja.
3: Ja.
5: En ja, oh, er zijn kleine kunstwerkjes, dus.
3: Als een hunebende gerepareerd moet worden, moet je ons maar bellen.
5: Ja, dat wel, ja.
3: Ja,
5: ja.
3: Maar goed, wat gaat er nou gebeuren? Je collega die giet omhoog, die heeft een veiligheidstuigje aangekregen. Net, ik hoorde wat karabijnhaken klikken. Dan giet de bakkie omhoog en dan...
6: We
3: gaan met het bakje omhoog en dan...
5: Gaan we eerst even voor zorgen dat we de ballastkist even vastmaken aan de welingwerk, zodat die niet omhoog kan klappen. En dan gaan we het asje die hier bovenin zit, bij de hangstang, die gaan we even eruit trekken. Die gaan we even schoonmaken, opschuren en nieuw in.
3: Mooi glad maken, nee, likkie vet eraan.
5: Ja, likkie vet, dikke lade vet.
3: Ja, hè? Reuzel, of wat voor vet gebruik je?
5: Wij gebruiken zelf gaders. 23, dus dikke vet.
3: Dikke taai vet. Daar kan weer een mooi tiet toe. Loop ik nog even naar deze man toe. Want je mag hem met de fiets wel over, hoor. Trouwens, je hoeft niet te wachten.
7: Hoeft dat niet?
3: Nee, voor mij niet.
7: Nou, minstens vandaag weer op de meet nodig. Tol hier zo allemaal.
3: Is dat zo?
7: Ja, natuurlijk, joh. We hebben gezien dat we geregeld een feestje hier zo. Nou ja, kijk, als we zo wat geld kunnen binnenharken, dan is dat hartstikke mooi,
3: ja. Ja, dan Gildenbrug had zo'n gastvrij dorp.
7: Daar binnen we, joh. Ik ben van harte welkom, ja.
3: Ja, maar wel uit betaald.
7: Ja, tuurlijk.
3: Wel over de brug.
7: Ja, ja. Maar je hebt mooi pech, want ik had toeslim gekeken naar een druge worstel. Ik denk, een druge worstel, kan iedereen, maar ja.
3: Oh, ja. Zo dichtbij, nou, dat, kijk, zo zien we weer wat verslaggeving dus allemaal betekent. Kan hij goede ogen de kost geven. Maar goed, de week is nog niet om, hè?
7: Nee, is het ook niet.
3: Nee.
7: Dus je denkt van, ik kan nog alleen maar 8 uur aan.
3: Nou, we zien wel hoe het loopt. Ik loop nog even gauw hier naartoe, want hier bent ze dus nog met een body bezig. Ben jullie aan het magneetvissen, of wat is er aan de hand?
8: Wij halen de grote waternavel eruit.
3: De wat?
8: De grote watergravel.
3: Ja.
8: Dat is deze plantje.
3: Ja.
8: En als we dit niet eruit halen, dan groeit de hele kanaal dicht.
3: Oké, dus dit moeten jullie nou allemaal met de hand, met een hark en vark eruit trekken, zeg maar. Anders dan wordt het straks van hier tot aan de overkant helemaal groen.
8: Ja, het zijn
3: exoten. Invasieve exoten.
8: Ja.
3: Juist. Nou, ik vind het mooi. Het ziet er wel lekker uit om met water bezig te wezen met dit warme weer, of niet?
8: Ja, als het wou was, kunnen we zo'n bommetje in het water doen.
3: Heerlijk.
8: Heerlijk,
3: heerlijk. Ja. Nou, fantastisch. Goed werk in ieder geval hier. En zo zien we weer dat op 10 vierkante meter in Gildenbrug ongelooflijk veel gebeurt. Uit maar zien wilde. Wij moeten maken dat we in Hoge Smilde komt. Tot straks. I see you

0: Radio Drenthe, Tessa Wessen, Marianne Veenstra. Dit is Koffie en Keuvelen op dinsdagochtend. Het is 11:45 geweest. Dat betekent dat het tijd is voor de column van het Huis van de Tol. Daar gaan we.
1: De Dr. Larijweg in Runewold ken je vast wel. In elk geval van name, denk wel. Die weg met lange ring perenboom de langes, waar in oktober altijd die peren met opbod verkocht wordt. Die boom die staat er al een mooi poosie. Daarom ook dat ze er dit jaar een expositie over hebben bij de Kastenhoeve. Dit jaar is het namelijk al 100 jaar geleden dat de lesse van die boom door het plant bindt. Het idee bij het planten van die boom was dat die peren mooi verdeeld kunnen worden onder de arme bevolking, zodat die ook wat gezonds te eten kreeg. Nou, meer zal ik er niet over vertellen, door we met me op Runewold aan. Maar ik wil wel graag wat meer over het woord peer met u bepraten. Want als ik wat vertellen over die vrucht, dan hoor je mij peren zingen. In Runewold zelf hebt ze het over een paren. En in heel Zuidwest-Drenthe kon je het woord voor paren voor peer tegen. En rond Dwingel, Diever en Wapsevenen zegt ze van peren. Met die typische e-klank die jij ook in het Stellingwarfs hoort. In het midden van Drenthe is het peer of peren. En in het noordoosten van de provincie gebruikt ze enkel het woord peer. Toen ik in het woordenboek van de Drentse dialecten keek, op zoek naar wat over peren en paarden, kwam ik, hoe kan het ook eens, een stuk of wat uitspraken tegen over paarden uit Runewold en uit het zuidwesten van Drenthe. Juttenpaarden bijvoorbeeld, dat waren lekkere sappige paarden. Maar ik kwam er ook al een paar zelfbenoemde soorten tegen, ja, misschien sommigen wel, sommigen bestaat misschien ook echt, zoals darkiespaarden, botterpaarden, muskuspaarden, sukkerpaarden en pompaarden. Voordat de pompaarden riepen waren bijvoorbeeld, waren de sproden er al maan geweest, waren de spreeuwen er al bij geweest. Nou, riep worden doet die ding niet allemaal rond dezelfde tijd. De winterjan kan in oktober van de boom, maar de Sint-Jansperen einde juni. En de ene kun je steunen, de andere kun je te haand eten, maar daar moet je dan niet te lange met wachten, want aan zij een maalparen, een meelpeer. En maal, dat is toch net zo'n mooi woord als peer en paar. Want ook het woord meel verandert dus in het zuidwesten van onze provincie. En ook rond Schonebeek en Padhuis. Het giet van meel naar maal. Theorieën over die reden van dat klankverschil, ja, die varieert van dat maal een overblijfsel uit het Fries zal weten, tot aan een variatie op het werkwoord maalen. Meel wordt in Zuidwest-Drenthe dus maal en een peren wordt een paren. Maar waarom dat dus zo is, weet niemand precies. Het riemt in elk geval wel mooi op garen.

0: verzamelen, zoals in het Farsi dat de Hogeveense woordenboekgroep opschreef. Halleluja, juttepaarden, in je schudden, ikke gaarden. En de allermooiste kiek op de zaak gaf ooit Jan Tissing, streektaalfunctionaris in de jaren 90. Die zei: in Holland eet een paard peren, maar in Zuidwest-Drenthe eet een peert paarden.
1: Dit is Radio Drenthe.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag met

0: momenteel bezig met een wereldtournee. Ik heb even gekeken, ze komen niet naar ons land. Ze geven wel concerten in de buurt. Duitsland en Frankrijk staan op programma. Komende zaterdag zijn ze in Hamburg. De Culture Club.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goede middag en wat fijn dat je weer luistert. En misschien ook wel kijkt naar RTV Drenthe. Want kijken is ook zeker de moeite waard. Als je TV Drenthe even aandrukt, dan kan je namelijk de volgende actie ondernemen. De trekkertocht natuurlijk. Daar zijn we mee bezig. Robert is vanochtend vertrokken. En waar sta jij inmiddels, Robert?
3: Nou, we zijn aanbeland op deze prachtige dag in het altijd gezellige Hogersmulde. Of zoals hier zegt, de Oldersmulde. En daar hebben we mee te maken dat dit van alle smulders de eerste, geloof ik, is die sticht is. Ergens in 1600 zoveel, dat moet je mij niet exact vragen. Het is hier ook een komen gaan van trekkers. Want de smulders, moet ik zeggen, is ook echt agrarisch gebied. Het is wel leuk, want de trekker, ik begon er al met een beetje gewoon aan te raken. Het is natuurlijk een old beestje, je moet een beetje voorzichtig met hem springen. Dat trouwens zelf ook. Er zit niks, geen vering in, alleen het zadel. Maar wat ik nog miste, was cruise control. Zelf als je luxe wagen hebt, dan lange één cruise control erop, dan hoef je nergens meer over na te denken. Nou, dus de trekker heeft net zoiets. Dat het handgas, en dat is dit handley. En als je die aantrekt, ja, dan giet het gas gewoon continu open. En dan kun je heerlijk rustig de voet naar eens aan hen zetten. Moet je wel op vandaag weten, hij remt, giet het er niet meer vanaf. Dus dan al remmend blaas je overal dwars erin. Dat is in ieder geval even goed om verdacht op te weten. Maar ik zal even kijken, want er staat een man in een scootmobiel bij de supermarkt in Hogesmulde. Met Friese vlaggies aan zijn scootmobiel. En ik zal eens even vragen hoe dat precies zit. Want ja, het is wel een beetje een grensgebied, maar we zijn natuurlijk nog in Drenthe. Hoi! Ik denk, ik zal eens even kijken waarom deze beste man Friese vlaggen als hij scootmobiel heeft hangen midden in Drenthe.
4: Ja, gewoon leuk is. Omdat ik Fries ben.
3: Je bent een Fries?
4: Ja.
3: Maar die woont hier in Hogesmulde?
4: Ja. Op de bosweg hier verderop.
3: Oh, dat is ook een grensgebied eigenlijk.
4: Ja, we kijken naar Friesland uit.
3: Ja.
4: We wonen een boerderij begeleid, dus kijken we daar mooi heen.
3: Ja. Ja. Je komt dus van Friesland en je woont op een grens, dan voel je je vast wel thuis.
4: Ja.
3: Waar is Friesland, kooi van oorsprong voor?
4: Drachten.
3: Drachten.
4: Smangeland.
3: Ja, juist. Ja, dat is wel echt al diep Friesland natuurlijk.
4: Ja.
3: Ik kon weten dat je een stelling waar we waren, maar dan is een beetje in de grens geval.
4: Nee, dat niet.
3: Nee. Oh, je hebt zelfs de klef van de pet nog in de kleuren van Friesland.
4: Ja, gisteren heb ik me gehad.
3: Ja.
4: En ik heb een vrouw die is Gronings, dus Fries en de Groninger gaan samen.
3: Friese en de Groninger en je woont in Drenthe?
4: Ja.
3: Wordt er nog, dit is toch een stukje verbroedering om u tegen te zeggen.
4: Ja, maar het is gewoon leuk in Drenthe te wonen.
3: Jawel, hè?
4: Ja.
3: Wat vind je de voordelen van Drenthe?
4: Nou, alles wel, Titi. Gezelligheid. Ja, leuk.
3: Je hebt hier net in mijn kratje gezelligheid haal, zie ik.
4: Ja, voor vanavond de barbecue, hè.
3: Oh, lekker. We zijn eigenlijk te vroeg.
4: Ja, dat is zo.
3: Nou, ik hoop dat je er een mooi feestje van maakt. En bier zal niet liggen in ieder geval. Ik moet nog wel in kool zetten, denk ik,
4: ja,
3: of niet?
4: Ja, dat ga ik ook zo doen.
3: Ja, tenminste, er zijn ook mensen bij die lussen ze ook wel lauw. Maar ik denk dat dit...
4: Dat hoef ik niet.
3: Nee, dat begrijp ik. Heel goed. Nou, wij zullen je met rust laten. Succes vanavond. Veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
3: En tot de volgende keer. En wij zullen maken dat we van uw Hogesmulde in Oranje komt. En dat is nog best van tippel. Dus we gaan gauw op de trekker en die kant op. Tot straks.
0: Helemaal goed. Wij blijven jou volgen natuurlijk. En mocht je ergens in de buurt zijn, waar Robert en Mark zijn, klamp ze even aan, maar geef ze ook even tips. Hè. Als er ergens in de buurt iets te zien is, of als er iemand met een fantastische verzameling ergens woont, laat het ons even weten. Je kan ons altijd bellen 0592 33 11 88 of een appje sturen. Dat is hetzelfde telefoonnummer en dan regelen we dat de jongens even langskomen. Hartstikke leuk. Robert volgen we dus vandaag op weg naar Bovensmilde. Verder, wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, we gaan natuurlijk kaarten weggeven voor de Classic GP op het TT-circuit in Assen. Dat duurt nog even. 30 augustus gaat dat allemaal gebeuren. En als je zo'n kaart hebt gewonnen hier bij Radio Drenthe, dan maak je ook nog eens kans op een helikoptervlucht voor twee personen boven het TT-circuit. Want alle winnaars van die kaarten die gaan in een hoge hoed en komende vrijdag dan wordt er eentje uitgetrokken. En die maakt dus kans ook op nog zo'n speciale helikoptervlucht. Verder ga ik nog bellen met twee jongens. Twee jonge jongens in Drenthe die een hele bijzondere vakantiebestemming hebben gekozen dit jaar. Lars en Joshua. Ze zijn 16. En ik denk toch eigenlijk wel dat ze iets hebben gedaan dat niet veel jongeren doen op die leeftijd. Nou, ik bel ze zo meteen. En waarom inwoners van Borgen, Odoorn, Emmen, Hoogveen en Coevorden dikke mazzelkonten zijn, dat hoor je ook vanmiddag. Kan je dit doen?

0: Smoky op Radio Drenthe. 20 minuten over 12 is het. Ja, ken jij dat verhaal van die twee jongens uit Drenthe die ja, eigenlijk elk jaar iets bedenken, iets extreems, als doel voor zichzelf, maar ook om zich in te zetten voor anderen? 16 jaar jong zijn ze. Ze heten Lars en Joshua. En Lars heb ik nu aan de telefoon. Lars, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, net terug van een nieuwe uitdaging. Wat hebben jullie gedaan met z'n bijtjes?
1: Klopt, we zijn net terug. We zijn naar Italië geweest om daar de hoogste berg in Italië te beklimmen. En daarmee geld in te zamelen voor het Beatrix Spierfonds.
0: En welke berg is dat?
1: Dat is de Gran Paradiso.
0: En waarom doen jullie dat?
1: Nou ja, wij wouden natuurlijk wel dit jaar weer een leuke uitdaging opzoeken. En met dat we aan het verzinnen waren wat dat zou gaan worden, kwamen we op de Gran Paradiso uit en dachten we van, hey, waarom voegen we niet wat meer waarde aan toe en gaan we ook een goed doel hierbij betrekken.
0: Hoe hoog is die berg, Lars?
1: Die berg is 4061 meter hoog.
0: En zijn jullie ervaren bergbeklimmers dan?
1: Nee, helemaal niet juist. We wouden graag beginnen met het bergbeklimmen. Dus we hebben een berg uitgezocht die nog steeds een uitdaging is, maar zich wel goed leent voor beginners. En nou ja, zo zijn we hierop uitgekomen.
0: Hoe is het gegaan?
1: Ja, heel goed. We kwamen aan. Het was een lange reis geweest, dus we waren al wel wat moe. We zijn met de trein heen gegaan. En uiteindelijk hebben we de klim gemaakt. Dat was niet helemaal zonder moeite, maar al met al viel het ons beiden mee.
0: Ja, jullie zijn ook echt met z'n tweetjes alleen naar Italië gegaan.
1: Ja, we zijn met z'n tweeën naar Italië gegaan met de trein. En alleen de beklimming hebben we een gids bij betrokken gehad.
0: Die is mee omhoog geweest.
1: Ja, klopt.
0: Maar jullie doen dat vaker, hè, met z'n beiden acties bedenken.
1: Nou ja, dit was de eerste keer dat we het gekoppeld hebben aan een goed doel. Maar we proberen wel geregeld even een uitdaging op te zoeken.
0: Ja, waarom? Wat hebben jullie in je dat moet?
1: Ja, goede vraag. Dan moeten we zelf misschien wel achter weten te komen. Maar het blijft steeds leuk om jezelf uit te dagen. En het leukste is natuurlijk als het ook nog lukt om de uitdaging te halen.
0: Ja, jullie hebben het gewoon gedaan. Jullie hebben het gefixt. Hoeveel geld heb je opgehaald voor het Beatrix Spierfonds?
1: De laatste keer dat ik checkte, en dat was vanochtend, staat het op 4136 euro.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja, dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en nu krijg je voldaan terug op deze uitdaging. Zonder enige ervaring zo'n grote berg omhoog. Maar ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik dat jullie al bezig zijn met volgend jaar, of niet?
1: Nou ja, het smaakt natuurlijk wel naar meer nadat je zo'n succesvol avontuur aangegaan bent. Dus we kijken naar wat de opties zijn voor volgend jaar. Of het weer een uitdaging wordt zoals deze, of meer een leerproces in de vorm van een cursus. Daar zijn we nog niet over uit, dus daar gaan we naar kijken wat het wordt.
0: Oh, mooi man. Hoe lang heb je er eigenlijk over gedaan om boven te komen?
1: Het duurde ons vanaf de hut waar we sliepen tot aan de top 3 uur en 48 minuten.
0: Ja.
1: En daarna nog ongeveer 3 uur en iets meer dan 3 uur. 3 uur en 5 minuten laten we zeggen om weer bij de volgende hut te komen. Dus al met al zijn we in 7 uur rond geweest.
0: Ja, viel je er tegen of mee?
1: Mij viel het mee.
0: Soms, en Joshua?
1: Ja, Joshua die viel het op zich ook mee. Alleen die had wat last van hoofdpijn. Dus die had het wat zwaarder. Maar ja, daar laat hij zich niet door stoppen. Dus in die zin gewoon helemaal gehaald zonder problemen.
0: Ja, top man. Daar kunnen jullie meer dan trots op zijn. Hey, en inderdaad nog een beetje hersenspeeltjes of wat voor volgend jaar gaat gebeuren.
1: We houden het natuurlijk nog wel open. Dus we gaan niet te concreet zijn. Maar het blijft wel een lastige vraag. Misschien een uitdaging soortgelijk. We hebben ook eerder gezegd toen we op de radio waren dat misschien Mont Blanc een optie is.
0: Ja.
1: Maar nu hebben we het met de gids erover gehad en die daagt ons ook uit om dan te proberen zelf wat meer ervaring op te doen. Dus misschien nemen we daar ook wel de tijd voor en dan kunnen we het uiteindelijk zelf organiseren in plaats van met gids te gaan. En dat zou nog waardevoller zijn.
0: Ja, want was dit wel verantwoord dan? Twee van die jonge jongens zonder ervaring omhoog? Ja? Oké.
1: Okay. Ja, we hebben ons zeker laten informeren door verschillende berggidsen. En iedereen zei wel van nou, als je gewoon goed van tevoren de tijd neemt om je voor te bereiden. We hebben ook al wat ervaring in de klimsport. En je neemt een gids mee. Nou, dan zou het gewoon verantwoord moeten zijn. En dan kan er niet te veel misgaan.
0: Top man. En gewoon 4000 euro binnengehaakt voor het goede doel. Goed bezig jullie beiden. Groetjes aan Joshua. En leuk dat je dit even wilde vertellen.
1: Komt goed, doei, doei. Geen probleem. Doei doei.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Nu bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Halfeen is het geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe. Herman Boer.
6: Goedemiddag. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 werd het sein brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL-alert verstuurd. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt. De brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
7: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dat is de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
6: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd naar de grote brand in het centrum van gisteren. Die brand ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer naar huis. En de brand bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp.
8: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. En de deur is er helemaal uit, er zitten een houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Want het is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
6: Bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk Belang Noordse Schut ontdekte de vernielingen gisteren. Meerdere plaggen zijn losgetrokken. De vrijwilligers balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen vernield worden bij die plaggenhut. Ze zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. En niet alle amateurvoetbalclubs in Drenthe zijn blij met de competitieindeling voor het nieuwe seizoen. Vooral in de kop van Drenthe zijn ze ontevreden, want clubs zoals Vaco in Fries, Annen en SVZ uit Zeien, die spelen tegen weinig clubs in de buurt. In een reactie zegt de KNVB dat alle mogelijke opties zorgvuldig zijn meegenomen en afgewogen en dat dit voor het nieuwe seizoen de best mogelijke indeling is gebleken. Nou, meer over dit verhaal en ook al het andere nieuws vind je natuurlijk in onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Herman, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat Gert ons te vertellen heeft qua weer. Goedemiddag Gert.
9: Goedemiddag Anouk.
5: Wij mogen niet mopperen.
9: Nee, het is weer volop zonnig in de provincie. De temperatuur is weer aan het oplopen op veel plaatsen, 5, 26 graden. En morgen is het 5 juli, dan zitten we precies halverwege de meteorologische zomer. En om toch even aan te geven dat we wel best een bijzondere zomer beleven. Als je kijkt naar het KNMI-station Hogeveen, die zit op nummer 2 qua warmteproductie. Dus als het zo zal blijven tot eind augustus, is het de 1 na warmste zomer sinds de waarnemingen. Nummer 1 trouwens 2023. En landelijk, als je kijkt naar het KNMI de Beeld, zou het zelfs morgen, en als dat het eindpunt zou zijn, de warmste zomer ooit zijn geweest. Dus het zegt iets en het zien we daar ook weer. Droog, zonnig, mooie temperaturen wat mij betreft 28, 29 graden. Een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Misschien trouwens dat er nog een paar stapelwolken ontstaan, maar die lossen vanavond weer op. Vanavond is ook mooi en vannacht dan uiteindelijk 14 tot 15 graden. Morgen opnieuw droog, flink wat zon. wat meer stapelwolken in de loop van de dag. En dan zou er misschien in de loop van de middag een kleine kans op buien in het oosten van de provincie. En vergelijkbare temperaturen gemiddeld over de provincie, graad of 28.
5: Ja, maar geen grote onweersbuien die eraan zitten te komen.
9: Nee, geen grote. Je ziet een storing boven Duitsland. Daar zag je gisteravond ook een paar onweersbuien ontstaan. Een zwakke storing in de bovenlucht, wat kou. Een soort koude pool noemen ze dat wel eens. En het zou dus kunnen zijn dat er morgen in de loop van de dag een heel lokaal een bui kan ontstaan in het zuidoosten van de provincie. Kans is niet groot, maar ik noem hem wel eventjes. Mm-hmm. Geldt ook voor de donderdag met zonnige periode. Ook wat wolkenvelden die dan rondschuiven. Misschien een graadje minder, 6, 27 graden veel plaatsen. En vrijdag en vooral het weekend zie je die wind langzaam zeker via het noorden naar het noordwesten toe gaan. Koelt het langzaam af. En zondag zitten we dan ergens rond de 2, 23 graden. Is het wisselbewolkt. Misschien een plaatselijke bui. Maar de droogte waar we langzaam maar zeker toch steeds meer mee te maken gaan krijgen, die verdwijnt daardoor niet.
5: Gert, dank je wel. Een mooie dinsdag nog.
9: Ja, hetzelfde.
10: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.

Vorig jaar is er een boek verschenen, hè? De biografie. Hans Vermeulen, briljant muzikant. Maar niet elke dag. En daarin staat ook een stukje over Sandy Coast. Zometeen gaan we schakelen met Robert. Hij heeft de trekker even neergezet. Hij is bezig met de trekkertocht. Hij is in Heiken. Dus mocht je in Heiken wonen, ja, ergens om jou heen staat Robert nu. Loop er even heen.

0: Pat Benatar op Radio Drenthe. En Love is a Battlefield.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
3: Er zit hier iemand bij me in de studio met een hele grote grijns op het gezicht.
4: Oh, dit is zo'n zo'n grote herkenning voor mij. Want Robert, wij kunnen hier op de schermen al een beetje meekijken. We hadden net ook al een luisteraar die zegt, wat zitten jullie steeds omhoog te kijken?
3: Ja.
4: Ja, we kijken mee op schermen waar Robert op dit moment is. En hij is dus in Heiken, zoals we al zeiden. Ja, dat is mijn geboortedorpje.
3: Ja, daar heb jij gewoond. En hij reed net ook langs jouw geboortehuis, hè?
4: Niet geboortehuis, maar wel waar ik ook een hele poos heb gewoond. Waar we uiteindelijk naartoe zijn verhuisd. Aan het Oranjekanaal inderdaad kwam Robert net langs. En hij staat nu midden in het dorp. Ik herken het precies. We gaan het zo meteen ook zien en ook van hem horen. Dus ik ga nog niet verklappen waar die nou precies is. Maar ja, ben je in Heiken, ga de drift op, zou ik zeggen. En een bepaalde fabriek, in Heiken weten ze dat wel. Dan weet je hem wel te vinden.
3: Kom jij er nog vaak? Want je woont nu in Assen?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik zei ook al een beetje tegen jou van eigenlijk het enige wat me nog bindt met Heiken is dat mijn vader er begraven ligt. Maar ja, dat is dan weer niet zo vrolijk. Maar eigenlijk heb ik verder niet meer de connectie met Heiken. Behalve dan dat ik er echt opgegroeid ben, heel veel heb gespeeld, geboren ben. Mijn schooltijd en dergelijke, ja.
3: Is er nog een school in Heiken?
4: Ja, er is zeker nog een school. Ja, Heiken Nust heet het nu volgens mij op een andere plek dan waar ik ooit zat. Want daar is nu woningbouw. Maar zeker.
3: Leuk. Ja. Robert meldt zich zo meteen. Hij is... Oh, wacht even. Hij is zwaaiende. Zie jij dat?
4: Oh, ik zie het.
3: Wij kijken weer naar boven.
4: We gaan eens even
3: naar de schermen.
4: We gaan schakelen naar een zwaaiende Robert.
3: Ja, vanuit mijn ooghoek zag ik iemand heel hard zwaaien. Roberto, wou je er graag in?
5: Ja, ik denk... Ja, heel graag. Wij hoorden wat jullie allemaal zegt over Heiken. Dus ik denk, wij kunnen er wel even wat over vertellen. Want we zijn dus bij Van Dijk. En ik weet niet of hij me dat net ook al even noemt. Maar waar een normaal Drents derby, het middelpunt van zo'n Drents derby, vaak de Brink is, of een kerk, is dat bij Heiken, trouwens ook de Brink, maar ook een kerk. En de kerk, dat is een bijzonder verhaal. Want Van Dijk, dat is de veevoerhandel hier midden in het dorp. En we maken als Hoge Hallen, waar ik voortkom, altijd een beetje de grap van, de brokjesfabriek in het centrum van Dortmund, maar nou komt het. Dit was vroeger een kerk. En nu is het een onderdeel van Dijk, van de veevoerfabriek hier. Dus het is beide waar dat het middelpunt van Dijk is, maar ook nog steeds de kerk. Nou, dat wordt nu gewoon gebruikt als opslag. Je ziet hier de grote zakken staan met allemaal spul en net gelijk wat. En wat hier precies allemaal gebeurt, dat weet ik niet. Maar we kunnen wel eens even kijken of wij naar binnen kunnen gaan, want ik geloof dat Van Dijk zelf ook is. Ja, net hem te eten, natuurlijk echt het Drentse gebroek. Hem warm eten tussen de middag.
4: Ja, zeker.
5: Kijken of hij ik kom hier het kantoortje in. Cameraman Mark die volgt mij.
3: Jij en loopt gewoon hier een zo huis binnen, zo, via de achterdeur.
5: Ja, het is even niet anders. Ja, we moeten maar even...
4: En ik ben daar als Hieker nog nooit binnen geweest ook, hè?
5: Nee. De deur raffelt. Nee, maar goed, hoog alles met heel brutaal. Hè? Dus we zien kijken of hier. Goedemiddag. Mooi.
6: Ik ben er weer.
5: Ik ben er weer. Je was net iemand eten. Eet smakelijk. We hebben je prachtige bedrijf daar al in bekeken. En wij kwamen tot de conclusie dat een deel van het bedrijf eigenlijk een kerk is. Dat is wel een heel bijzonder verhaal.
6: Het is helemaal bijzonder. Maar het was eerst een melkfabriek.
5: Ja.
6: Met maalderij. En toen heeft mijn opa het maalderijgedeelte gekocht. En toen woonden wij ertussenin. En toen in 60 jaar heeft mijn vader het voorste gekocht. En toen ben ik verhuisd.
5: Ja. Wat de kerk, stond hier de lust van het hoes? Of hoe is die kerk uiteindelijk een onderdeel worden van de fabriek?
6: Je kunt aan Arabisch nog wel zien.
5: Ja, klopt.
6: Het is goed. Wij sloepen aan de ene kade. En dan hadden ze zang en de kerk is aan de andere kade. Ja.
5: En wanneer is stopt met kerken dan? Wanneer is stopt met kerkweden?
6: In 1960 is er een nieuwe kerkboot.
5: Oké, okay, dus het is in een onbroek raak, zeg maar.
6: Nou, dan heb je mijn verhaal erbij gehad.
5: Ja. Het is toch wel nostalgie dat je nog zo'n groot bedrijf...

0: Markten. Maar ik deed altijd met.
1: Het is wel echt een mooi, rustig, stabiel deurknooien. En liever een uurtje lange deur dan een uurtje te hard warm.
0: Ik heb 40 jaar met mijn broer samen gedaan. En nu ook met Wibberen samen.
1: Yeah.
0: Dat loopt mooi.
1: Yeah. Ja. En ik begreep dat de opvolging, die wil niet op camera, die stiet erachter. Maar dat die ook al in de startblokken stiet?
0: Ja, tuurlijk.
1: Yeah. Dus van Diek, dat stopt niet, dat giet deur.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ja. Het is alleen jammer dat ze een aantal achternaam hebben.
1: Oh, maar tegenwoordig kan een boel, hè, bij de burgerlijke stand. Die kunt zo wat...
0: Nee, maar het is Wibberen is een van de zuster van mij.
1: Ja. Maar blijf in die zin wel in de bloedlijn. Blijf in een familie, wat dat betreft.
0: Ja.
1: En dat is toch in die zin ook wel een zeldzaamheid in tegenwoordig.
0: Ja, ja.
1: En wat altijd dus voor kleine bedrijfjes normaal omvalt, gaat dit gewoon deur.
0: Nou ja, ik heb nooit een alternatief voeld.
1: Nee.
0: Moeten ze veranderen.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Hé, maar wat is nou het succes van al die jaren? Is dat gewoon stug deur doen en...
0: Deur doen en niet af laten leiden.
1: Ja, maar er zijn heel veel collega's van je, die bent wel al omvallen. Nee, je bent er nog altijd.
0: Toen ik eerder naar de lagere school ging, was er in ieder dorp een maalderij en een marktfabriek.
1: Ja.
0: En wij zijn deur gaan en de rest is stop.
1: Ja.
0: En we zijn ook bij de productie deur gaan. Dat we bij de... Ik vind zo dat je een heel mooi groot bedrijf hebt. Maar landelijk gezien ben maar een kleine speler.
1: Ja.
0: Maar we zijn er.
1: Precies. En je kunt er met redden.
0: Je kunt er goed met redden.
1: En dat is hartstikke mooi. Nou, Herman, dan jij als echte Hieken weet nou ook wat hier achter de deuren school giet bij Van Diek, midden in het centrum van Hieken. Waar ooit begund is als kerk en nou opslag, of begund is als kerk, maar goed. En precies. En de volgende generatie is dit ook klaar. Dus over 50 jaar komen we gewoon weer een keer naartoe. En is nog altijd Van Diek. En wij gaan maken dat we smilder komt. Tot domiet.
2: Tot zo.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
8: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
10: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
12: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een

0: reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag met

0: De slingerplaat.
1: We leggen net op met een luisteraar die een hele alert oog had.
2: Ja, en
1: maar die niet in de uitzending wilde.
2: En ik probeer mijn ogen scherp te stellen, maar het lukt mij niet helemaal. Nee. Maar deze Johan die tipte ons zo van... heeft Robert door dat zijn richtingaanwijzer steeds... naar links. Ik zie, ja, hij gaat nu ook denk ik naar links. Hij heeft nu de richtingaanwijzer naar links. Gaat hij ook naar links? Ja. Nou, ik weet het ook niet, maar dat steeds één richtingaanwijzer... één kant op aanstaat.
1: Ja, maar volgens mij appte hij naar rechts.
2: Hij appte naar rechts, maar net zag ik hem naar links gaan.
1: Nou, dat zal niet wel doen.
2: Het is een leuke discussie. Gaat het goed met die richtingaanwijzer?
1: Ja, inderdaad. Want Johan die appte ons dus, want die zit te kijken. En die had het over die richtingaanwijzer. En wij zijn natuurlijk altijd bezig met thema's voor de slingerplaat. En wij dachten, nou, Johan die geeft hem gewoon ons op een bordje. Wij zoeken vandaag plaatjes met een richting... of waarin een richting bezongen wordt.
2: Ja, dat kan best wel breed zijn. Hè? Want je hebt dus inderdaad met een richtingaanwijzer links of rechts. Ik zie trouwens inderdaad de richtingaanwijzer. Bij Robert, je kunt nu op tv meekijken, nog steeds naar links staan. Dus dan gaat iets niet helemaal goed. Maar links-rechts heb je, maar je hebt natuurlijk ook een richting naar voren, naar achteren,
1: omhoog,
2: omlaag. Dus je kunt heel veel kanten op.
1: Ja,
2: letterlijk.
1: Ja, dus als dat ergens in een liedje voorbij komt, hè, dan kan je naar de studio bellen of appen 0592-331188. En ik voel er al eentje aankomen, iets met links en rechts.
2: Ja, iets wat populair was rondom het WK of zo.
1: Ja, maar dat is ook altijd leuk. Ja. Maar omhoog en naar beneden en weet ik veel, schuin...
2: Ach, ik heb van alles al bij mij omhoog.
1: Mocht je eentje weten, geef me door. 0592-331188. Ik zie in de app al suggesties binnenkomen. Dat is hartstikke mooi. We hebben 26 liedjes nodig. Omdat we graag het rad met het alfabet willen vullen. Want even voor tweeën ga je het rad erbij pakken.
2: Ja.
1: En dan ga je een beste slinger eraan geven. En dan gaan we kijken, waar eindigt die? Bij welke letter? En die gaan we dan natuurlijk helemaal draaien. Even kijken welke we als eerste kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
3: Met Ria Dijkstra.
1: Dag Ria, wat lekker op tijd. Waar moest jij aan denken, Ria?
3: Nou, toen straks al toen met de berg beklimmen. River Deep Mountain High.
1: River Deep Mountain High.
3: Van Ike en Tina Turner.
1: Is een fantastisch nummer.
3: Zet hem maar op de T van Turner.
1: Wij noteren de T, die is bezet. Ria, dankjewel.
3: Is goed.
1: Doeg. Nou ja, 0592-331188. Kom maar door. Liedjes waarin een richting bezongen wordt. Dit is Mooi Mark op Radio Drenthe.

0: Thomas and I love you.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, zo duurt het al even voordat je in Bovensmilde bent, Robert. Want je bent van de trekker gestapt. Waarom?
3: Ja, klopt. Ik denk, mijn dorp, oh god, ik kan het mooi zo even voorbij zonder al te veel gedoe. Nou, dat ging dus helemaal niet goed, want wij werden hier al warm onthaald. En ik moet zeggen, dat giet mijn hooghaler hart toch sneller klappen. En ja, dat is ook het gegeven, denk ik, dat ik hier voor de rest van mijn leven blijf wonen. Er stonden twee wichten te wachten met iets lekker koels. En wie bent jullie?
4: Ja, wij zijn Femme Vera.
5: Ja.
4: En ja... Wij werden door onze moeder op pad gestuurd om wat lekkers te brengen.
3: Ja, dat snap ik wel, want ik ken je moeder en die zal wel denken van als ze door de handen in komt, dan moet er in ieder geval zorgen dat er even wat verfrissingjes zijn. En wat heb je voor lekkers meegenomen?
4: Ja, we hebben Drentse kosterworst meegenomen en blikjes cola.
3: Oh, heerlijk. Echte dreuge worst. Ben je ook wel een beetje dreuge worst eters of niet?
6: Ja.
3: Ja? Heel favoriete soort dreuge worst?
6: Nee.
3: Nee, dat dan weer niet. Nee, want de slager in nogal... Ik mag geen reclame maken. Die maakt ze ook zelf, wil ik zeggen. Maar goed, jullie bent niet enig. Ik kom zo nog even bij jullie terug. Want jullie waren aan het fietsen. Familie Westerhof hier zo'n beetje in... En jullie... Was het toevallig dat wij elkaar treffen, of niet?
7: Ja.
3: Het was niet zo dat jullie er al de hele middag stonden te wachten op hoes.
7: Nee.
3: Oh, gelukkig. Want anders had ik me nog schuldig voelde ook nog. En toen kwamen jullie er langs en dacht ik... Nou, dan moet daar om er even een praatje met maken.
8: Ja, dat is toch zo.
3: We komen... Dat is Oldhoghaller.
8: Dat is Oldhoghaller, joh. Dat is geweldig dan. Ja. Ja, dan kon je altijd weer terug, hè?
3: Ja.
8: Ja, ik ook.
3: Toch wel, hè?
8: Ja, ik
3: kan me het helemaal voorstellen. We waren gewoon op weg naar Smilde toe. Maar ja, ik denk, we kunnen hier mooi ongezien voorbij. Nou, dat is dus helemaal niet gebeurd. Ik heb voor jullie allemaal wat leuks. Normaal moet je er versjoelden. Maar goed, omdat mijn eigen dorp is, ben ik een klein beetje bevooroordeeld. En dat maakt allemaal niet zoveel uit. Zoals even met een grote tas grabbelen. Of je nog een kleine goodie hebt. Zoals dat in mooie Drenthe nu. Moet je eens even kijken. Een echte Bartje. Die heeft bijna niemand. Dat is echt waar. Dit is heel bijzonder materiaal. Wil je ook een hebben? Alsjeblieft. Ook één voor jou. Alsjeblieft, Bertha. Hartstikke mooi. Dan is het weer terug in de tas zo. Ja, en dan moet je toch maar maken, Anouk, dat we met de buizen vol drugen was en een lekkere verfris drinken. Maak dat we in Smilde komen, want ik spiek even weer op de tiet. Het begint al behoorlijk op gisteren te lieken, wat dat aangiet. Het is 13:22. We hebben nog anderhalf uur om in Bovensmilde te komen. Dus volg ons. En dan zullen we eens zien of dat allemaal lukt. Mooi!
0: Ja, maar...
3: Of kun je ook verhoes? Oh, ik denk die stort, er komt nog een meneer aan fietsen. Die denkt, ja, nou wordt er, nou, hier, god, het zijn allemaal fietsers. Nou, de belden, is toch die de hele boel bezet al. En dat is die typisch Hooghaaldense gastvrijheid, hè, en hoe, waar ik het zo vaak over heb.
0: Ach,
3: als je komt, je wordt hier zo fantastisch ontvangen. Oh, dit is een mevrouw die is boos omdat we hier midden op weg staan. Nou, geef ook allemaal niks. Wij gaan gauw deur naar Smilde toe om de opstopping te verhelpen. En dan hoop ik dat je ons daar straks ziet. Maar wie weet waar we onderweg allemaal nog treft.
0: Ja,
3: dus,
0: maar
3: straks.
0: Voordat je gaat rijden, wil je nog één ding voor ons doen hier in de studio. Er is namelijk wat onduidelijkheid.
3: Oh ja, zeker wil ik dat.
0: Over jouw richting aanwijzen. Zou je eens op de trekker je richting aanwijzer aan willen doen? Want we krijgen appjes binnen dat die alleen maar naar rechts kan.
3: Nou, kijk. Ja, nee, dit is een richtingaanwijzer. We hebben de trekker al veelvuldiger behandeld. Die richtingaanwijzer, die moet je, let op. Zo stiet er neutraal, zo stiet er naar beneden. En zo stiet er dus links en rechts. Ja, omhoog en naar beneden. Het punt is, hij stuurt, giet er niet automatisch weer op de automatische plek staan, zeg maar, neutraal. Wat mijn auto wel doet. En ja, dan moet je net mijn chaotische karakter hebben. Ik vergeet dat gewoon. Dus ik ben al 3 kilometer rechtsaf aan het slaan.
0: Ja.
3: Maar goed, uiteindelijk... het gaat al beter. Ik zal er al meer aan denken. Dus
0: nou ja,
3: dat giet lukken. Maar goed dat je me er even scherp op holt.
0: Nou ja, die appjes krijgen we dus binnen. Robert gaat alleen maar naar rechts. En daar hebben we ook meteen maar een slingerplaat thema van gemaakt. Dus je bent goed bezig. Lekker daar. Stap er weer op en we gaan je volgen.
3: Nou, daar gaan we.
0: Doei, doei. Allee, goede deur, Robert. Yo.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Voetganger, bocht.
3: Kinderen,
4: tegenligger.
5: Fietsen,
6: uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Exact 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Herma Boer.
12: En goedemiddag. Een grote brand afgelopen nacht en ook vanochtend nog in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 werd het sein brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling was er vanochtend in de omgeving een NL-alert. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt en de brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
13: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan spuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
12: De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. En we blijven bij branden, want in Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd naar de grote brand in het centrum van gisteren. En die brand ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Ook daar raakte niemand gewond. De bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer terug naar huis. De brand bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag onze verslaggever Stefan Klomp vanochtend.
14: De gevel aan de voorkant, die staat er nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, er zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Want het is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
12: Bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om zo te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk Belang Noordse Schut ontdekte de vernieling gisteren. Ja, meerdere plaggen zijn losgetrokken. En de vrijwilligers balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen vernield worden bij de plaggenhut. Ze zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. En niet alle amateurvoetbalclubs in Drenthe zijn blij met de competitieindeling voor het nieuwe seizoen. Vooral in de kop van Drenthe zijn ze hier en daar wat ontevreden. Clubs zoals Vaco in Fries, Annen en SVZ uit Zeien, die spelen namelijk tegen weinig clubs in de buurt. In een reactie zegt de KNVB dat alle mogelijke opties zorgvuldig zijn meegenomen en afgewogen, en dat dit voor het nieuwe seizoen de best mogelijke indeling is gebleken. Nou, meer met een soort vooruitblik op het nieuwe voetbalseizoen vind je via onze app en op rtvdrenthe.nl.
15: Herman, dankjewel. Het weer nog, Gert Voelman.
16: Vanmiddag is te veel zon. Misschien dat er een paar kleine stapelwolken ontstaan of een veldje middenbare bewolking, maar het blijft droog. En temperaturen die verder oplopen, momenteel veel plaatsen, boven voor de 25 en uiteindelijk vanmiddag 28 tot lokaal 29 graden, met een matige wind uit het noordoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: Drenthe, toch? Qua muziek op Radio Drenthe. Dit is toch lekker? Dit hoort toch bij zo'n dag als vandaag?
1: De Slingerplaat.
0: Gaan we nu even kijken wat voor suggesties er binnen zijn gekomen. Ja, Robert, zijn richtingaanwijzer is aanleiding geworden tot de Slingerplaat.
2: Mooi, hè? Hoe zulke kleine dingen toch zo'n grote inspiratiebron kan zijn.
0: Ja, en mede dankzij Johan. Want Johan die stuurde een appje. Ik zit te kijken naar TV Drenthe. En die jongen op die trekker, die gaat alleen maar rechtsaf. Robert heeft net uitgelegd hoe dat komt, hè?
2: Ja, dat had te maken met dat speciale systeempje met die richtingaanwijzer, hoe dat dan werkt. Maar bij je met de auto, als je je stuur omdraait, dan gaat die richtingaanwijzer automatisch uit.
0: Ja.
2: Dat gebeurt dus daar op die trekker niet.
0: Nee.
2: En dan moet je er net even aan denken.
0: Ja, en soms rij je dan kilometers lang rechtdoor en dan vergeet je even je richtingaanwijzer. Dus nou, dat is het euvel. Maar wij hadden wel meteen een slingerplaatthema te pakken. Want wij dachten, hey, richting, daar zit muziek in.
2: Ja, en nou had ik het met links, rechts, omhoog, omlaag. Maar mensen gaan het ook nog wel wat breder interpreteren. En dat vind ik wel mooi.
3: Ik ook.
2: Gaat
3: dat
2: allerlei
3: vind ik heel grappig.
2: Op. Ja, echt heel leuk.
0: Ria belde als eerste. En zij kwam met Tina Turner, River Deep Mountain High. En als je als eerste belt, dan mag je ook meteen een letter kiezen. Want we hebben 26 gevulde letters, zeg maar, nodig. Nou, ze koos voor de T van Tina Turner. Dus die is al bezet. En voor de rest gaan wij ze nog even indelen. Mocht je nu luisteren en denken, oh, maar ik weet ook nog wel één. Je kan nog steeds bellen of appen. Zelfde nummer. 0592-33-11-88. We gaan nu gewoon even wat laten horen qua suggesties die binnen zijn gekomen. Gerard had ik aan de lijn en ik zag deze ook via G, dacht ik, via de app binnenkomen. Beide kwamen ze met Ramses.
4: Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat, Sammy.
0: Daar gaan wij omhoog dus.
2: Ja, mooi is dat. René Karst kwam ook voorbij. Grietje kwam met een suggestie. En dan hebben we van voor naar achter.
5: Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts.
0: Ja, heb je heel veel richtingen meteen te pakken. Ik moest wel lachen om die van Adriaan. Heb jij die gezien in de app of niet?
2: Nee, zeg het eens.
0: Adriaan die appte. Ja, eigenlijk is het even een doordinkertje. Draai deze maar van Ede Staal.
6: Had het nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd
0: west.
2: Oh,
0: Noord, Zuid, Oost, West.
2: Ach, zo, dan heb je een creatief brein met heel veel afslagen. Maar die vind ik mooi.
0: Dat vind ik hartstikke mooi. Dus Adriaan, we zetten hem er sowieso op. Ja, dit was ook mijn eerste suggestie. Ja. En van velen ook.

0: beide mee, maar volgens mij nog veel meer in de WhatsApp ook, hoor. Peter Paul kwam ook mee met een mooie, ook mooie Drentse invalshoek weer. Melissa Meeuwissen met Wind van Zuid.
1: En ik zei net, je kan nog suggesties doorgeven. Dus ik ga eens even kijken wie ik hier aan de lijn heb. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Agnes Bakker.
1: Hallo Agnes. Wat kunnen we noteren namens jou?
2: Mooi wark en met werkende helden.
1: Mooi wark en werkende helden.
2: Ja.
1: Gaan we even zoeken waar dat daar in een richting voorbij komt? Of weet jij dat zo, 1, 2, 3, Agnes?
2: Nee, dat weet ik zo niet.
0: Nee, nou, gewoon fan van mooi wark, dat snap ik ook.
1: Ik ook.
0: Ja. Dankjewel, hè, Agnes.
1: Hey, dank, doei doei. Ja, even kijken, er zijn veel meer telefoontjes. Hè. Zullen we meteen gaan kijken of er nog een suggestie genoteerd kan worden? Goedemiddag met Anouk.
3: Hoi, Anouk, met Nico Scholten.
1: Hallo, Nico.
3: Upside Down van Diana Ross.
1: Ja. Dat is een andere dan deze of een andere versie?
3: Het is een andere versie.
1: Want die van Vanessa kregen we meerdere keren binnen, hè, Herma?
0: Ja, onder meer van Rieks.
1: Ja,
0: dat was ook wat ik gelijk in mijn hoofd had.
3: Turn me on.
1: Ah. Nico, dank voor het bellen. Goeiedag nog.
3: Succes.
1: Doei. Ja, we kunnen hier wel wat mee, hè, met dit thema. Er zijn wel heel veel verschillende suggesties ook. Zullen we even die van Ali nog laten horen?
0: Ja, die vond ik ook leuk. Want dat is in principe ook een richting zonder dat dat woord er letterlijk in zit. Maar die had de Amazing Stroopwafels met Ik ga naar Frankrijk.
4: Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk.
1: Ja, en de suggestie van Anita vond ik ook mooi, want draai maar om. Oh, ergens stiekem hoop ik dat de letter stopt op dit liedje. Ik vind dit mooi.
0: Ja, dit is heel mooi. En natuurlijk passend ook met vorige week wat er gebeurt met het overlijden van, inderdaad. Gaan we nog eentje doen?
1: Ja,
0: nog eentje. Want Bert, de man van Ali, deed ook even mee. En die kwam met Daniel Loos ten oosten van de IJssel.

0: Wij krijgen het rad wel gevuld, Herma.
1: Ja, dat gaat zeker lukken, absoluut.
0: Ik zie de app nog vol lopen en ik zie de telefoon ook nog gaan. Zullen we dan deze twee nog even noteren en dan sluiten we de lijnen? Hi met Anouk. Hallo, met wie spreek ik? Ja, dat is vanuit de... Ja?
2: Naar Evert.
0: Dag Evert. Zit je in de auto, Evert?
2: Nee, in een trekker.
0: Oh, op een trekker. Denk je om je richting aan wijzer, Evert?
2: Ja, die heb ik niet nodig. Ja.
0: Wat kunnen we noteren?
2: Ik zou dan Rob de Nijs te denken van... kun je mij de weg naar Hamelen vertellen?
0: Ja, oh ja, dat ben je ook zoekende.
2: Ja.
0: Dankjewel, voorzichtig aan daar. Doei. Ik ga er gewoon van schreeuwen, sorry daarvoor hoor. Wij sluiten de lijnen, we hebben heel veel al.

0: Mattia Bazar en Ticento als één en laatste plaat voor twee. Hè?
1: De slingerplaat.
0: Want wat wordt de laatste? We hebben nog echt geen idee.
2: Nee, en het is me toch een lijst. En ik heb sowieso al wel een stuk of zes dat ik denk... oeh, die wil ik wel draaien.
0: Ik ook.
2: Die wil ik ook wel draaien.
0: Dus ja. Het enige wat we verklappen is dat de T bezet is door Tina Turner. Want Ria belde als eerste.
2: Die wil ik ook wel draaien trouwens. Ook leuk.
0: Ja, allemaal. We hebben 26 liedjes uitgekozen. Ook lekker gevarieerd hebben we het gedaan. Nederlandstalig, Engels.
2: En ik heb ook moeten kiezen. Want het waren er echt meer dan 26. Ja. Dus echt weer zo bedankt voor al die creativiteit erin.
0: Superleuk.
2: Heel erg leuk.
0: Ja, zo'n Ede Staal met het Roze Donkerwest. Daar moet ik dan ook weer op lachen.
2: Ja, nee,
0: leuk. Verschillende richtingen die bezongen worden. Wij hebben 26 liedjes gekozen. Je hebt het rad achter je staan. Ja. Hij staat nu op de zet. Ja, draai maar. Dan pak ik de lijst erbij.
2: Ja. Ik ga niet al te hard draaien, want dat duurt altijd zo lang.
0: En dan kijken we waar die stopt. En dan kijk ik in mijn lijstje welke plaat hebben we achter die letter geplakt. Oh, hij is de T.
2: Ja, want het is denk ik de P, hè? Maar het zit wel een beetje tussen de P en de O in.
0: Ik zie de P.
2: Kun je misschien nog stiekem kiezen als je zegt van nou, de O vind ik leuker.
0: Volgens mij is die echt op de P.
2: Ik denk wel de P, inderdaad.
0: De P, daar zie ik de suggestie binnengekomen van Gerard en G. Als jullie luisteren, dan weten jullie al wat er aan zit te komen.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamer uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamer was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel in komen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname.

0: Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag met

0: Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Hoe cool is dat niet? Dat er een Classic GP gaande is op het TT-circuit en jij cirkelt erboven.
3: Ja, dat lijkt me fantastisch. Sowieso heb ik vanochtend hadden we het er ook al over. Ik wil wel eens een keer in zo'n helikopter. Ik heb dat nog nooit gedaan. Jij?
0: Nee.
3: Zou je durven?
0: Wel een Cessnaatje? Ja, maar hartstikke leuk.
3: Ja, mij ook.
0: Ja. Hey, dat is te winnen hier deze week op Radio Drenthe. We hebben een vlucht voor twee personen klaarstaan. En hoe maak je daar kans op?
3: Ja, dat is dus ook eigenlijk maar voor één prijswinnaar weggelegd. Want uiteindelijk gaan we eerst kaarten weggeven voor die Classic GP. Dus weet je hier te winnen, dan mag jij op 30 augustus naar die Classic GP. Maar van al die winnaars van deze week gaan we er nog weer iemand uitloten die uiteindelijk dus die helikoptervlucht mag maken.
0: Ja, en dat wordt vrijdag bekendgemaakt.
3: Klopt.
0: In de laatste show van René, gepresenteerd door Jeffrey.
3: Klopt.
0: Vrijdagmiddag. Dus daar komen alle prijswinnaars in een hoge hoed en dan wordt er één helikoptervlucht dus uitgetrokken. Maar ja, sowieso is het hartstikke leuk om die vrijkaarten te winnen.
3: Ja, je moet misschien oordopjes mee, want dat zijn natuurlijk hele oude voertuigen. Bijvoorbeeld ook de oude Formule 1-auto's. Daar zit echt zoveel geluid in.
0: Ja,
3: fantastisch.
0: Allemaal te zien op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Wij hebben hier kaarten voor je liggen. En je maakt de kans op, als je nu de telefoon pakt, 0592-3311-88, dat is ons telefoonnummer. Als jij namelijk weet over welke artiest de volgende tekst gaat. Het is een oudere artiest. Een oudere, in verband met die Classic GP, hè, oude motoren en zo, dachten wij. Wij zoeken het in de wat rijpere jeugd. Over wie gaat dit?
4: Deze Nederlandse zanger, liedjeschrijver en acteur ziet het levenslicht in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië. Na een lange en succesvolle loopbaan vormt hij in 2016 een muzikaal trio met George Kooijmans en Henny Vrienten, drie veteranen van de Nederlandse popmuziek.
0: Roep hem maar of bel maar 0592 33 11 88. Over wie gaat dit?

0: Sparrowcrow op Radio Drenthe. All I Wanna Do.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Jan, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Mooi, waar bel je vandaan?
3: Van huis.
0: En waar is jouw huis?
3: In Bargerkompaske.
0: Oh, en is het warm in Barger, kompas?
3: Nou, hier aan het tafel valt nog wel mee, hoor.
0: Heb je de ventilator voor je staan, of valt het
3: nee,
0: mee?
3: Nee, dat niet. We kunnen nog een beetje zo nog een beetje schipperen.
0: Ah. Hoe lang woon je er al?
3: Ik woon hier al bijna 40 jaar.
0: Oh, dan bevalt het wel, denk ik.
3: Nou, 50.
0: Ach!
3: Ja.
0: Tijd gaat snel, Jan.
4: Hetzelfde zijn. Tijd gaat snel.
3: Zeker. Ja, we zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd en 1 jaar later zijn we hier gekomen.
0: Oh, wat mooi.
3: Ja.
0: En waar woonden jullie daarvoor dan?
3: Nou, ik woonde altijd alleen maar in Bargerkompaske.
0: Oh, een paar straten verderop.
4: Ja, precies.
0: Ja. Oh, mooi man. En wat was je nu aan het doen? Aan
3: ik
0: tafel?
3: Ik zit nooit bij de tafel.
0: Een puzzeltje maken of...
3: Ja, ik was even een puzzeltje aan het maken.
0: En wat voor puzzels doe je?
3: Nou, er was zo'n wegstreper. Die staat bij de reclamefolder in.
0: Oh ja, zo'n woordzoeker.
3: Ja.
0: Ja. Oh, die zijn altijd wel leuk inderdaad.
3: Ja.
0: Hé, Jan, en ondertussen Radio Drenthe erbij aan of tv?
3: Nee, we hebben altijd de radio aan.
0: Mooi zo. Dan hoorde jij dit voorbij komen.
5: Deze Nederlandse zanger, liedjeschrijver en acteur ziet het levenslicht in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië. Na een lange en succesvolle loopbaan vormt hij in 2016 een muzikaal trio met George Kooijmans en Henny Vrienten, drie veteranen van de Nederlandse popmuziek.
0: Over wie hebben we het?
3: Boudewijn de Groot.
0: Ja! Wanneer dacht je, dat is Boudewijn de Groot?
3: Direct.
0: Ach ja, meteen.
4: En
0: ja,
4: toch kreeg ik ook nog een paar andere namen door. Ernst Jans werd nog gezegd, Herman Brood heb ik nog voorbij zien komen.
0: Ja, ja. Maar jij wist dit gewoon, Jan.
3: Ja, want ik heb dat toen bij De Wereld Draait Door was dat toen. Met Matthijs van Nieuwkerk.
0: Oh, toen heb je allemaal achtergrondinformatie over Boudewijn gehoord?
3: Nou, dat niet, dat wist ik niet. Maar ik wist gewoon dat ze met z'n drieën optraden.
0: Oh, op die manier, ja. Ja. Hey, twee kaarten voor de Classic GP gaan jouw kant op, naar Bargerkompaske. Ja? Wie ga je meenemen?
3: Nou, ik denk mijn schoonzoon.
0: Oh, dat is gezellig. Hoe heet hij?
3: Almar.
0: Almar. Nou, heel veel plezier met Almar. Blijf nog even aan de lijn, dan regelt Herma hoe je die kaarten allemaal krijgt. En je maakt nog kans op zo'n helikoptervlucht, hè?
3: Ja, dat hoor ik.
0: Dat zou ook mooi wezen.
3: Ja.
0: En Jan, groetjes daar in Bargerkompaske. Een mooie dag nog.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei.
3: Doei.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Half 3 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Herman Boer.
5: Ja, goedemiddag. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7 uur vanochtend werd het sein brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling was er in de omgeving een NL-alert verstuurd. En het vuur werd rond 2:30 vannacht ontdekt. En de brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
6: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan spuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd, om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
5: De oorzaak van die brand is op dit moment nog niet bekend. En dan hadden we natuurlijk ook nog die grote brand gisteren in Meppel. Nou, daar in de binnenstad is de rust voorlopig teruggekeerd. Ja, die brand ontstond gisterochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte ook daar niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer terug naar huis. Ja, de brand bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar ja, van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp vanochtend.
7: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, er zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Wat is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
5: Bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om zo te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk Belang Noordse Schut ontdekte de vernielingen gisteren. Ja, meerdere plaggen zijn daar losgetrokken. De vrijwilligers balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen zijn vernield bij de plaggenhut. Ze zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. En gaan we naar voetbal, want niet alle amateurvoetbalclubs in Drenthe zijn blij met de competitieindeling voor het nieuwe seizoen. Vooral in de kop van Drenthe zijn er wat clubs ontevreden. Clubs zoals Vaco in Fries, Annen en SVZ uit Zeien, die spelen namelijk tegen weinig clubs in de buurt. In een reactie zegt de KNVB dat alle mogelijke opties zorgvuldig zijn meegenomen en afgewogen. En dat dit voor het nieuwe seizoen nou eenmaal de best mogelijke indeling is gebleken. Nou, meer over dit voetbalverhaal, maar ook over die branden van gisteren in Meppel en van afgelopen nacht in Ansen, vind je natuurlijk via onze website rtvdrenthe.nl en via onze app.
8: Herman, dankjewel. Het weer nog, Gert Voerman.
9: Vanmiddag is te veel zon. Misschien dat er een paar kleine stapelwolken ontstaan of een veldje middelbare bewolking, maar het blijft droog. En temperaturen die verder oplopen, momenteel op veel plaatsen boven de 25 en uiteindelijk vanmiddag 28 tot lokaal 29 graden met een matige wind uit het noordoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
8: Waarom inwoners van Borgen-Odoorn, Emmen, Hogeveen en Coevorden dikke mazzel komt te zijn, dat hoor je zo meteen. En we gaan natuurlijk even kijken waar onze Robert is, hè, op zijn trekker.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One van Vodafone
18: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Anouk.

0: De Pasadena's op Radio Drenthe. En tribute.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Robert Oosting.
0: Eindbestemming boven Smilde vandaag. Robert op zijn knalrode trekker met de richtingaanwijzer of naar links of naar rechts, ook als die rechtdoor gaat, is even weer afgestapt. Maar ben je wel afgestapt in boven Smilde of ben je er nog voor?
3: Ja, die richting aan wiezen, dat blijft een ding, hè. Maar toen maar, ik zal er scherp op heen. Ja, wij hebben even een kleine tussenstap gemaakt bij een niet na te benoemen friterie in Smilde. Die trouwens zit ik me denk ik ook te bedenken, gewoon zo het. Maar goed, geef ook niks. Daar waren we even en achter ons hurrie de vuilnisauto voorbij erin die door de container leeg heeft. En zo zien we weer, het is hier een drakte van belang midden in Smilde bij de Polakkenbrug. Naar ons toekomst is Bart Blomberg, die je nou bij mij ziet op fietsen met grote tassen aan de zijkant van de fiets. Je bent een vaste folderman hier in Dorp, hè, geloof ik?
4: Ja, ik ben eens in de week even foldersbezorging.
3: Precies, en je hebt ze al rond, want de tassen zijn hartstikke leeg, zie je.
4: Ja, klopt. Ja.
3: Hey, maar nog veel belangrijker, Bart, jij bent ook een trekkerliefhebber.
4: Ja, ik ben wel van oldtimers, oldtimer festivals. Runewold gaan we één keer per jaar heen met de trekker. Ja. Vanaf hier.
3: Ja, jij vertelde ook dat in de familie bij jullie ook wel alle trekkers zitten, hè?
4: Nee, mijn vader trekker, mijn broer. En ik heb dan nog een Solex en een Mobilet.
3: Ja. En doe de sleutel waar ik ook allemaal zelf, hè?
4: Nou, ik ben niet zo sleutelachtig.
5: Nee.
4: Dat doen we dan meestal wel samen.
5: Meer rieten.
4: Ja.
3: Hey, jij vertelde nog een bijzonder verhaal. Ik weet niet of je dat nog durft te vertellen, maar dat heeft iets te maken met wat je op je arm hebt. Want het had niet heel veel schuld of jij was helemaal niet meer best.
4: Dat klopt.
5: Nee.
4: Nou, het scheelt wel. Je zei ook dat ik nu leef.
5: Ja.
4: Ja, ik heb een shunt in de arm. En dat is voor dialyse.
3: Ja, want je hebt een nier die niet goed meer werkt. En dan moet je voor een dialyseapparaat, zeg maar.
4: Ja. En ik heb dan vorig jaar november een nieuwe nier gekregen. Mijn tweede donornier.
3: Ja, maar ik zit helemaal niet in die materie. Maar je zegt van nier giet aan 20 jaar meer. En dan stoot het lichaam af en dan is het kapot. En dan is er niks meer aan te doen.
4: Nee, klopt.
3: En dan moet je weer verneden aan dialyseapparaat.
4: Ja, ja.
3: Nou, daar is je shunt voor dat ze makkelijker de naald in drukken kunt, zeg maar.
4: Ja, er zijn meerdere opties. Je kunt ook in de hals kunnen krijgen.
5: Yeah.
4: En je kunt wel thuis dialyseren.
5: Yeah.
4: Hebben ze bij ons ook overraad. Maar ja, dan heb je de ziekte altijd thuis. Als je dan bomen komt bijvoorbeeld, staat daar dat apparaat.
5: Yeah.
4: En nu word je om 10 uur opgehaald. En je komt om 7:30 weer en dan ben je het vergeten.
3: Ja, dat is een wereld waar ik me helemaal niet iets bij voor kan stellen. Maar dan word je om 10 uur opgehaald door de taxi. Dan moet je naar Groningen toe.
4: Ja,
3: s'avonds, zeg maar.
4: Ja, ik denk nu of ik was voor 11 uur bij me aansloot. Ik was nog met iemand uit Assen.
5: Yeah.
4: Ja. Dan.
3: En dan lig je de hele nacht aan zo'n apparaat te pruttelen te doen?
4: Ja, licht uit. Yeah. Oortjes in, want ik heb dan oortjes in. Anders, die machines maken best wel wat lawaai.
5: Yeah.
4: Dan oortjes in.
3: En slaap je er ook wel, hè?
4: Ja.
3: En dan word je wakker en dan is de hele boel weer gerevitaliseerd. Of hoe je het ook maar nu
4: alles,
3: moet.
4: Alles weer schoonmaakt. Yeah. Alle afvalstof weer uit je lichaam.
5: Yeah.
3: Toen zat je maand op de bank?
4: Ja, ik zat gewoon kwart over 7:30 zat ik op de bank op Facebook te kijken. En dan ging mijn telefoon. En dan zie je het anoniem. En vaak anoniem in Nederland denk je nou...
3: Weer van... Je hebt me niet op.
4: Nee.
3: Dat herken ik wel.
4: En nou, een paar minuten later weer anoniem. En ik, nou, toch maar even opnemen. Ja, met de arts uit Groningen. Ben je de laatste tijd ziek geweest? Ik zei nee, koorts, andere dingen. Ik zei nee. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan mag je je morgen vroeg melden om 8 uur in het UMCG.
5: Ja.
3: Want nee en niet.
4: Ja.
5: Ja.
3: Die heeft ze er dus in november insleuteld, om zo maar te zeggen. Om hem in een trekkerterm te blijven.
4: Ja.
5: Ja.
3: Dat werkt allemaal weer fantastisch. En dan hoef je het niet met aan de dialyseapparaat.
4: Nee, ik ben vanochtend weer voor controle geweest. En de arts was tevreden.
5: Yeah.
4: Ja.
3: Ja, kun je alles erom doen als jij zegt ik wil marathon rennen, lukt je dat? Los dat vanuit de zin hebt natuurlijk, maar...
4: Nou, op zich, ik voel me goed. Dus,
3: fijn.
4: Ik ga regelmatig even aan, zoals vanavond. Ik wou vanmiddag fietsen.
5: Yeah.
4: Ja, veel te warm.
5: Klopt.
4: Maar dat is zoals vanavond en misschien weer een stuk op de racefiets.
5: Yeah.
3: Wat lekker.
4: Ja.
5: Yeah.
3: Maar wat fijn dat de techniek, in die zin ook medisch gezien, voor niks die dat het allemaal kan en mag. Ben je zelf dat wel bewust? Dat het...
4: Ja.
3: Dus elke dag extra is in die zin?
4: Ja.
3: Of elke dag extra maakt wel heel zwaar, maar in ieder geval dat het aan onze wezen kunt, zeg maar.
4: Nou ja, je had nog jaar aan de dialyse kunt.
5: Ja.
4: De laatste zei minimaal 3-4 jaar aan de dialyse, dus het was totaal onverwachts.
5: Ja. Nou,
3: fijn dat het in ieder geval lukt is. En dan hopen we dat dit weer 20 jaar misschien wel langer met Giet.
4: Dat hoop ik ook.
3: Nou, dan hoop ik dat dat Giet gebeurt. En misschien wel 30, misschien wel 40.
4: Nou,
3: en, ja, precies. Ja. En dat is een mooie leeftijd voor een trekker om ooit eens een keer er zelf een te kopen en op te knapen of zo.
4: Dat staat misschien wel in de planning, ja, om ooit een keer een oldtimer aan te schaven.
3: Nou, dat is wel hartstikke mooi. Dan kun je een trekker toch een keer in.
4: Ja, inderdaad.
3: Nou, hartstikke mooi dat jullie ons even te woord wil staan bij niet na te benoemen Friederie en Boomsmulde, zeg ik, excuus. Smulde, Boomsmulde, wat hartvol van is, daar loopt de trekker van over. Want wij moeten maken dat we in Boomsmulde komt. Dat is de eindbestemming en wij hebben nog een kwartier. Het begint weer behoorlijk op gisteren te lieken aan de hoek. Dus voor dat ding in de brand en die kaart op. Wij trapt hem aan en hoop ik zie hoe straks in Boomsmulde.
0: Helemaal goed, want toen kwam het ook goed. Dus alles komt goed, uiteindelijk. Ik spreek je zo.
3: Zo is het.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Demis Roussos en My Friend the Wind.
1: Roeg.
0: Speciaal voor inwoners van Borgen, Odoorn, Emmen, Hogeveen en Coevorde organiseert IVN Natuureducatie een cursus. En alleen voor die inwoners, althans deze cursus. En iemand die alles over die cursus weet, dat is Wim Meiberg. En Wim heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag, Wim.
2: Goedemiddag, Anouk.
0: Wat is dat voor een cursus?
2: Nou, dat is in hoofdlijn een cursus waar mensen enthousiast moeten worden voor hun eigen leefomgeving. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kijken waar je woont, werkt en leeft, dat heeft vaak veel meer te bieden dan dat je in eerste instantie zou denken. En we willen op die manier mensen toch weer verbinden met hun eigen leefomgeving. En ook de waarde en de meerwaarde van die leefomgeving onder de aandacht brengen.
0: En hoe ga je dat doen dan?
2: We gaan dat doen door mensen mee te nemen in het verhaal van het landschap. En het landschap heeft vele verhalen. De titel heet ook Verhalen van het landschap van deze bewonerscursus. En we nemen de mensen mee van het verleden naar het heden. En wat zie je dan nu in het heden nog terug? Wat sporen heeft in het verleden? En kun je die ook vertalen naar je eigen leefomgeving toe? En dat geeft waarde aan een gebied. Op het moment dat je zeg maar iets weet van een omgeving, dat kan heel klein zijn, dan geeft dat een verbondenheid, een verwantschap. En dat willen we met name in deze omgeving creëren. Zij zo dat we dan ook wat meer accent geven aan het veengebied en het ontgonnen veengebied. Want daar ligt dan wel ook een aandachtspunt. De zandlandschappen, daar ja, is toch al vrij veel over bekend. Maar het veen is eigenlijk een beetje naar de achtergrond verdwenen. En terwijl het ook een prachtig landschap kan zijn.
0: En hoe doe je dat dan? Ga je met de mensen echt op pad of met de neus in de boeken?
2: Nee, beide, maar niet in de boeken. We hebben voor de bewonerscursus hebben we nu een opzet gemaakt dat we 3 avonden hebben waar een inleider een bepaald thema op elk avond. Maar elk thema gaan we ook in de praktijk met elkaar zien. Dus dat betekent dat we echt een theoretisch deel hebben, maar ook een excursiedeel. Het zijn wel 2 aparte momenten. De avonden, dat is op een locatie in de gemeente. En de excursie is op locatie ergens buiten. En zo koppelen we theorie aan praktijk. Dat is een beetje de gedachte erachter, om het ook zelf te ervaren en zelf te beleven.
0: Wat leuk. En ik snap dat dit een lastige vraag wordt die ik nou ga stellen, hoor. Maar jij hebt die cursus helemaal voor de bril. Zit er 1 ding bij waarvan je denkt van, oh ja, dat moet iedereen weten?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind als je in het veenlandschap woont, leeft en werkt, dan zou je eigenlijk het veenmosplantje moeten kennen. Dat moet eigenlijk in je gedachten zitten. En wat is dat dan? En hoe ziet dat eruit? En wat zijn dan de kenmerken?
0: Ja.
2: Nou, dat is mooi om dit voor mee te nemen.
0: Nee, die wil ik ook nu weten. Hoe ziet zo'n veenmosplantje eruit?
2: Als een plantje, Anouk, als een plantje. Nee, maar een kenmerk is dat hij heel veel vocht vasthoudt. Dus als je een veenmosplantje in de handen hebt en je haalt hem eruit, dan knijp je hem uit en dan komt er echt als een spons veel water uit. Maar doe je hem weer in het water, dan neemt hij ook heel snel dat water weer op. Een kenmerk van levend hoogveen is ook dat het groeit eigenlijk los van het grondwater en dat het water, regenwater, eigenlijk de voedingsbodem is om verder te groeien.
0: En die kom ik overal tegen in Borgen, Odoorn, Emmen en Hoogveen?
2: Nee, want heel veel van het veen hebben we natuurlijk afgegraven en eigenlijk verveend. Hè? Dus daar is turf van gemaakt. Maar we hebben nog wat een paar plekjes in die hele regio waar je dus dit soort plantjes eigenlijk overal nog tegenkomt. Maar dat moet je weten en dat moet je nou ook een keer gezien hebben. En daar gaan we ook mee met de mensen naar buiten om het ook te laten ervaren.
0: Leuk. Hoe kan ik me opgeven voor die cursus?
2: We hebben een site. Daar zit een landingspagina. En eigenlijk kun je kijken bij www.ivn/verhalen van het landschap. Er staan voor alle gemeenten ook meteen de aanmeldprocedures in. En dan kun je zo digitaal opgeven voor die betreffende cursus. En de eerste, dat is misschien wel leuk om te vermelden, is bij de gemeente Emmen. En die start eigenlijk al op 7 september, op een maandagavond. En als mensen zich daarvoor opgeven, dan zou het wel heel mooi zijn. Want die is het eerst aan de beurt, zeg maar.
0: Leuk, maar meer op de site van Natuureducatie.
2: Ja, absoluut.
0: Nou, mooi vooruitzicht om na de zomer mee te beginnen. Wim, dankjewel en succes ermee.
2: Graag gedaan, Anouk. Dankjewel. Tot ziens.

0: kan ik het blikje applaus erbij pakken? Heb je bovensmilde gehaald voor drieën, Robert?
1: Ja, dus laat applaus maar los. Ja, wij moesten er weer tegenjagen. Zoals het gebruikelijk is voor mij. Ik weet niet hoe die oude Oosterhuis dat allemaal gedaan heeft. Want die is zo relaxed overal binnen en warm onthaald. En er was overal tijd. En het is net of ik al die dag er fijn aanloop. Maar dat zal ik karakterologisch wel toe aanleg wezen. Ik weet het niet. Maar goed, we hebben Bob Smulde in ieder geval haald op de valreep. We zijn nu bij de... Nou, even spieken op de brug. Ja, kan ik net weer niet zien natuurlijk. Supergoed te voorbereiden. De Sikkensbrug, geloof ik. Boy! En ja, er worden ook hier warm onthaald door mensen die in een busje langs riet. En wat schreeuwt, ik zal niet weten wat. Maar we kunnen er wel even toe lopen. Misschien wil ze wel even op het beeld. Of nee, nee, nou, riet ze gauw deur. Ja, die dacht, we moeten niet op de camera komen. Maar goed, Achterhoes hadden we nog een uitnodiging gehad van het café. Maar we komen er niet helemaal meer aan toe. Het was een drukke dag, 34 kilometer. Maar ik geloof dat het op papier, of op papier was 34 kilometer, maar ik geloof dat het in het echt wel verder was. We hebben over Oegalden nog gereden, een zeer onlogische route. Maar we hebben wel van alles zien, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Morgen dan starten wij hier weer dus in Bomensmilde. En dan gaan we geloof ik, ja, dan moet ik even spieken eigenlijk. Nou, ik weet niet of daar nog tijd voor is.
0: Amen.
1: De route die komt allemaal op de website te staan en daar wordt allemaal duidelijk straks uiteindelijk, ja precies, Strandween aan, maar waar de route precies langs schiet, dat weet ik niet. En ik geloof ook dat dat nog een beetje de vraag was, om welke kant van Assen al langs gaat, want we komen bijna niet om Assen toe. Dus dat ga ik vanavond allemaal eens in uitstippelen. En dan zullen wij morgen vroeg, goed beslagen ten ijs, weer met een nieuwe route voor de dag komen. Maar ook, hoe ligt je daar?
0: Mooi man. En dan vertrek je ook bij die brug, dus mensen die je willen uitzwaaien, die moeten naar die brug toe?
1: Ja, we hebben nog een adres hier waar de trekker mag overnachten. Daar gaan we nou straks naartoe. Maar we kunnen die best wel even weer bij die brug langs rien. Dat is geen enkel probleem. Het is goed om te vertellen dat aankomende vrijdag een compilatie van de hele week online komt te staan. Dus iedereen die vandaag mist heeft of zichzelf geen terugzien wil, die moet vrijdag kijken naar het weekoverzicht. En dan, ja, daar is alles dus op te zien. Maar wij wilden toezegging, want Mark vroeg in ieder geval nog even met de trekker over deze brug heen gaan. Dus als de groen bent, die zegt, nou, vanuit Bovenspeelde greep weer nog even een groet richting aan. Dan kan dat vanaf hier rond 9:15.
0: Hartstikke mooi. Wij hebben ervan genoten, Herma.
2: Zeker
0: weten. Het was hartstikke mooi. Robert, heb jij er een beetje van genoten?
1: Ach, hartstikke mooi. Ik vind het echt leuk. Overal stonden mensen aan de kant te zwaaien met kop koffie, telefoons, filmpjes maken. Dus ja, het heeft echt wel... kijken en luisteren natuurlijk is hartstikke ingewikkeld. Maar als mensen in een veurtuin staan te zwaaien of naar buiten toe rent, dan denk ik dat bewijs genoeg is dat men dit mooi vindt. En daar sluit ik me dan maar volledig bij aan.
0: Wij kijken uit naar morgen. Dank je wel.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist

0: Uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
8: Met Wim Boer.

0: Zomerrit was het in 1971 voor Michel Delpech met Pour en Fleur.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
0: Het is 3:10. Een hele goede middag en welkom bij Studio Steenbergen. Vandaag en morgen met ondergetekende hier op de bok. Maar verder is er natuurlijk niet heel veel veranderd. Want het eerste uur is weer gereserveerd voor muziek uit de jaren 60 en 70. In dit geval het beste. Nou, we duiken ook de geschiedenis in met de datum van vandaag natuurlijk. En ook 3 nummers uit de top 40. En vandaag pakken we die van 1967 erbij. Simon & Garfunkel, die zit in het beste van de Dresden Duizend. En er zitten twee broers vandaag in de jukebox.

1975. ABBA en I Do, I Do, I Do. En zal de inspiratie voor dit nummer trouwens uit de Europese slagermuziek uit de jaren 50. Ik hoor het niet echt terug hoor, maar ja. Goed, wij zijn natuurlijk lekker bezig met de jaren 60 en 70. En wat gebeurde allemaal op 14 juli in het verleden? Nou, de Beatles die treden op 14 juli 1962 voor het eerst op. En dat doen ze dan in Wales. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Pete Best. Want Ringo Starr die zit dan nog niet bij de band. Die spelen in de Regent Dansette in Riel. Een kaartje kost 5 shilling. Omgerekend ongeveer, jawel, 1 euro. Nou, in de Western Recorder Studio in Hollywood zijn de Beach Boys op deze dag in 1963 bezig met de opname van wat het album Surfer Girl gaat worden. Dit is het mierzoete titelstuk.

Holloway, Surfer Girl van de Beach Boys, die verschijnt in september 1963 op het Capitol label. En niet veel later komt hij binnen in de albumlijst van Billboard en komt daarin uiteindelijk tot de 7e plaats. In New York is op deze dag in 1969 een voorvertoning van Easy Rider. Nou, in deze cultfilm spelen Peter Fonda en Dennis Hopper de vrijgevochten motorrijders Wyatt en Billy. En bijrollen die zijn er onder andere voor Jack Nicholson, Phil Spector en ook Justin en Bridget. En dat zijn de jonge kinderen van deze Peter Fonda. En de muziek die bij de film hoort, die wordt het eerste soundtrack met die met goud wordt bekroond. En dat is ook logisch, want er staat bijvoorbeeld dit

onlosmakelijk natuurlijk verbonden met deze film Easy Rider. En dan nog even een bijzonder incident op deze dag in 1973. Want dan komt er totaal onverwacht een einde aan de samenwerking van de Everly Brothers. Midden in een optreden in het John Wayne Theater in Hollywood gooit Phil Everly opeens zijn gitaar op de grond en hij loopt weg. Verbaasd vertelt Don Everly het publiek dat dit het einde betekent van het duo. Later blijkt dat Phil Everly zich aan zijn broer ergert omdat hij een drugsprobleem heeft. En niet veel later komen de broers wel weer een paar keer bij elkaar, maar het blijft allemaal heel erg moeizaam. Straks in de jukebox, daar komen ze nog eventjes voorbij. Tijd om even drie platen te draaien uit de top 40 van deze datum. En daarvoor gaan we terug naar 1967. Straks als derde hoorde je The Beach Boys met Then I Kissed Her. Daarvoor Carrie Ann van de Hollies. Maar we trappen af met deze van Arthur Conley. Dit is Sweet Soul Music.

drie hits op een rij uit de top 40 van 14 juli 1967. Sweet Soul Music van Alta Conley. Carrie Ann van de Hollies. En je hoorde hem net, Then I Kissed Her van de Beach Boys. Straks, over een paar minuten, tijd voor het nieuws uit de regio. Maar eerst Diana Ross en de Supremes. Dit is The Happening.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is bijna 1 minuut over half 4. Tijd voor een nieuws uit de regio. Bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk belang Noordse Schut ontdekte de vernielingen gisteren. Meerdere plaggen zijn daarbij losgebroken. En niet alle amateurclubs in Drenthe zijn blij met de competitieindeling voor het nieuwe seizoen. Vooral in de kop van Drenthe zijn ze ontevreden. Clubs zoals Vaco in Fries, Annen en SVZ uit Zeijen die spelen tegen weinig clubs in de buurt. In de reactie zegt de KNVB dat alle mogelijke opties zorgvuldig zijn meegenomen en afgewogen. En dat dit voor het nieuwe seizoen de best mogelijke indeling is gebleken. Nou, dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
6: Vanmiddag is te veel zon. Misschien dat er een paar kleine stapelwolken ontstaan of een veldje middenbare bewolking, maar het blijft droog. En temperaturen die verder oplopen, momenteel veel plaatsen, boven voor de 25. En uiteindelijk vanmiddag 28 tot lokaal 29 graden, met een matige wind uit het noordoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Studio Steenbergen. Met

0: origineel komt uit 1960, toen nog met zanger Ben E. King. De Drifters waren dit en Save the Last Dance for Me. Natuurlijk ook ooit op het blad gezet door Michael Bublé. Maar dit is jaren 60 en 70.
1: De Drentse Doezend.
2: Fur en Deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Dus die doet in dit geval gewoon niet mee. Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Natuurlijk Jeffrey met het beste van de Drentse Doezend hier op Radio Drenthe. Gedurende de hele zomer. En we pikken er gewoon weer eens even een dikke hit uit. Nou, vandaag doen we dat met Simon en Garfunkel, de bokser. Altijd een redelijk middenmoot geweest in Drentse Doezend. In de eerste editie op nummer 325. Toen vervolgens op nummer 464, 539. 2024 op 527. En eind vorig jaar stonden zij op nummer 516 in de Drentse Doezend. Simon en Garfunkel, dit is The Boxer.

tijd dat we swingend weer uit de bierzakkoop kwamen. De Bee Gees waren dit en Night Fever in dit uurtje. Jaren 60 en 70 muziek. Deze komt uit 1975. Het prachtige mooie At 17. Dit is Janis Ian.

0: schreef een nummer toen ze zelf 24 jaar oud was. Het was trouwens niet echt de bedoeling volgens de platenmaatschappij om dit op single uit te brengen. Want er zaten volgens die maatschappij te veel tekst in en het duurde allemaal veel te lang. En toch inderdaad, op een gegeven moment ging het toch bij iemand licht branden. En dan denk je van, ja, moet het toch maar doen. En het werd een grote hit voor deze Genesian met At 17. Goed, zoals je van ons gewend bent, aan het eind van het uur jaren 60 en 70 muziek even de jukebox induiken. En vandaag doen we dat twee keer de Everly Brothers. En niet zonder reden, je hoorde het net in het eerste half uur ook al. Want in 1973 hadden ze een dikke malheur met elkaar, Don en Phil Everly. Ja, dat dikke ruzie. Midden optreden gooide Phil Everly op steeds zijn gitaar op de grond en hij liep weg. Dat had allemaal te maken met het drugsgebruik van zijn broer. Nou, heel veel later komen ze wel weer even bij elkaar, maar het blijft dan wat moeizaam. En 10 jaar hebben ze erop gewacht en toen volgde een comeback met On the Wings of a Nightingale, wat dan weer werd geschreven door Paul McCartney. En dan stonden ze weer samen op het podium. Straks hoor je Temptation, maar eerst Walk Right Back, the Everly Brothers.
1: The Jukebox.
2: 60s. 70s.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Schat, schatje, ben je er nog?
6: Oh, waarom maak je me wakker?
5: Ik hoor geen schaapjes.
6: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
5: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
4: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n €2 miljoen. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks, bo.

0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
7: Met Wim Boer.

0: Never Let It Slip Away was de andere hit. Deze mocht ook zeer zeker zijn voor Andrew Gold met The Lonely Boy.
1: Studio Steenbergen.
0: Een hele goede middag. Het is 9 minuten over 4 tot 6 uur. Studio Steenbergen met Wim hier achter de knoppen. En natuurlijk even na 4 uur altijd weer wat nieuws wat we gaan bespreken. Normaal met een producer, maar nu ga ik even met mezelf in gesprek. Dus moet ik volgens mij een keer kunnen. We gaan het hebben over Michael Jackson, want die blijft natuurlijk records breken. Zelf 17 jaar na zijn overlijden. En dan nu met een nieuwe hit of een legendarisch optreden, maar op het witte doek. Want de biopic Michael, die heeft wereldwijd de grens van jawel 1 miljard dollar aan bioscoopopbrengsten doorgebroken. En is daarmee officieel ook de best verdienende biografische film aller tijden. En daarmee laat de film niet alleen Bohemian Rhapsody achter zich, maar ook bijvoorbeeld Oscar-winnaar Oppenheimer. Nou, de succes is uiteindelijk allesbehalve vanzelfsprekend, want al sinds de aankondiging hing er een enorme druk op het project. Michael Jackson is misschien wel de grootste popster die de wereld ooit heeft gekend. En zijn leven was gevuld met ongekende muzikale hoogtepunten, maar ook met controversies die jarenlang de krantenkoppen domineerden. Nou, een film over zo'n figuur maken betekent automatisch dat miljoenen fans en critici klaarstaan om elk detail onder een vergrootglas te leggen. En toch is het een groot succes. Want regisseur Antoine Fuqua die wist precies de juiste staat te raken. De hoofdrol die wordt trouwens gespeeld door Jafar Jackson, een neef van Michael, die opvallend veel weg heeft van zijn beroemde oom. Niet denk qua uiterlijk, maar ook in zijn bewegingen en ook zijn podiumuitstraling. En dat gaf de film vanaf de eerste trailer al bijna een surrealistisch gevoel. Alsof de King of Pop zelf weer even op het podium stond. En is er ook nog nieuws van de Tour de France. En dan geen sportief nieuws, maar iets anders. Noren die hebben namelijk de vieze hotelkamers ontvlucht in de Tour de France. Tobias Johansson die zet zelfs zijn bed op het balkon. Terwijl Tadej Pogacar en zijn UEA-ploeggenoten die moesten het stellen zonder airco. Maar Uno X die had het nog even iets minder getroffen met het hotel in de Tour de France. De Noorse klassementsrenner Tobias Halland Johannessen die verhuisde zelfs zijn bed naar het balkon. Nou, ze hebben heel wat te klagen over de hotelkamers. Anders Johansson die deelde op Instagram beelden van een kamer die qua hygiëne nogal wat te wensen overliet. Het was er zo vies dat kamergenoot en tweelingbroer Tobias bedacht dat de bedden beter maar naar het balkon konden worden verplaatst. Ook Pogacar die trof het trouwens op de eerste rustdag van de Tour niet met zijn hotel. De Sloveen die moest het in de broeierige hitte doen zonder airco. Dat is voor Pogacar niet al te grote ramp, want zijn ploeg UAE die heeft speciale lakens meegenomen die voor afkoeling zorgden. Ze kosten trouwens wel 3300 euro per stuk, maar die zijn dan wel cruciaal voor een goede nachtrust. Ben Visser, die beleeft ook wel eens iets bij de wielrennen.
2: Zeg, zou misschien iemand nog even voor mij de spoorboom open kunnen doen? Ik lag net hartstikke lekker in de koers. Ja, dan moet ik heel lang wachten. Je moet weten, de hele peloton is erdoor, behalve ik daar. Ja, je kan wel lekker lachen, maar dan moet ik wachten. Tot de spoorboom in open gaat. En ik was bij de start, was ook al een beetje laat. Ik had dopingcontrole, ik kon niet pissen. Nou, ben ik met de hele dopingcommissie naar het terrasje geweest. Biertje, satéetje, nog een biertje. Nou, uit mijn ooghoek zag ik het hele peloton weer schieten. Nou, ik zeker van zenuwen in mijn broekje. Nou, ik heb gewoon die broek ingeleverd. Ik zei, breng maar uit, ik wil weg. Die wil cruisen. Zeg naar die starter met zijn geweer, die stond er nog. Ik zeg tegen die starter, Jezus, ik zeg, joh, schiet nog een keer. Nou, hij schiet nog een keer. Ik wil wegrijden. Ik sloeg met mijn bek op het asfalt. Verdomme, die fiets op slot, man. Ik lag met mijn bovenlip zo op de zo op. Gewoon helemaal heel strak. En ik wist zo'n kettingslot. En ik wist een combinatie, wist ik niet. Dus ik zeg tegen die starter met zijn geweer, zeg, joh, schiet dat slot hier open. Nou, hij schoot dat slot open, pietje de B. Zijn mijn fiets aan stellen? Ik zei, nee, is mijn eigen fiets. Toen moest ik naar het bureau, heb ik 2 dagen vastgezeten. Nou ja, daar lig je al achter.

Foreign Tongues. Deze single Jealous Lover. Het schijnt dat de Stones klinken zoals ze in hun beste jaren deden. Ik ben erg benieuwd naar het hele album. Spitsing nu hier op Radio Drenthe. En dat is Studio Steenbergen. Tot 6 uur zijn we bij je. Dit is 1 zomer lang.

ooit met Conga. Toen was er ook nog Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dit was ze met Get On Your Feet. Het is 6:05. Straks even een overzicht van het nieuws uit de regio. In het weer met Gert Voerman. Eerst even luisteren naar Toto. Dit is Moshanga. MUZIEK

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Het is krap aan 4:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Clubs uit de kop van Drenthe zijn ontevreden over de nieuwe competities in het amateurvoetbal. Vaco uit Fries, SVZ uit Zeeën en VV Anne, die hadden op veel derbies gerekend, maar spelen tegen weinig clubs uit hun buurt. En bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. En in Meppel is de rust teruggekeerd naar de brand van gisteren. Het is nu tijd voor puinruimen. Buurtbewoners steken samen de handen uit de mouwen om rook, roet en brandschade op te ruimen. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Gert Voelman dan met het weer.
3: Vanmiddag is te veel zon. Misschien dat er een paar kleine stapelwolken ontstaan of een veldje middenbare bewolking, maar het blijft droog. En temperaturen die verder oplopen, momenteel op veel plaatsen boven voor de 25 en uiteindelijk vanmiddag 28 tot lokaal 29 graden met een matige wind uit het noordoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Studio Steenbergen.
13: Met

0: hele mooie donkere stemgeluid. De Temptations waren dit op Radio Rinten. En Papa was a Rolling Stone.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: We gaan ons spel spelen. De hele week geven we kaarten weg, namelijk voor de Classic GP. En dat wel op het TT-circuit in Assen. Zondag 30 augustus, duurt nog eventjes. Het hele weekend worden dan met oude racewagens en motoren geraced op circuit. En voor één van de winnaars hebben we dan bovendien ook nog een keer een extra bijzondere prijs. Namelijk een helikoptervlucht voor twee personen boven het circuit. En aanstaande vrijdag wordt in deze show, dan gepresenteerd door Jeffrey, de winnaar daarvan getrokken. Nou, we gaan het spel spelen, dus wie weet win je sowieso dan twee kaarten en dan de kans op de helikoptervlucht. Nou, we gaan ook voor het spel even de oudheid in. Om kans te maken, dan moeten jullie namelijk een oude artiest raden. Een polygoonstem die vertelt een paar details over die artiest en aan de hand daarvan is te raden om wie het gaat. Dus let goed op.
3: Deze Amerikaan geldt voor velen als een van de grondleggers van de rock'n'roll. Talrijke artiesten noemen hem als inspiratiebron. Reeds sinds het begin van de jaren 50 maakt hij furoren met zijn karakteristieke gitaarspel en zijn onafscheidelijke Gibson.
0: Reeds hoor je dan in dit geval ook. Welke Amerikaanse grondlegger van de rock'n'roll zijn wij naar op zoek? En wie weet win jij twee kaarten natuurlijk voor de Classic GP en maak je kans op die helikoptervlucht. 0592 33 1188. Kom maar door.

0: rock'n'roll gesproken. Laszlo Buring was dat hier op Radio Drenthe en Hit the Roads.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Nou, niks Hit the Road, mis je wel de lucht in. Wie weet, die mag het zeggen. Roelof, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Roelof Brink, afkomstig uit Roden.
3: Dat klopt.
0: Hoe is het in Roden?
3: Ah, warm, hè?
0: Ook warm? Goh.
3: Ja, warm.
0: Ja, geniet je een beetje van het weer, of...
3: Ja, zeker. Wij kunnen wel een beetje tegen de warmte, dus geen probleem.
0: En lekker rustig gaan doen, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, erom niet
3: en goed drinken, hè?
0: Ja, goed drinken, hydrateren en gewoon niet te druk maken. Dan komt het volgens mij helemaal goed.
3: Dat dacht ik.
0: Ja, mooi. Hey, heb je iets met oude motoren en oude raceauto's, of...
3: Nou, wel met autoracen, dat wel, ja.
0: Met autoracen.
3: Ja.
0: Ben je dan een Formule 1-fan vanaf begin af aan al? Of,
3: Nou, dat niet. Ik ben meer op oude auto's en zoals met de Gamma Racing Day en dat soort dingen. Dat vind ik altijd wel leuk.
0: Ja, en dan ook dat die achtcilindertjes die dan voorbij komen, hè?
3: Ja, zeker.
0: Dat geluid is toch mooier dan de huidige Formule 1-ouders volgens mij?
3: Ja, dat wel. Een beetje een ander geluid, hè?
0: Ja, dat je oordopjes mee moet nemen en dat je een beetje zit te trillen daar. Nou, wie weet inderdaad, win jij de twee kaarten voor die Classic GP 30 augustus aanstaande. En wellicht zit er dan ook nog een helikoptervlucht in. Daar moet je nog even mee wachten tot vrijdag, want dan krijgen we daar uitsluitsel over. Ik laat de opgave nog een keer horen. Daar komt-ie.
4: Deze Amerikaan geldt voor velen als een van de grondleggers van de rock'n'roll. Talrijke artiesten noemen hem als inspiratiebron. Reeds sinds het begin van de jaren 50 maakt hij furoren met zijn karakteristieke gitaarspel en zijn onafscheidelijke Gibson.
0: Zijn onafscheidelijke Gibson. Over welke Amerikaan hebben we het in dit geval, Rolof? Sorry, je viel een klein beetje weg.
3: Chuck Berry.
0: Chuck Berry, hopsakee. Was niet de meest lastige volgens mij, hè?
3: Nee, dat viel mee.
0: Nee, dat dacht ik inderdaad.
3: Als je een beetje van oude muziek houdt, dan is het niet zo moeilijk.
0: Nee, joh. De grondlegger inderdaad van de rock'n'roll. En die grondlegger van de rock'n'roll die zorgt ervoor dat jij in ieder geval twee kaarten krijgt voor die Classic GP. En wellicht inderdaad een helikoptervlucht. En wat ik al zei, dan moet je nog even dat komende vrijdagmiddag mee wachten. Dan gaan alle prijswinnaars in de grote hoed. En dan wordt daar vervolgens dan een winnaar uitgetrokken. Blijf nog even een lijn, Rolf, dan ga ik je gegevens even noteren. En dan gaan we iets draaien van Chuck Berry. Dit is No Particular Place to Go.

jaren 80. En dit was al de grootste voor deze dames. Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur. Studio Steenbergen. Straks natuurlijk tot 6 uur. Blijven bij je.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
2: Met Wim Boer.

0: Nar Edwards en Nile Rodgers schreven natuurlijk voor Chic heel veel is, maar ook voor heel veel andere bands, waaronder deze Sister Sledge. Dit waren de All American Girls.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Het is 7:05. Niet met René Steenbergen, maar met ondergetekende Wim Boer. Ik neem je mee tot 6:00. Nog een uurtje hier op Radio Drenthe. En daarin blikken wij terug op alles wat vandaag hier zo'n beetje de revue gepasseerd heeft. Wat het nieuws was en andere belangrijke zaken. En er komt natuurlijk ook nog leuke muziek van mij. Wat te denken van deze van Leo Moorman. Plattelandsgevoel.

0: scoorde slechts één hit in Nederland in 1968. The American Breed en Bend Me, Shape Me. De landelijke leeftijdskorting voor 65-plussers voor bus, tram en metro, die stopt vanaf volgend jaar. Nou, voor Drenthe zou dat betekenen dat de ouderen niet meer goedkoper met de bus kunnen reizen. En een oudere die het niet breed heeft, die is de 78-jarige Beatrix Geelkerken uit Assen. En ze vreest dat het verdwijnen van de OV-korting grote gevolgen heeft.
1: Een stuk vereenzaming. En vooral mensen met een enkele AOW met een heel klein pensioentje. Nou, dan kun je gewoon thuis blijven. Ik heb geen kinderen, dus er zijn geen kinderen die kunnen komen halen met een auto of wat dan ook. En ik denk vooral mensen op het platteland, nou dat is echt, dat wordt een drama. Je zit te verpieteren.
0: Wellicht is er een oplossing voorhanden. Directeur Roselinde Hoorweg van het OV-bureau Groningen-Drenthe, die legt uit namelijk wat een meedoenpas is.
2: De meedoenpas is een pas die mensen in staat stelt om buiten de spits gratis te reizen met bus en regionale trein. Dat kan dus in Groningen en in Drenthe met de regionale trein en in Drenthe vooral ook met de bus.
3: Niet eens korting, maar helemaal gratis.
2: Ja, althans, dat wordt dan betaald door de gemeente, maar de reiziger reist gratis.
3: En hoe snel
2: en we kennen deze pas al in twee gemeenten in Groningen. De gemeente Het Hoge Land en de gemeente Eemsdelta. En de inzet van het OV-bureau en de provincie Drenthe is nadrukkelijk om deze ook in de Drentse gemeente te gaan invoeren.
3: Ja, hoe snel kan dat gebeuren?
2: Ja, dat zijn we een beetje afhankelijk van de medewerking van de gemeenten. We hebben goed contact al met ze. Ik hoop dat we dat vanaf begin volgend jaar kunnen realiseren.
3: Ja, want heeft u enig idee hoe die gemeenten daarin staan hier in Drenthe?
2: Op zich positief. Ze zien dat dit mooie gelegenheid is voor mensen om wel mobiel te blijven. We weten ook van gebruikers van deze meedoenpas dat het letterlijk hun wereld vergroot. Het stelt ze in staat om mantelzorg te verlenen of vrijwilligerswerk te doen. Het kan ook helpen om naar betaald werk toe te komen. Alleen gemeenten hebben wel hulp nodig, ook in financiële zin. En daarom ben ik in ieder geval heel blij dat in de Staten van Drenthe er voor 2 jaar... 2 keer €1 miljoen is gereserveerd. Dus hopelijk helpt dat om samen dit voor elkaar te gaan krijgen.
3: En daarmee kan deze pas worden ingevoerd, of moet de gemeente dan toch nog zelf iets bijleggen? Want u zegt, ja, gemeenten hebben financieel hulp nodig. Hè? Die hebben geen goed jaar financieel gezien. Hè? Komt al het geld van de provincie nu, of moet de gemeente toch nog iets bijleggen?
2: Dat ligt er een beetje aan welke condities we met elkaar gaan afspreken. Het is ook een beetje een technisch verhaal. Ik denk wel dat gemeenten daar zelf ook een deel aan moeten bijdragen. Maar deze bijdrage vanuit de provincie Drenthe gaat zeker helpen.
3: Ja. Dan zouden bijvoorbeeld ouderen, hè, zoals deze mevrouw Geelkerken, dus gratis met de bus kunnen. Maar dat kan dan in Drenthe en Groningen. Hoe ziet dat dan voor de rest van Nederland?
2: Ja, ik ben blij dat u die vraag stelt. Wij zijn al een tijdje op weg. Dus wij zijn overheden en vervoerders om samen met het Rijk te kijken naar een landelijke meedoenpas. Die kent voorlopig de titel Onderwegpas, maar dat is hetzelfde. Wij waren daar vorig jaar een heel eind mee. Uiteindelijk is dat niet gelukt en heeft het vorige kabinet daar een streep onder gezet. Maar ik hoop dat onze nieuwe staatssecretaris, mevrouw Bertram, toch nog aanleiding ziet om hier nog eens naar te kijken. Want dan zou je voor alle mensen in Nederland een gelijke pas hebben. En zijn mensen dus niet afhankelijk van de precieze voorwaarden die iedere gemeente stelt.
3: Ja, want als mevrouw Geelkerken zo'n pas zou krijgen, hè, wil dat zeggen dat ze in Drenthe en Groningen dus gratis met de bus zou kunnen. Maar wil ze Overijssel in, dan zou ze weer moeten betalen. Zoals ze nu voor staat.
2: Klopt. Ja, dat klopt. Ja.
3: Nou, we gaan
2: met een landelijke onderwegpas dus niet. Dan zou dat veel meer mogelijkheden bieden. Ja.

0: een hitje in augustus 2001. Oftewel een zomerhit in die tijd. En dat wel voor Manu Chao. En dat met Me Gustas Tu. Het is natuurlijk zomerstop op dit moment. Dus de competities liggen allemaal stil. Behalve het WK. Dat gaat natuurlijk nog wel steeds door. Maar bij de KNVB zitten ze niet stil in deze periode. En ze hebben vandaag de competities voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Nou, voor sommige clubs wacht een seizoen vol met derbies. Andere Drentse clubs die komen er op het oog nog wat bekaaid af. Nou, verslaggever Steenhuis die legt ons allemaal dingen uit over het gemengd indelen.
1: Dat was op landelijk niveau al zo en in de eerste klasse ook sinds twee seizoenen geleden. Dan spelen inderdaad zaterdagclubs tegen zondagclubs. En dat was voorheen altijd gescheiden.
2: Ja.
1: En nu zijn daar de tweede en derde klasse ook bijgekomen. Dus die gemengd indelen noemt het KNVB dat. Dat is wel eventjes nieuw voor de amateurvoetballers, wat doorgaans gewoontedieren zijn.
2: Is het fenomeen zaterdag of zondagclub er dan af nu?
1: Op dat niveau wel. Je hebt wel je eigen voorkeur. En als je een zaterdagclub bent en je speelt tegen een zaterdagclub, dan gebeurt dat op zaterdag. Mm-hmm. Dus dat blijft nog wel overeind. Maar het is minder heilig en de scheiding is minder stevig dan voorheen.
2: En waarom is dat?
1: Om de afstanden te verkorten, dus minder reiskilometers, maar ook om interessante derbies te krijgen. Je krijgt bijvoorbeeld nu op derde klasse niveau Ruinen tegen FC Zuidwolde. Die speelden doorgaans nooit tegen elkaar. En nu dan wel. En dan is dat nog niet eens echt een derby. Maar bijvoorbeeld in Emmen krijg je Drentina tegen WKE 16. En die hebben elkaar vaak ontlopen in de competitie en gaan nu tegen elkaar spelen.
2: Ja. En waarom is dat belangrijk? Ja, om leuke potten te hebben waar meer op het spel staat, als het ware.
1: Ja, en ook waar mensen toch echt op afkomen. En nou ja, de scheiding zaterdag-zondag, zoals ik al zei, is misschien in letterlijke vorm wel minder heilig dan voorheen. Dus het is een wat achterhaalde theorie. En dus ga je krijgen dat het toch minder uitmaakt zaterdag of zondag. En dat je Drentita tegen WKE 16 hebt. Ja. Wat gewoon een meer interessant affiche is dan zeg Drentina tegen FC Zuidwolde.
2: Ja, maar voor Drentina en WKE valt het dus goed. Hè? Ze hebben een mooie derby in Emmen. Maar geldt niet voor elke club, hè?
1: Nee, er is wat chagrijn in de kop van Drenthe vooral. Ik ben gisteravond naar de uitzending van de FACO-podcast geweest. En die hebben het over al het amateurvoetbal in de kop van Drenthe. En het blijkt toch dat in die regio men minder te spreken is over de competitieindeling. Je hebt bijvoorbeeld op derde klasse niveau heb je drie Drentse amateurvoetbalclubs. Dat zijn ONR, FC Zuidlaren en SVZ uit Zeien. Dat is allemaal in datzelfde gebied. En die spelen allemaal in een andere competitie. Dus die gaan elkaar rondlopen. Bijvoorbeeld Zuidlaren gaan niet tegen SVZ spelen. Terwijl ze daar met dat weekendvoetbal toch zich wel erg op hadden verheugd.
2: Maar hoe kan dat dan?
1: Ja, de KNVB moet indelen en die doen speelden prikjes op de landkaart. En dan moet je toch 14 of soms 12 clubs in een competitie hebben. Uh-huh. En ook bijvoorbeeld op vierde klasse niveau FACO, van de FACO voetbalpodcast zelf, die zijn doorgaans wat meer noordelijk georiënteerd. Dus die spelen liever tegen actief uit Eelde en tegen clubs uit Groningen, omdat de reisafstand minder groot is dan wanneer ze bijvoorbeeld dit seizoen naar CEC uit Emmer Kompaskuur moeten. Dus dan zit je 50 minuten in de auto in plaats van 10 minuten naar Eelde. Dus ze zitten vaak in dit geval niet bij actief in. En dat vinden ze heel zonde, dat vinden ze doodzonde.
2: Hebben ze bezwaar gemaakt?
1: FACO is de enige club in Drenthe die een bezwaar heeft gemaakt. En dan zegt de KNVB, oké, kom maar met een oplossing. En dan moet je wat creatief gaan zijn. Hoe kun je ruilen? Maar zover gaat het niet komen. Dus voor sommige voetbalclubs uit de kop van Drenthe, ik noem bijvoorbeeld ook Annen, tweede klasser Annen, zit niet in bij bijvoorbeeld Gomels uit Norg. Maar die moeten ook eerder naar Germanicus Coevorden. En dat is een beetje pech. Dat is dan toch je lot, omdat het puzzeltje moet kloppen van de KNVB. En bij heel veel clubs is dat gelukt. En bij een aantal clubs, bijvoorbeeld uit de kop van Drenthe, niet.
2: Nou, welke derby kijk jij vooral uit?
1: Oeh, nou, ik kom zelf uit Barger Kompas, dus ik ben meer Emmen georiënteerd. Dus ik heb het dan over WKE tegen Drentina, lijkt me heel interessant. Maar door dat weekendvoetbal krijg je bijvoorbeeld grote amateurvoetbalclubs als Rolde Boys, dat vaak op zondag speelt, tegen Germanicus of Rolde Boys zelfs tegen Noordse Schut. Ja, voor het amateurvoetbalprogramma Onze Club zijn dat heel interessante affiches. Dus ik, als maker ben ik heus tevreden, maar ik snap het chagrijn in de kop van Drenthe ook.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Het is krap aan 5:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Qbuz heeft een buschauffeur die weigerde met een waterstofbus te rijden terecht ontslagen, zo oordeelt het Hof. De chauffeur was niet onder de indruk van de moderne bussen en weigerde erin te rijden. Clubs uit de kop van Drenthe zijn ontevreden over de nieuwe competities in het amateurvoetbal. Vaco uit Fries, SVZ uit Zeien en VV Anne, die hadden op veel derbies gerekend, maar spelen tegen weinig clubs uit hun eigen regio. En bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen van vroeger in plaggenhutten woonden. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. En voor het weer gaan we naar Gert Voerman. Gert, een hele goede middag.
5: Goedemiddag, Wim.
4: Goedemiddag. Ja, het is een beetje bestendig weer. En ik hoorde ook wat berichten over een tekort aan neerslag. Is er nog iets wat in het vat zit? Of?
5: Nou, qua neerslag, de kans is klein voorlopig. Misschien in het uiterste oosten morgenmiddag een kleine kans op een hele lokale bui. En ja, het vrijdag en het weekend zou er lokaal wat kunnen vallen. Maar veel stelt het waarschijnlijk allemaal niet voor. Hmm. Ja, dat droogt erg. Je zei het al, hè. Vandaag die straffe noordoostenwind erbij. Er is zelfs nog even een windvlaag van 67 km per uur. Dat is een behoorlijk windvlagen. En dan die temperatuur erbij. In Diever 29 graden, Wijster 27,3, Coevorden 28,7. Anders gezegd, met de zon erbij, hoge temperatuur, de wind is die verdamping enorm. Ja. Nou, vanavond en vannacht neemt die wind geleidelijk aan wel af. Koelt af vanavond, nog lang warm trouwens, ruim boven de 20. Vannacht uiteindelijk 14 tot 15 graden en dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Maar morgen gaan we min of meer op herhaling, opnieuw veel zon. In het oosten gaan waarschijnlijk een paar stapelwolken ontstaan en dan is het misschien een kleine kans op een bui, wat ik net aangaf, maar veel zal het niet voorstellen. Met een beetje vergelijkbare temperaturen tussen gemiddeld over de provincie ook morgen weer 28 graden.
4: Wordt de tropische grens van 30 nog gehaald deze week? Of?
5: Ik verwacht het niet. Heel lokaal zie je hem af en toe verschijnen. Was vandaag ook zo in een bebouwde kom. Maar echt op de meetstations in het Dorpenveld zal het niet gebeuren. Donderdag bijvoorbeeld is er nog steeds zomerse warmte. Het wordt wel wat onstabieler. Er zijn zonnige perioden. Er gaan ook wolken ontstaan. Misschien dat er plaatselijke bui gaat ontstaan. Dat is nog onzeker. Dat moeten we even in de gaten houden. Voor de natuur zal het natuurlijk goed zijn. Mm-hmm. Doet de zon goed mee. Dan zit je zo weer naar 28 graden. Zet je net weer wat onder de bewolking. Dan is het een paar graden minder. Maar toch nog wel die zomerse grens van 5, 26 graden. Vrijdag een enkele bui met de temperatuur die het langzaam maar zeker inlevert. Gemiddeld zo'n 25 graden in de provincie, maar dat is nog altijd die zomerse grens. En zaterdag zondag komt echt noordwestenwind door. Zaterdag gemiddeld 23, zondag gemiddeld 21, wolken. Misschien een bui, vooral op zondag zou er een paar lichte regenbuien kunnen vallen. Maar dat zijn toch wel de bekende druppels op de gloeiende plaat.
4: Ja, en ook wel eventjes lekker, denk ik, hè?
5: Ook wel even lekker. Anderzijds, ik heb nog even rondgelopen. En dan die wind erbij. Het is wel prachtig met die diepblauwe luchten. Maar ja, wij Nederlanders houden toch wel van wisselend weertypes. Want na een paar dagen zijn we er eigenlijk een beetje klaar mee. Dus verandering van spijs het leven, zullen we maar zeggen.
4: Mooi zo. Gert, bedankt en fijne dag nog.
5: Oké, het zal wel.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl. Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Studio Steenbergen.

0: Inmiddels zit ze 20 jaar in het vak, deze Miss Montreal. Dit was Schuilen. Het was natuurlijk weer een dag vol met bijdrage van Robert. En dat met zijn trekkertocht, waarmee hij met zijn trekker en zijn wagen over de Drentse Drevendennet, zo moet ik het zeggen. Hij ging ook langs bij een ijsmakerij. En hij vroeg in dit geval aan de ijsboer naar zijn favoriete smaak.
1: Boerenjongens, hè?
2: Ja. Hoe kan het ook anders?
1: Ja, zo is het.
2: Er zit een druppel in, geloof ik.
1: Precies, dat is goed voor het innerlijk, hè? Ja.
2: Ja. Hoe is die samenwerking zo tot stand gekomen? Ben je ooit hier naar de ijssalon toe gegaan en hij zegt van... nou jongens, ik heb wat melk en jullie maakt ijs... en volgens mij ben die ding heel goed te combineren? Of?
1: Zoiets. Nee, de vorige eigenaar die zocht melk. Ja. Die wil een ambachtelijk product maken. En die zei, ik wil graag melk bij rechtstreeks van de boer. Dagverse melk.
2: Ja.
1: Nou, ik zei, dat hebben we wel. En dat kun je bij ons wel kopen, zeg maar. Ja. Dus ze kopen de melk en ze verwerken dat dagvers in het ijs.
2: Ja, en de ene melksoort is de andere, geloof ik ook niet. Je hebt een bepaald type koen, vertelde je net al.
1: Ja, klopt. Vlek 4. Ja, ik weet niet of ze betere melk hebben. Ik vind van wel, maar... het is hele romige melk. Het volle melk, dus en daar maken ze er heerlijk ijs van. En, ja,
2: precies, want is dat bijvoorbeeld, we hebben de Frisia Holstein is geloof ik het meest voorkomende type koe in Nederland, zo'n beetje. Is die melk anders dan bijvoorbeeld van die koe?
1: Nee hoor, is niet anders. Het is dezelfde gehalte zit erin, okay. maar het is gewoon, omdat het rechtstreeks van de boer komt, het is niet verdund, het is niks uitgehaald, het is puur en dat is wat de smaak ten goede doet, denk ik. Ja.
2: Amme, kom erin bij, want ik denk, ik zal je even de klant... Normaal gesproken ben je nog helemaal niet open, geloof ik, om dit tijdstip, hè?
3: Nee, over 10 minuten zouden we open.
2: Precies, speciaal voor ons om de melk te komen brengen, doe je de deur in de lus. En de eerste klant die dacht, ha, de deur in de lus, we komen maar gauw...
3: Ja.
2: Ja, maar hoe is het gewoon, jij hebt hier altijd gewerkt en nou werk je hier en ben je de eigenaar.
3: Ja, heel anders. Ja. Het is heel leuk, ik heb het heel erg naar mijn zin. Het gaat goed, het is mooi weer gelukkig, dus dat zit heel erg mee. En ja... Laten we hopen dat het nog een mooi seizoen wordt.
2: Ja. Oh, dat komt vast goed, maar ik vind het zo dapper, want je bent 19 jaar. Toen ik 19 was, was ik eerder bezig met hoe hard niet brommen en bier drinken en weet ik wat allemaal. En je hebt de eigen zaak. Er zit voor mij in ieder geval heel veel verschil in.
3: Ja, ik snap dat het heel anders is voor andere mensen. Maar ik heb dit gedaan met superveel support van de oude eigenaren. Ja. En sowieso de mensen om mij heen helpen mij heel erg. Ik weet dat het een hele mooie kans is, dus ik ben daar heel dankbaar voor.
2: Wat heb je over de streeptrak? Want ik denk, zoiets gaat niet over één nacht ijs, om maar even een onbedoeld woordgrapje te maken.
3: Nee, zeker niet. Het is een proces geweest van maanden. Bijna een half jaar. Met heel veel vallen en opstaan. Het was natuurlijk ook niet zo makkelijk om bij een bank binnen te lopen en een lening te krijgen. Maar gelukkig heb ik uiteindelijk een hypotheekverstrekker kunnen vinden. En is het allemaal gelukt.
2: Ja. En dus, is dit in je schoot gewarmd? Of werd je als klein meisje op een dag wakker en dacht ik wil een ijssalon?
3: Nee, het leek me altijd al leuk om een café te hebben. Of iets waar ik met mensen kan omgaan. Ja. En ik werk hier al sinds ik 14 ben. Dus nu vijfde jaar.
2: En je bent de eigenaar.
3: En ik ben de eigenaar.
2: Het is hard gegaan.
3: Het is hard gegaan. Ja. Maar ik heb het altijd gewoon heel erg naar mijn zin gehad. Ik vind het een supermooie zaak. Dus ja, eigenlijk... was het een beetje een sneeuwbal. Het werd steeds groter. En ik had nooit gedacht dat dit had gekund.
2: Precies. En toch kan het.
3: En toch kan het.
2: Ja. Hey, en even speak in de keuken. Want hierachter wordt al dat ijs gemaakt. Wordt de melk straks... even heel kort. Want we hebben dus melk in een melkbus daar staan. Wat gaat daar nou met gebeuren?
3: Dat gaan we pasteuriseren in onze pasteur. Hier zit al onze melk in.
2: Oh, zie je het.
3: Dat wordt verwarmd tot op een bepaalde temperatuur. Daar gooien wij onze producten bij. Suiker, dextrose, melkpoeder, van alles. Zodat het ons roomijs ervan gemaakt kan worden.
2: En dan giet het langs al deze enge machines. Dus gewoon vaatwasser geloof ik, hè?
3: Dat is een vaatwasser.
2: Ja, dat valt mij. Dat is dan iets minder enge machine.
3: Minder eng.
2: Nee. En dan...
3: De ijsmachine.
2: Ja, hier wordt het gedraaid. En,
3: Ja, hierin heeft Mieke net ook al melkmix gedaan. Dan is hier de shockvriezer.
2: Dan is... magnetron, maar dit is een shockvriezer. Dat gaat heel koud in één keer.
3: Klopt.
2: Ja, oh, dat is de magnetron.
3: Ja, dat is de magnetron. En hier komt dan het ijs in als het net gedraaid is, zodat het even wat harder kan worden. En dan is dit onze grote vriezer met ons.
2: Hier staan alle smaken dan. Sorry, we lopen echt kats in de weg. Dat is,
3: arme Mieke.
2: Oh ja, ik zie het, ja. Oh, hey, en na al dat prum, al dat experimenteren, maar er moet natuurlijk ook een heleboel geproefd worden. Heb jij nou na, ja, ik wil zeggen, al die jaren, het is nog maar 5 jaar, ook nog steeds een favoriete smaak? Dat je zegt, dat kun je mij altijd nog verwakken maken.
3: Ja, ik heb de vorige keer gezegd cheesecake, maar ik ga nu voor chocola.
2: Chocola.
3: Chocola met een toefje slagroom. Dat vind ik echt het allerlekkerste.

70 hadden ze twee hits in Nederland, waarvan deze eentje was Harold Melvin samen met zijn Blue Notes en Satisfaction Guaranteed. En dat uit 1974. We zijn tijdig gekomen van deze aflevering van Studio Steenbergen. Natuurlijk straks na 6 uur muziek voor volwassenen met Jon Derksen. En morgenochtend om 7 uur zit Judith weer klaar voor het nieuws hier uit de regio en andere zaken die allemaal de revue passeren. En natuurlijk ook weer een dag met de trekkertocht bij Robert, weer met zijn trekker en wagen over de Drentse Dividendet. Tot slot is je Black Wonderful Life. Tot morgen.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groot.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
3: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Het is de week met louter duetten en duo's. En dat leverde prachtige muziek op. The Righteous Brothers uit Los Angeles. Dat waren Bill Medley en Bobby Hatfield. Dit is een single uit 1964. Het werd de nummer 1 in Canada, Engeland en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 8 in Nederland en 21 in Duitsland. The Righteous Brothers. You've lost that love and feeling.
1: You never

The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling. Paul Anka uit Canada nam deze eigen compositie op met de Amerikaanse zangeres Odia Coates. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië, 4 in Ierland, 6 in Engeland en 15 in Nederland. Paul Anka en Odia Coates, Having My Baby.

Paul Enka en Odia Coates, Heaven My Baby. In 1963 was het een single van het Kingston Trio. En in 1967 verscheen de cover van Johnny Cash met zijn echtgenote June Carter. En dat nummer eindigde 2 in Amerika. De versie van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra eindigde 14 in Amerika. Johnny Cash en June Carter, Jackson.

Johnny Cash en June Carter, Jackson. Het nummer was geschreven voor het Engelse duo Chet en Jeremy, maar het werd opgenomen door Calypso-zanger Mighty Sparrow met Byron Lee. Het werd een hit in Engeland, Nederland en Amerika, en er verschenen nog covers van Long John Baldry, Tom Jones, Nick Lowe en Dion. Byron Lee en Mighty Sparrow, Only a Fool.

a fool. Byron Lee en Mighty Sparrow, Only a Fool. George Jones was verslaafd aan alcohol en Tammy Wynette was verslaafd aan pijnstillers. Het huwelijk was geen succes, maar ze zongen wel mooie duetten, ook na de echtscheiding. Dit werd een nummer 1 hit in Amerika, het nummer 5 in Canada. George Jones en Tammy Wynette, Golden Ring.

George Jones en Tammy Wynette, Golden Ring. Het is het titelnummer van het derde David Bowie-album. En hij nam dat album op met gitarist Mick Ronson en de Schotse zangeres Lulu. Het album werd in hit in Engeland, Duitsland, Amerika, Italië, Nederland en Canada. David Bowie en Lulu. The Man Who Sold the World.

David Bowie en Lulu, The Man Who Sold the World. Dolly Parton zong duetten met Kenny Rogers, Ricky Van Shelton, Don Henley, Willie Nelson, Neil Diamond, Porter Wagoner, Colin Ray, James Ingram en Billy Dean. En dit nummer van de Bee Gees werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Oostenrijk en Australië, 2 in Italië, Ierland, Nieuw-Zeeland en Noorwegen, 3 in Zweden, 4 in België, Nederland en Zuid-Afrika, 7 in Engeland. Dolly Parton en Kenny Rogers, Island in the Stream.

0: Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Paul en Paula, dat was een duo uit Texas met Ray Hildebrand en Jill Jackson. Het is een compositie van Ray Hildebrand en het werd een grote hit in 1962. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Australië, Canada, Zweden en Noorwegen. En het nummer eindigde 8 in Engeland. En Ray Hildebrand stapte in 1965 uit de muziek en ging studeren. Jill Jackson werd soloartiest in Los Angeles. Maar hier zijn ze nog, Paul en Paula. Hey, Paula.
1: Hey.

Paul en Paula. Hey Paula. Het is een nummer van countryzanger Ed Bruce en het nummer eindigde 15 in de Amerikaanse hitparade. Maar de cover van Waylon Jennings en Willie Nelson werd een nummer 1 hit in Amerika. En er verschenen ook nog covers van Leon Russell, Dina Carter met Sarah Evans, Lucinda Williams, Travis Tritt en Trace Atkins. Waylon Jennings en Willie Nelson. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Waylon Jennings en Willie Nelson. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. George Jones uit Texas was een fenomeen. En Melba Montgomery uit Tennessee was een echte duettenzangeres. Ze zong prachtige duetten met George Jones, Gene Pitney en Charlie Lovin. Dit nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. En er verschenen nog covers van Bobby Bland samen met Skeeter Davis en Kris Kristofferson met Rita Coolidge. George Jones en Melba Montgomery. We must have been out of our minds.

Thomas Jones en Nelma Montgomery. We must have been out of our minds. Jerry Butler uit Mississippi was de zanger van The Impressions. En Betty Everett, ook uit Mississippi, was soulzangeres en pianiste. In 1960 hadden de Everly Brothers hier een grote hit mee in Amerika, Canada, Australië en Engeland. En 4 jaar later verscheen de cover van Jerry Butler en Betty Everett. Dat werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer 6 in Nieuw-Zeeland en 28 in Canada. Jerry Butler en Betty Everett. Let It Be Me.

Jerry Butler en Betty Everett, Let It Be Me. Tammy Wynette zong niet alleen duetten met George Jones. Dit is een duet met David Houston uit Louisiana. En hij stond 9 weken op 1 in Amerika met Almost Persuaded. En ook dit duet werd weer een nummer 1 hit in Amerika. En later scoorden Carly Putman, Johnny Darrell, Bobby Vinton, Frankie Steven en Charlie Ritz ook nog een grote hit in Amerika met dit nummer. David Houston en Tammy Wynette, My Elusive Dreams.

David Houston en Tammy Wynette, My Elusive Dreams. William Bell was een vaste dienst bij de soulfabriek van Stax Records in Memphis als songwriter, zanger en producer. Judy Clay was een soul- en gospelzangeres uit North Carolina. William Bell schreef het nummer en het eindigde 3 in Engeland, 17 in Amerika. William Bell en Judy Clay, Private Number.

William Bell en Judy Clay, Private Number. Vince Gill uit Oklahoma was de zanger van de Pure Prairie League en later zat hij met Rodney Crowell in de Cherry Bombs en de Time Jumpers. Vanaf 2017 maakt hij deel uit van The Eagles en hij geldt als de beste gitarist in Nashville. Roseanne Cash, dat is de oudste dochter van Johnny Cash. Vince Gill en Roseanne Cash, If It Weren't For Him.

0: Vince Gill en Roseanne Cash, If It Weren't For Him. Eddie Floyd, dat was een soulzanger uit Alabama en hij had een wereldhit met Knock on Wood. Later was hij de zanger van de Blues Brothers Band en van Bill Wyman's Rhythm Kings. Mavis Staples was de leadzangeres van de Staples Singers en ze coverde een nummer van Irma Franklin. En dat werd ook nog opgenomen door Dusty Springfield, Betty Lavette, Brian Ferry, Jimmy Barnes, Janis Joplin en Mel uit Volendam. Eddie Floyd en Mavis Staples, Peace of My Heart.
1: You got something to say to me tonight, baby?
2: Mm-hmm.
1: I wonder if you'd say it to me right now, okay?

Eddie Floyd en Mavis Staples. Peace of my heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jerry Lee Lewis nam een duet op met zijn zus, Linda Gayle Lewis. En deze Linda Gayle Lewis nam ook al duetten op met Van Morrison, Robbie Foulkes, Wanda Jackson, Melanie, Dale Watson en Mitch Ryder. Jerry Lee Lewis en Linda Gayle Lewis. Don't let me cross over.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig, het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Drenthe.
7: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig.

like a lover's should. You're fine.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Hold up.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5

0: Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. Vier verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000...

0: hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig!

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rakend strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken verveld terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.